Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Altijd dichtbij, met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.
1: Hey.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.

0: salinig als een eel.
1: Dat witte wij net meer.
0: Saffelig als een ekster en stjonken als een

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro en kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. Maar eer iets zijn.

0: zelfs verder via dat Love Actually, dat die weer uitgestuurd werd op RTL. Tenminste, meestal op RTL volgens mij, of SBS ken ik nog. Maar er zit deze natuurlijk in. Wet, wet, wet en love is all around.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijens.
3: Je hebt gewoon een kleine, goedkope plek nodig. Dat om wat voor reden dan ook, als je dakloos dreigt te worden, dat je wel kan wonen. En als je dan geen huis kan vinden, ja, ik snap het wel dat je dan naar een vakantiepark gaat.
0: Maar ja, permanent waan je in een vakantiehuis. Maar wil je dat nou wol of net tasten? Het is een dilemma, zei de wethouder Julie Bruinings van Ljouwt. Als het niet echt meer hoor in Friesland van de Moorn. Dan praat ik mij een speler van Cambuur over de lange interlandbreek.
4: Ja, dat is nieuw. Nu week vrij, ja, daar zegt niemand nee tegen. In mijn hoofd had ik dat het zeg maar nog een week langer duurde. Nee, dat zou te lang zijn. Maar dit is voor mij op zich wel prima.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn op deze maandje 5 oktober. Een nieuwe week, een nieuwe morgen. En Jaap en Tjalkje die binnen erbij, die sturen goedemorgen. En de eerste plaat die komt ook op binnen. Fijker, die zit direct weer fris en fruitig.
5: Jazeker, geen interland break voor u hier. Hè. Wij zitten weer keurig op uw post. Het UWV leidt meestal mijn biculturele erfdramen vaker boetes op. En de directeur van een basisschool in Amsterdam hield voor €1 miljoen het bedrog van haar dochter in.
1: Om het Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Mist en damp van de Moorn. Hoe Dijs op een ei geregeld zinnen, mij een paar stapelwolkjes. En dan wordt het een graad als 20. Nou, dat is wel lekker nice simmerie dus. Dit is Henk Westbroek en zelfs zijn naam is mooi.

0: Henk Westbroek. En zelfs je naam is mooi.
1: Om Jochen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: In Ljouwt wordt permanent wanje op een recreatiepark voor eerst gedogen. Maar het is wel een dilemma. Dat zei wethouder Bruinings van de gemeente Ljouwt. Dat zei ze eerst in het Nijsforum van Bureau de Vries. Maar ik BBB-fractievoorzitter Jelmer de Groot van Zuidwest-Friesland en CDA-twarekamerlid Lucienne Bolsma.
3: Nou, wij hebben twee grote parken, hè, ja, in onze gemeente. Eentje in Grauw en eentje bij de Groene Ster. Ja. En daar wonen ook mensen permanent. En daar wordt op dit moment niet op gehandhaafd. Dat betekent dat ook na het onderzoek wij als gemeente ook weer in actie moeten komen. Ja. En ook in gesprek moeten gaan met de raad van wat willen we. Want je hebt gewoon een kleine, goedkope plek nodig. Dat om wat voor reden dan ook, als je dakloos dreigt te worden, dat je wel kan wonen.
4: Ja. Ja.
3: En als je dan geen huis kan vinden, ja, ik snap het wel dat je dan naar een vakantiepark gaat. Maar ja, inderdaad, je wil dat het veilig gaat. En je wil tegelijkertijd dat je vakantiepark ook aantrekkelijk blijft voor de toeristen.
4: Ja. Ja, en dat speelt in Zuidwest, hè?
5: Ja, ja. En ik kan me heel goed voorstellen, wat jullie Bruinings zei, van ten tijde van een wenningneed, dat je op Siegen naar een wenplak, en dat uiteindelijk ik op een recreatiepark wijzen, kan ik me goed vaststellen. Daar kan ik nog persoonlijke omstandigheden onderlezen, bijvoorbeeld een skiding of opbranding, of de haatwenning. Maar in dat artikel van Omroep Friesland, wethouder Michel Rietman, ik die derde dingen hoe zei, en we hebben daar ik vragen hoe stelt aan hem, en daar heb ik al antwoord op. En ik vind de onderbouwing waarom uit we handhaven je nog redelijk tin. Wij ben ik wel van mening dat je beter die handhavingscapaciteit inzetten kan op bijvoorbeeld huizen die het in uw gemeente en vooral ik in wettersport dwarpen en steden eigenlijk permanent bewennen worden moeten, maar illegaal recreatief verhierd worden.
4: Krijg ons om.
5: En dan hou ik lauwer dat je dus wel getogen wat er gebeurt op die recreatieparken en dan wat meer handhavingscapaciteit inzetten op die huizen die het illegaal recreatief verhierd worden. Ja.
4: En dat is best wel heel lastig, hè, om dat goed op te handhaven. Want ik is natuurlijk van alles betinken dat het wel liek het al is, het gewoon permanent bewennen. Maar in jem gemeente waar ik waaien, is dat, dan is het gewoon een heel groot probleem dat bad.
6: Dat docht ik skeer onder laborers in Zandwarp of Stad.
5: Je wolle ik dat mensen kunnen bijdragen onder meerskippen, onder laborers van Zandstad. Dus hoop ik wel dat die wenningen uiteindelijk wel vrijkomen voor jongeren of trostringen die in staven wenningen
3: blijven. Ja, daar kan de gemeenteraad zelf ook stap in nemen. Ja. Hè? Want we hebben in Leeuwarden afgelopen jaren hebben wel tweede woningbezit in een aantal watersportdorpen hebben verboden. En dat was best wel een moeizaam traject. Maar je ziet gewoon, het was onder andere Bart de Graus en een aantal dorpen. Ja, en daar staan kleinere huizen, dus perfect voor starters.
4: Ja.
3: Maar als die allemaal verhuurd worden via Airbnb en al. Dat deed wat met het dorp. En de dorpen zijn zelf gekomen met het verzoek van willen jullie alsjeblieft als gemeente daar tegen optreden.
4: Ja, wat heeft dat op? Ja. Nee, ik ben wel een skeerig auto dan ik. Want ik zou het is soms best wel lastig om erop te handelen.
3: Het is hartstikke lastig.
4: Maar heeft het het opleveren wat ze beëring?
3: Op dit moment wel. De dorpen zijn heel tevreden. En ik geloof, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd, dat we eind volgend jaar, want dan is het tweede of het derde jaar na het verbod, dan gaan we evalueren.
4: Dus wat
3: dat dan gedaan heeft met de mutatie.
6: Maar dat verbod, hoe zit dat er concreet uit? Is dat gewoon dat je je hoes net verhieren maaien als Airbnb of zo?
3: Zeker. Maar kijk, en daar kan je dus niet op handhaven. Nee. Dus dat is gelijk heel ingewikkeld. Ja. Maar dat huizen verkocht moeten worden om bewoond te worden. Dus als hoofdverblijf. En daar hebben we de verordening op aangepast. Maar ook met de dorpen dus in gesprek gaan. Ja. Hè? Want dorpsbelang weet als geen ander wat er in welke straat gebeurt. Hoe vaak de rolkoffertjes over de klinkers klepperen. Nou, en dat blijft een voortdurend proces.
1: De media van de Moor.
0: Fijke. De media van de Moor, wat zit erin?
7: Jazeker. Ik heb het AD hier voor mij lezen. En die schroot tegen mij één vandaag dat het UWV bij fraude onderzieken meer en hegere boetes opleidt om mensen mijn boetelandse efternamen. Ze hebben vertrouwelijke documenten niet zo gepeteerd bij mijnwerkers die stellen dat discriminatie en racisme verboen binnen met functioneren van de afdeling handhaving. Meerdere mijnwerkers van UWV handhaving onder waar Liering Jaan die in 2024 de indruk dat mensen bij een boerenlandse echternaam dus in vergelijkbare gevallen hudder ontpakt worden. En de eigen controleafdeling van UWV werd vregen om onderzoek te doen. Er werden haast zandje 100 dossiers wat ze in het lacht houden. En ja, daaruit toch blijkt dat er inderdaad verschil maken wordt. En de uitkomsten van dat interne onderzoek is al zo'n december op het bureau van de Rier van Bestuur. En minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken Burgerlegenheid is net op de hichte gebracht. Dat is pas die dat het AD de vragen stelt hier. Dus nou, toch mooi dat het in ieder geval de paarse zien werkt dat.
0: Ja.
7: Zijn controlerende functie. Ja, en dan heeft de directeur van de Oranje Nassau-school in Amsterdam-Noord het de Aurana Trij hier voor haast een miljoen euro opdrachten verstrekt om bedrogen van haar dochter en squaaszoon. Des groot het parool dan weer hoor. En het is net zeker dat in alle of wat alle in rekking brachte activiteiten ik echt uitviert binnen. Mijn werkers van de squallen zeggen nee, daar weten wij niks van. We kunnen net bevestigen dat ze plak van hebben. Ze zijn wel betalen. Het gaat dus in totaal om 970.000 euro aan onderwijs geld. En dat is in de, tussen 2023 en 2026 is het oormaken. En die facturen die binnen zijn bezit van het parool. En die ben jocht om bedrogen van de 12 familieleden van directeur Audrey Rashkomar. Ze broeken daarbij ik verskaarde bedroogsnamen. En uit de interne documentatie die ik in handen is van het parool, toch blijkt dat mijnwerkers dus betwisten dat een aantal van de factureerde activiteiten uitviert is. En dan gaat het onder andere om programma's op het meer van kunst, cultuur, sport en creativiteit.
0: Oh.
7: Die in vakanties onbeen zo'n wijze. Dat is in ieder geval wel heel creatief met hun rekening. In geval.
0: Ja, dat wel blikken, ja.
7: Ja.
0: Maar ik heb wel eens vaker, ik weet niet of dat nou van Zembla wie of ergens volgens mij. Een onderzoeksplatform die dit ook als uitzocht had. Maar ja. Er zijn heel wat van die bureautjes die weten heel goed gebruik te maken van bepaalde potjes die er binnen. En ook van bepaalde blinde vlekken misschien wel.
7: Ja.
0: Die er binnen. Werd trots dus dat geld wat eigenlijk voor het onderwijs bedoeld is. Ja.
7: Ik ben er een keer intuind.
0: Inderdaad.
7: Ja, als verslagjouwer. Toen wie er een bureau die zei van wij bieden kanseerme jongeren een kans. Toch, we nemen filmpjes met hun op. En ik heb ze zelf presenteren en een heel mooi verhaal in voor. Dus nou, ik heb erin voor ik een artikel geschreven. En dan komt dus op de dij zelf. Ja, dan stien de 12 stagiaires die ik net haast net eens weten hoe een camera werkt. En dan kom ik eens net in opdagen, maar dat maak ik net uit, want
0: dikke
7: de subsidie wie al binnen.
0: Ja, precies.
7: Dus ja, het koek der gelukkig voor weer een kritische verhaal scrollen.
0: Dat is hier.
7: Ja.
0: Ja, dus maar, dat is met een mooi verhaal
7: weer. Dan kent ze eens helemaal net schelen dat er wel of net meesten komen.
0: Nee.
7: Maar dan is de subsidie is al binnen. En zo werkt het dat.
0: Nou, dat is triest eigenlijk.
7: Maar heel triest.
0: Dat is nou de wermetje een beetje helderder worden dus. Daar komt het op bel.
1: Zes het maar.
0: Ik zei het al, de eerste fysiekjes die binnen al hebben inkwam. En die komen onder oren van de hofleverancier, Jilke. Die stuurt een plaat van de Bee Gees in. En Tjalkje stuurt ik een mooie plaat in. Maar toch had Cliff ook ideeën. En die wil ik een toekraag van de Jere. Dus die meisje even opsturen naar 0620-4-9-9-9-9-9 of de Omroep-app. Welke plaat? Zo, deze dag, deze morgen, krijgt een beetje beter meidje voor die. Stuur hem maar even terug.

0: boeg afbarsten. Bend and break wie dat van Keen.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Seizoen Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: SCRV had het weekend een besletten oefenwedstrijdje SCF, nee, SV meppen, wat ik zeg, maar in het Twavelin. De Leeuwarden die spelen twee keer een oer, het zijn de noemer Sontje van het tweede niveau in Duitsland. De wedstrijd die wie in een leeg kooistadion. Nu winnen meerdere spelers net bij vanwege de interlandverplichting. Dat zie je Johan Plat tevreden.
3: Ja, ik denk een hele nuttige oefenwedstrijd. Ik denk dat we het eerste 90 minuten goed hebben gespeeld. Dat we wel 5, 6, 7 goals moeten maken. Nou, die gingen er niet in. Maar, ik heb
4: ze meegeteld, joh. En ik heb er 9 geteld.
3: Ja, ik heb ze niet exact geteld. Maar we hadden wel wat meer goals moeten maken. Dus we hebben heel veel goede dingen gedaan.
4: Wat voor lessen trek je hier dan uit?
3: Nou, we hebben de focus gelegd op het opbouwen van achteruit. Ik denk dat we heel vaak rondom de 16 van de tegenstander zijn gekomen. Dat we ook wel goede kansen hebben gecreëerd. Alleen moet er wel in. Dus alleen het laatste blokje vond ik een stuk minder. Dus mooie wedstrijd.
4: Hoe kon dat, het laatste blokje een stuk minder?
3: Ja, dat weet ik niet. Er kwamen natuurlijk ook wat nieuwe jongens in van onder 21. Maar toen vielen we wel wat verder terug. Werden de afstanden groter. En geven we weer uit een corner nog de 2-1 weg.
4: Je mist natuurlijk ook 4 belangrijke jongens. Is het dan nuttig voor zo'n wedstrijd dat je dan die andere in kunt passen bijvoorbeeld?
3: Nou, je hebt ze liever allemaal erbij. Dat je gewoon 3 weken kan trainen met z'n allen. Maar nu hebben andere jongens weer de kans gehad. Ik vond Ethan heel goed spelen op de 6. Die had dan nu mazzel dat Nicky er niet was. Zo zie je weer andere jongens in bepaalde posities. Kun je wat dingen proberen. Dus ik denk dat het mooi was.
0: En Jamal Amova die spelen ook weer bij Cambuur. Wie je onvierder, maar is de laatste week een wiksel. Amova die wie bleed om weer op het veld te staan.
5: Net zoals voor iedereen was dit lekker om minuten te maken. Waren weer nodig en richting volgende week is dat ook nodig voor ieder. Om wat minuten in de benen te hebben. We hebben een goede pot neer kunnen zetten. Er staat heel veel meer in, dus dat is dan wel minder. Gaf heel weinig weg. Dus er zaten veel positieve punten in.
4: Hoe is het voor jullie zo'n lange interlandbreak? Je speelt dan 3 weekjes niet, je hebt zelfs een week vrij. Je hebt een oefenwedstrijd. Hoe is dat?
5: Ja, dat is nieuw. Die week vrij, ja, daar zegt niemand nee tegen. Het is wel, je wil zo snel mogelijk de competitie weer starten. Maar ik moet zeggen, het bevalt me wel. Want het is de volgende week al. In mijn hoofd had ik dat het zeg maar nog een week langer duurde. Nee, dat zou te lang zijn. Maar dit is voor mij op zich wel prima.
4: Ja, jullie zaten er ook lekker in, hè? Gewoon 3 wedstrijden niet verloren en dan in 1 keer houdt het op. Is dat niet vervelend?
5: Ja, dat moet blijken. Maar aan de ene kant was het ook wel even nodig om alles weer te resetten. En volle bak te kunnen trainen op bepaalde plannen die we willen gaan toepassen. Dus ja, het alles heeft zijn voor- en nadelen.
4: Zo'n wedstrijd als dit, wat heb je er eigenlijk aan? Heb je er iets aan als speler?
5: Ja, absoluut. Het is sowieso minuten in de benen, dus qua fysieke. Maar ook wat je tactisch wil doen, wat je wil toepassen. Want we hebben ook wat toe kunnen passen. Dus je hebt er heel veel aan. Voorheen was ik er ook niet echt van, maar zo'n wedstrijd als vandaag merk ik wel van ja, was wel nodig voor ieder.
0: Komend weekend begint de Eredivisie weer. Cambuur speelt uit bij Zwolle. Jereveen, niemand vreet je een PSV spelen. Fijk, ik zag een berichtje binnenkomen.
6: Ja, we moeten even heel snel nog. Want ja. Het moest voor Jelverson, want dan gaat hij naar zijn werk. Maar ja. Geert de Vries, maar we even een lokweensje. U nam van zijn vrouw Griet. Want hij is het jeetje. Dus lokweensje.
0: Bij deze.

0: uitdagend tussen Kentolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks, hè.
2: En op Sneur om 8 en Tolle voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoïerre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
5: Het is nou Jalverson. Feike, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. De politie had justjoen in Drachten twa keer schetten bij het aanhouden van vertochte en Wiem Guillaume waskogingskotten, zei redacteur Jitse de Vries.
7: Twa waskogingskotten had de politie lost bij het aanhouden van een man die de politie bedreigd hebben zou. En bij die aanhouding is ook een stroomstietwapen gebruikt. Nevens de politie rekken daar net in bij verwoenen, al wie er vol een ambulance op het plak van het incident onder Martin Luther King Singel in Drachten. De politie weer daar vanwege een melding van een brandje. Het is net duidelijk hoe die situatie zou escaleren koor. Daar wordt nou nog onderzoek naar dien.
6: Intussen door blikken door de vertochte motorpolitie bedriegen haar zoe. De motoragent wie op de melding van de brand aankwam en constateerde dat de vertochte deze onstutsen hier. De aanhouding escaleerde wanneer de politieman zijn neetknop broekte. Die kregen daarna assistentie van meerdere politiemeesken. Die wisten de vertochte uiteindelijk onder controle te krijgen. De man zit vast voor verder onderzoek. De politie docht onderzoek naar een driejig mail die naar het Stellingwerfcollege in Jesterwaarde stuurd wie. Ik schiet deze school maandag overhoop, stiert erin. De mail werd vreed verstuurd. De squallen neemt de dreiging serieus, maar nu wel eens met de politie en de burgemeester is besloten dat het warm van de squallen juwet gewoon even ging. Bij een ongeluk op de Mersken in bij Oortrup binnen twee inzittenden van een auto verwoenen rekken. De auto rekken door een onbekende oorzaak van de dik en botste in een BM. De helptjeensten rukken manmachtig uit. De slachtoffers binnen het ziekenhuis bracht. De dik weer onder het bergingswerk dicht. Retreat-legende Jan Roelof Kruithof van Austerhaulen is op 89-jarige leeftijd verstoren. Nog een keer won hij de alternatieve Alversteden-tocht. Maar in zijn top 10 als sporter werd de echte Alversteden-tocht neerverrieden. Bij de tocht van 84 wie hij 48 jaar oud. En hij voelde bij het klunen. Toen werd het 12e. Het eerder nij finishte hij als 52e. Pas bij de editie van Jantje Sanjantig kwam Kruithof als eerste door de streek. Maar wel als eerste van de toerrieders.
8: Jan Roelof Kruithof, voor de vijfde keer vandaag gereden.
9: Ja.
8: En ook nog als eerste toerrijder.
9: Ja, nou, we waren dus weer met vier toerrijders. En dat lag ik misschien toch wel een klein beetje voor. Maar we zijn er met vier en we zijn dus samen gefinished.
8: Dat willen winnen blijft erin zitten.
9: Gelukkig wel, want als dat er niet meer in zit, dan kun Jan Kruithof ook wel onder de zooien stappen.
6: Ja, ik naar Jantje Sanjantig Jan, toch houdt er nog hoop op een Alversteden-tocht. En doet hij 80 hier weer, trainde hij daar nog heel tijd voor.
10: Zo.
6: Ja, prachtige kerel.
10: 80ste, ja, respect.
6: Ja.
10: Feike, dank u wel. We zijn elkaar bij het Waarbedocht. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
11: Een goeiemorgen.
10: Wat voor waar hebben we het ontnota? Dat is de vraag, dat denk ik maar.
11: Ja, nou ja, ontnota is het vrij kalm. Ik zie dat er al in de Boppen de Waadeiland nou een matige wind uit het zuidwesten waait. Nou, dat zit heel in het noordwesten. Ik wijs Boppen het Vesteland, maar via de Jippen de provincie is het heel kalm. Een hele zwakke wind uit het zuiden en het zuidwesten waait. En verder het zicht is goed, moet ik zeggen. Op orenplakken, als je naar het zuiden van Nederland riede, dan je wat meer mist zien komen. Maar bij u is het zicht al je goed. En verder geen problemen. Dus bij u in de provincie. En ik eerstelijk net van u. Maar in Noord-Holland daar is het zicht lokaal wel wat minder. Mistbanken zijn lokaal wel mogelijk. Maar meer als dat zal het net wezen. Nou, en verder, ja, het is vanzelfs nou nog tjuster. Wel wat wolkenvelden die het vanuit het noorden waar je van de Noordzee nou de provincie indruwen. En verder qua temperatuur. Ja, het is net een spruit kaart. Op Schielge is het 16 graden. Dwaaien, tretjen, komen jochen. Dan waard over komen treien. Akrum het 10,7 op de thermometer steen. Maar vrij helder waar daar. En droeg. Laaksum 16,1. Bakkeveen 10,3. En Frieske Pjern, daar leidt het kwik nou krijgt nog even onder het 10 graden. Maar jochen 6. Ja, we komen vanzelfs dus een prachtig mooi weekend. Ik wie zelfs wie ik van het weekend op de Ameland. Maar we hebben wat collega's van weerexperts. En we hebben verschrikkelijk mooi getroffen. Justerik, maximum temperatuur van zondje en ons. Je hast jochentje graden in Bakkeveen en Frieske Pjel. Nou, Joet kennen we er wel weer aardig zandij onvers plakken. Alleen nog komt er wel wat meer bewolking in de rin van de dij. Vanuit het noorden waar je dus provincie binnen stremen om het samen te zitten. Dus van de morgen hebben we de meeste zinnen. Van de middag hebben we wat meer wolken. Alleen nog gaat het om wat lege wolkenvelden, wat stapelwolken. En verder de wind, die is van de morgen ook nog vrij kalm. Boppen het watergebied zal er al wel wat meer onhellen. Wordt er al wel wat meer matig, soms al wel vrij krachtig. Ja, de mantis smiet dat een temperatuur van zo'n 14 à 15 graden. Van een beetje wordt de wind wat meer vlegerig. Ik matig boppelaan. En komen we op een 18 rond 20 graden. Nou, dat ben nog heel die prima temperatuur. Echt voor een nice simmer. Nou, jong en vannacht. Wolkenvelden, spatje rein. Om het begin van de nacht is daarbij net uitsletten. Het zal dan gaan om wat stoorrein. En verder het zal jong wat kalmer wezen. De wind wordt wat meer west- en zuidwest. Zwak ontmatig. En ja, bij enkele opklaringen. Daar zal het wat frisser wezen. Maar in trogsnijd hebben we vannacht wel een temperatuur van 14 rond 16 graden. Ja, en dat ben eigenlijk temperaturen die we normaal wij in deze tijd van het jaar Dijs hebben. Dus ja, het is ik vannacht ben net een spruitkaart.
10: Dat is juist al echt van die wil je eigenlijk kopiëren en dan plakken op de rest van de week.
11: Ja, eigenlijk al, hè. Ja, maar dan, ja, ik moet die teleurstellen, Iriet. En misschien ik wel meerdere mensen. Want ja, echt, morgen krijgen we ik nog wel een prima dij. We hebben dan echt een afwisseling van wolken en zinnen. Heel omdat droeg hadden we het schienlijk net. Ik dan is Silsendoon dan eens even licht drip krijnwetter vallen. Maar ik, tussen trog is er zeker nog wel rond voor de zinnen. Alleen dacht, ja, ik kreeg het wel heel tiet regen. Morgen midden hebben we al wat meer een westelijke wien. En de temperatuur morgen ik nog op zo'n 18 jochtje een graad. Dus die temperatuur lid zeker nog net zien dat er een verroring aan zit te komen. Maar dat zal zeker wel barren.
10: Ja, dat omslagpunt dat komt dus morgen, maar de rest van de week nog meer, denk ik dan, hè?
11: Ja, Wensje, dan hebben we echt. Wensje is echt de omslagdij. Het eerste pad van de dij, dan zullen we uiteindelijk zetten mij wat mist. En mogelijk in de rin van de maand die nog een glimpje zinnen. De zuidelijke wind die is dan nog zwak ontmatig. Maar dan in de midden, dan neemt de bewolking echt wel daar. In het zuideersten, daar bloedt het dan ik het langste droeg. Daar is dan ik nog zo'n jochentje om 20 graden mogelijk, maar in het noordwesten spelen de bewolking eigenlijk al de haatrol de hele dij en liggen de temperaturen echt een stik leger. En dan in de jongtijd of eigenlijk jelwaai de dij, dan zullen we al merken dat die wien behoorlijk onhellet. En dan in de joen en nacht dan hebben we de steuring te pakken. Noordenwien, matig ontkrachtig. En dan ja, op tongetje zitten we echt in een koudere boppenlucht. Smiet wel weer hele mooie wolkenluchten op, is de naar alle gedachten. De geregeld rondte voor de zinnen, tussen trog, tussen die grote stapelwolken en buien. En verder meer wien uit het noordwesten, maar ik dan matig ontkrachtig. En ja, die temperatuur die dat duidelijk een stapje te bek. 15 graden als maximum temperatuur, dat zal ik op vrede zou wezen. En op vrede krijgen we een nieuwe steuring over de zinnen. En zo had het nou liek het vrijwel geen zinnen, geregeld rijnwetter en dan ik ben een stevige westerwien. Dus ja, die temperatuur van autonsje, dus echt een stuk leger. Wensje is de omslagsdij en Joert en Moorn, ja, dan hebben we echt nog wel hege temperaturen, maar Joert nog een meester om te verzinnen.
10: Dus is er dan volgens dat je net te vaak achteromtje en matte, maar ik denk nog even nijken niet van het waar van je Juster.
11: Ja, Juster en Sneur, wie echt prachtig, ja.
10: Nou ja, goed, er komt een omslagpunt om. Tietke, dank je wel.
11: Hey, graag Dien.
3: Waar is dit van?
12: Wat is dit van de radio?
0: Huh? Friesland van de Moor.
12: Vind je geweldig?
3: Huh?
12: Ja.

0: Pieter Wilkes, Gerben Douwstra en Marcel Smit en speel je in een band. Een driehoek mail om het Stellingwerfcollege in Jesterwoude zorgde net voor dat die squallen de dwarren nieuwe ticht had. Dus hoe geen sprake was van een acute dreiging. Harold Groenewoud is rector van het Stellingwerfcollege. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent op dit moment onderweg. Eventjes horen of u goed verstaanbaar bent. U was tenminste net nog onderweg. Intussen de auto aan de kant?
1: De auto staat aan de kant.
0: En u bent nu ook goed verstaanbaar, dat komt goed uit.
1: Want ja, okay.
0: Als het gaat over die dreigmail, wat stond daar precies in?
1: Ja, er stond eigenlijk maar één zin in. Van iets met teringschool en ik schiet alles overhoop.
0: Oké.
1: Okay. Maandag.
0: Oké, okay, dat klinkt vrij ernstig.
1: Dat is, als je hem sekso leest, klinkt hij ernstig. Maar het kan in elke categorie zitten op dat moment. Hè. Het kan een leerling zijn die een slechte grap maakt, die iemand dwars wil zitten of dat soort. Dus het kan in elke categorie zitten en daar heb je dan ook mee te maken.
0: Ja,
1: dat moet je dan goed uitzoeken.
0: Ja, u moet dan dus wegen eigenlijk wat u doet met zo'n bericht. Hoe doet u dat eigenlijk?
1: Ja. Nou, hij was binnengekomen op school toen ik elders een vergadering had. Dus het werd gelijk opgepakt door de afdeling ICT en door een afdelingsleider. Nou, dan wordt er heel snel gekeken van wat is dit voor bericht, waar komt hij vandaan? De naam van een leerling stond erboven. Dus dat werd gelijk uitgezocht. Van, is het ook van deze leerling? Nou, toen kwam ICT er al vrij snel achter dat er een hack was via een VPN. En dan is er gelijk ook contact met de ouders van die leerling. En met die leerling van, hey, wat voor rol heb jij hierin? Wat is er gebeurd? Nou, toen bleek al duidelijk dat hij er niks mee te maken had. En, en dan komt natuurlijk ook gelijk de politie in beeld. Want je hebt een bedreiging in deze vorm, hè, of het nou waar is of niet. Ja, je hebt die wel serieus te nemen.
0: Ja, contact met de politie dus, de burgemeester kan ik me voorstellen.
1: Ja, klopt. Ja, die gaan gelijk. Kijk, politie doet eerst het onderzoek. En die schalen dan ook wel op gelijk naar de veiligheidsdriehoek. Zo van wat moeten we hiermee, wat kunnen we hiermee? En en daar hebben wij dan de hele tijd nauw contact mee. Dat is, ik denk dat vanochtend om 6 uur had ik de burgemeester nog aan de telefoon. Dus wat dat betreft is het contact goed.
0: En hoe heeft u dan de afweging gemaakt, dus ook in gesprek met de politie, met de burgemeester?
1: Ja.
0: U had het al over de afdeling ICT, die is er ook bij betrokken. De ouders zijn erbij betrokken. Wat geeft dan de doorslag om te zeggen van, we kunnen wel gewoon de school openstellen zoals altijd?
1: Ja, dat is vooral ook koersen op de politie, de burgemeester. Zo van, we zijn bezig met onderzoek en er is geen acute dreiging. Dus er is geen reden om de school dicht te doen. Als er twijfel zou zijn, dan zouden we hem dicht doen. Ja, dus dan is het voor mij ook vrij simpel. Dan is het ook niet, ik weet wat voor maatschappelijke impact dit soort dingen kan hebben. Het kan best zijn dat straks bij de school, want ik sta nu even stil, maar ik ben straks bij school. Het kan best zijn dat in het komende uur dat er een televisieploeg staat of dat er journalisten staan. Dat toch ook 10%, 15% van de ouders zegt, ik hou mijn kind thuis. Dat zou best kunnen, maar dat zijn voor ons geen redenen om de school dicht te gooien.
0: Nee, want ik kan me wel voorstellen dat dit een dag gaat zijn waarop u, welke kant het ook opgaat, dat u extra alert bent.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat is. Ik zeg altijd wel van, we zijn elke dag alert. Hè, dus het is heel fijn. We hebben elke dag onze 4 conciërges, die staan vanaf 7:30 staan die bij de ingangen van het terrein. Goedemorgen en welkom heten. Maar door deze berichtgeving en omdat je vanaf vrijdag al de collega's steeds op de hoogte houdt en de oudersverzorgers en de leerlingen en de media, merk je wel dat er een extra alertheid is. Maar ja, dat is meer een alertheid wat mij betreft qua media en qua onrust dan qua dreiging. Want daar heb ik persoonlijk minder last van. Want ja, weet je, we kunnen niet bij elke mail de school zomaar dichtgooien.
0: Nee, en dat soort berichten, dat, ja, hoe het is het ook, maar het wordt natuurlijk steeds gemakkelijker om dat soort berichten te versturen.
1: Precies. Ja. We zitten in zo'n maatschappij dat via social media eigenlijk van alles maar kan gebeuren. En daar hebben wij als scholen, maar ook overheden, daar heb je het mee te doen. En dan moet je, je kunt niet bij elke dreigmail of dreigtelefoontjes kun je gewoon het land stilleggen of je school stilleggen.
0: Nee.
1: Dan word je wel heel vatbaar voor dreigementen.
0: U heeft in ieder geval een afweging gemaakt, overleg gehad met alle betrokken partijen. En tot nu toe is vooral het verhaal, het gaat om een mail met dus een kort bericht erin. En dat is het voor nu.
1: Dat klopt helemaal. En we gaan straks op school gaan we het zien. We zullen ouders die komen of leerlingen die vragen hebben. We gaan ook starten even de lessen met even een kort bericht van: goh jongens, hebben jullie ervan gehoord? Wat is er? Wat speelt er? Wat weten jullie ervan? Wat is een hack? Weet je, het is ook weer een moment om kinderen mee te geven hoe social media werkt. En dus dat moment pakken we ook maar.
0: Nou, laten we hopen dat de rust in elk geval weer snel terugkeert. En dat eigenlijk de dagelijkse praktijken weer gewoon hervat worden. Maar dat is toch wat je het liefst hebt op school, volgens mij.
1: Ja, dat klopt helemaal. We willen gewoon rust in de tent. En ik ga daar ook vanuit dat als de eerste ochtend voorbij is met wat hectiek, dan hoop ik dat we zo snel mogelijk lekker de lessen door kunnen laten gaan. En dat het morgen helemaal tot rust is gekomen.
0: Rector Harold Groenewoud van het Stellingwerf College der Tiergetank.

0: Olivia Newton-John en Xanadu.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is jongen erop of eronder verkeersvereniging Faruut in Marsum. Bestuur had een zeer urgente ledenvergadering uitskreun over de toekomst van de vereniging. Reden er binnen te meer vrijwilligers voor het uitlissen van de perken en karmasters bij de KNKB-wedstrijden. Terug het tekwad om vrijwilligers binnen gewoon wedstrijden net spelen. De vereniging ziet het boppen tot bestuursleden. En ik praat erover met ponghouder Sjoerd Hovinga. Een goeie morgen.
3: Hey, goeiemorgen.
0: Ja, de neet is heeg, dat doet wel blikken. Wat is er nou gek aan de hoorn eigenlijk? Wat laat je achter?
3: Nou, de neet is wel, die is behoorlijk heeg. En dit is natuurlijk ook net van het laatste jaar. Dit rent eigenlijk al jaren, misschien wel 15 jaar. We hebben vaker gewoon dat we geen bestuursleden meer krijgen. Gewoon, nou winnen we weer aardig voltallig. En vorig jaar is de vastzitten stoppen. Dit jaar stoppen er nog in. Dus ja, we kunnen net meer helemaal bal werken op deze manier.
0: En hoe kan dat dan? Want ja, je zorgt natuurlijk op meer plakken dat verenigingen het dreig hebben. Is dat iets wat gewoon algemeen de tendens is en daar mag je meer bij delen? Of ja?
3: Ik denk dat zeker. Ik denk ook dat het een maatschappelijke iets is. En ja, daar hebben we een heel soort vereniging mooi te krijgen. En wij ook. En ja, het onderdeel van de vrijwilligers, dat wordt eerst de liedje. En dat wordt toch een heel iets groep te dienen. En ja, wij vinden dat kind samen net meer verder. Dus er moet iets gebeuren.
0: Ja, en wat is dat dan wat er gebeuren moet?
3: Nou, of er moet een leden opstaan die het bestuur, dat het bestuur versterkt of misschien wel vernijd wordt. En er moet groepen mensen opstaan die de werkzaamheden doen willen. Of kunnen wij de wedstrijden net meer organiseren. En dan hebben we het natuurlijk vooral over de KNKB-wedstrijden. En daar moet eigenlijk best wel wat gebeuren. En ja, wat ik al zei, dat doet nou dingen door een heel iets groepje.
0: Ja, en dat een heel iets groepje, dat betekent natuurlijk ook dat de druk op dat groepje heel iets heger wordt.
3: Ja, en dat het daardoor krijgt een hele ongezonde situatie eigenlijk. En wij vinden dat het samen net langer kan. Dus vandaar dat wij jong deze satje al nemen, zeer urgente vergadering moeten kunnen hebben.
0: Ja, en wat gevoel had je oe jong? Ja, goed, het moet al je nog besloten worden natuurlijk. Maar ja, je bent toch een beetje onvierlijk in werd het hinderd.
3: Ja, nou, ja, ik dwar het net helemaal te zeggen. Maar ze, als er gewoon wat dwan worden, dan hien ze dat nou vast ook al om, jong. Dus ja, ik ben jong, ik zeer benijd wat er uit de vergadering komt en hoeveel mensen naar terp komen. En ja, er zijn natuurlijk een aantal opties, maar het is net wij willen eigenlijk totaal net dat de vereniging stopt. Dus er zal iets gebeuren, maar. En het is een vereniging met een hele lange historie van 130 jaar van het hier. Dus ja, dat kan ik net samen onder kans komen.
0: Nee. Maar goed, je ziet de problemen die spelen je al eens, Kofke.
3: Ja.
0: Ja, als het net gebeurt, ja, dan helemaal niet meer, denk ik.
3: Nee, nou ja, dan kun je altijd nog in een orenvorm. We hebben een heel goed oerlezen met de KNKB, hè. Dus dan kun je altijd nog een oer in een orenvorm. Maar het is jong maar krijgt wat de leden willen. Je kan ook stoppen met de KNKB-wedstrijden. En dan wil een keersvereniging wijzen.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, Joen. En daar hebben we Griff nog wel even contact door in de komende dagen. Ik wens je hem in elk geval een heel soort visite en succes daar, Joen.
3: Hé, hey, dank je wel. En je hebt nog een goede uitzending verder, hè.
0: Dank je wel, ponghouder Sjoerd Hovinga. Van de keersvereniging voor het Imassum. Dank je wel.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijsutoren Media.
4: Ja, de historische boekhoudfraudezaak van Manchester City wordt nou ik politiek. Want de Verenigde Arabische Emiraten, waarvan de vicepremier Sheikh Mansour, ja, die is een van de grote yieldshitters van Manchester City. Heb ik een heel soort in de stad zelf investeerd, miljoenen euro's. En de Britse premier Andy Burnham, de jedere burgemeester van Manchester, die kent deze man. Ja, en die wordt nou dus onder druk zet. Troch de Verenigde Arabische Emiraten. Die willen net dat het aan een rechtszaak komt. Ja, die zit er echt wel om te komen, want het bewijs is er. En er is voor nou, honderden miljoenen is er sjoemelen. Maar de begrutting. En ja, dat is al je te ingewikkeld om dat helemaal uit te lezen. Maar in elk geval, de Verenigde Arabische Emiraten spelen daar dus een haatrol in. En ja, de Britse premier het nou ik zijn van ik heb te krijgen met een innerlijk loyaliteitsconflict.
0: Oh.
4: Want hij is aan de ene kant voetbalsupporter. Hij kent deze sheik, kent hij ik persoonlijk. Die heeft natuurlijk een soort in zijn stad, zijn jeder stad, investeerd. En aan de andere kant, ja, hij zei van, ja, we moeten net te snel conclusies loeken. En het zou ik verontrustend wijzen als Mansour de club mogelijk verkeert en dat hij uit Engeland futgeert. Maar ja, daar kreeg hij vanzelfs een heel soort kritiek op in zijn rol als premier. En restte hem niet oors als te zeggen dat geen enkele club boppen de wet stiert. Dus ja, die zit maar in innerlijk conflict. Maar intussen wordt dus, wordt het echt nou politiek, zo'n voetbalclub, een van de grootste van Engeland zelfs, dat hij met zo'n fraudezaak zit. En ja, die advocaten, die zijn al met de messen ontsliepen. En zou hij dan, van de advocaten van Manchester City, en zou hij dan rechtszaken vieren, dat ligt op oorlog, schroot Trouw. Dus er zit nog heel wat om te komen met deze fraudezaak.
5: Als dat maar goed gaat.
4: Nou, ik heb mijn twijfels.
5: Feike, dank u wel.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
8: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
7: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
9: En als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
7: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En daar is Nien Friese van Moorn. Dan gaan we toer permanent wijnje op een recreatiepark. Matte je dat wel willen eigenlijk? En misschien komt er nog van Queen. It's a kind of magic. It's a kind
10: of magic. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA.

0: Hoorde u dat vanzelf en A Kind of Magic.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Je hebt gewoon een kleine, goedkope plek nodig. Dat om wat voor reden dan ook, als je dakloos dreigt te worden, dat je wel kan wonen. En als je nou geen huis kan vinden, ja, ik snap het wel dat je dan naar een vakantiepark gaat.
0: Maar ja, mag je dat wel willen als gemeente? Dat is wat een dilemma, zei wethouder Julie Bruinings van Ljouwt. Naast werd dat krijgt op geert. En we praten ook met een speler van Cambuur over de lange interlandbreak.
4: Ja, dat is nieuw. Nu week vrij, ja, daar zegt niemand nee tegen. In mijn hoofd had ik dat het zeg maar nog een week langer duurde. Nee, dat zou te lang zijn. Maar dit is, ja, dit is voor mij op zich wel prima.
0: Dat is een keer in Friesland van de Moorn. Feike, wat heeft al in de oren media voor?
5: Ja, de versterkte gebedsoproepen uit moskeeën die maten toch zo'n banglijn worden. En Australië

0: De autoriteiten die onderzoek je de ban bij Australië van de vertochte co-piloot van Flight Dubai, die zijn piloot onvoel en daarna het vliegtuig Delftswater liet hoor, omdat er Israëliërs in zitten.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Eerst iets voor het Waarborg in het kwart met Jitske Wiebenga.
3: En goeiemorgen. Nou, jullie krijgen we weer een droege dij, maar van de morgen meester om te verzinnen. Van de meeën binnen we wat wolkenvelden. Stiet er een matig ontvrij krachtige zuidwestenwind en is het maximaal jochentje rond 20 graden. Jullie zakken de wind wat aan en is er vannacht een spatje rij mogelijk. Hierbij wordt het dan net kouder als 13 of 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar op gewoon plakken een spatje rij, maar ik dan nog Utrecht de zinnen erbij. En bij de meeste zwakke westenwind wordt het dan maximaal jochentje graden.
2: Ja, dan die vakantiehuisjes. Permanent wijnje op een recreatiepark, dat is een dilemma. Dat zei wethouder Bruinings van de gemeente Ljouwt. En ze zei dat juist in het Nijsforum van Bureau de Vries. In de gemeente wordt op dit stuit het permanent wijnje op een recreatiepark gedoogd. Maar, ze zei de wethouder, na onderzoek van Omroep Friesland hoe de kwestie is, zullen er op Nijsjongen worden hoe het al je mat maar die bewenning weer. BBB-fractievoorzitter in Zuidwest-Friesland Jelmer de Groot, die draait het om. Die het leven dat er hoornhavende wordt op het verhieren van wenningen aan toeristen. Van reguliere wenningen dus. Wethouder Julie Bruinings van Ljouwt, hoe het wijnen op recreatieparken in de gemeente Ljouwt.
4: Nou, wij hebben twee grote parken,
5: hè, ja,
4: in onze gemeente. Eentje in Grauw en eentje bij de Groene Ster. Ja. En daar wonen ook mensen permanent. En daar wordt op dit moment niet op gehandhaafd. Dat betekent dat ook na het onderzoek wij als gemeente ook weer in actie moeten komen. Ja. En ook in gesprek moeten gaan met de raad van wat willen we. Want je hebt gewoon een kleine, goedkope plek nodig. Dat om wat voor reden dan ook, als je dakloos dreigt te worden, dat je wel kan wonen.
5: Ja. Ja.
4: En als je dan geen huis kan vinden, ja, ik snap het wel dat je dan naar een vakantiepark gaat. Maar ja, inderdaad, je wil dat het veilig gaat. En je wil tegelijkertijd dat je vakantiepark ook aantrekkelijk blijft voor de toeristen.
5: Ja. Ja, en dat speelt het in Zuidwestik, hè?
6: Ja, ja. En ik kan me heel goed voorstellen, wat jullie Bruining zei, van ten tijde van een wenning neet, dat je op zich gaat naar een wenplak, en dat uiteindelijk ik op een recreatiepark wijzen, kan ik me goed vaststellen. Daar kan ik nog persoonlijke omstandigheden onderlezen, bijvoorbeeld een skiding of opbranding, de haatwenning. Maar in dat artikel van Omroep Friesland, wethouder Michel Rietman, ik die derde dingen hoe zei, en we hebben daar ik vragen hoe stelt aan hem, en daar heb ik al antwoord op. En ik vind de onderbouwing waarom uit we handhaven je nog redelijk tin. Wij ben ik wel van mening dat je beter die handhavingscapaciteit inzetten kan op bijvoorbeeld huizen die het in uw gemeente en vooral ik in wettersport dwarpen en steden eigenlijk permanent bewennen willen moeten, maar illegaal recreatief verhierd worden. En dan hou ik lauwer dat je dus wel getogen wat er gebeurt op die recreatieparken en dan wat meer handhavingscapaciteit inzetten op die huizen die het illegaal recreatief verhierd worden. Ja.
5: En dat is best wel heel lastig, hè, om dat goed op te handhaven. Want ik is natuurlijk van alles betekenen dat het wel liek het al is het goal om permanent bewennen. Maar in jem gemeente waar ik waaien, is dat is het gewoon een heel groot probleem dat dat bad. En dan is er dus
7: ja, want dat, dat docht ik skeer onder leber is in Zandwarp of Stert.
6: Ja. Je wolle ik dat mensen kunnen bijdragen onder meerskip en onder leberens van Zandstert. Dus hoop ik wel dat die wenningen uiteindelijk wel vrijkomen voor jongeren of trostringen die in staven wenningen
4: bloeien. Maar daar kan de gemeenteraad zelf ook stap in nemen. Ja. Hè? Want we hebben in Leeuwarden de afgelopen jaren hebben we wel tweede woningbezit in een aantal watersportdorpen hebben verboden. En dat was best wel een moeizaam traject. Maar je ziet gewoon, nou, het was onder andere Bart de Graus en een aantal dorpen. Ja, en daar staan kleinere huizen, dus perfect voor starters.
5: Ja.
4: Maar ja, als die allemaal verhuurd worden via Airbnb en al. Nou ja, dat deed wat met het dorp. En de dorpen zijn zelf gekomen met het verzoek van willen jullie alsjeblieft als gemeente daar tegen optreden.
5: Ja, wat heeft dat op? Ja. Nee, ik ben wel een skeerig auto dan ik. Want ik zou het is soms best wel lastig om erop te handelen.
4: Het is hartstikke lastig.
5: Maar heeft het het opleveren wat ze beëring?
4: Ja, op dit moment wel. De dorpen zijn heel tevreden. En ik geloof, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd, dat we eind volgend jaar, want dan is het tweede of het derde jaar na het verbod, dan gaan we evalueren.
5: Oh,
4: dus wat het dan gedaan heeft met de mutatie.
7: Maar dat verbod hoe zit dat er concreet uit? Is nou, dat gewoon dat je je hoes net verhieren mooie als Airbnb of zo?
4: Zeker. Nou, maar kijk, en daar kan je dus niet op handhaven. Nee. Dus dat is gelijk precies, heel ja. ingewikkeld. Ja. Maar dat huizen verkocht moeten worden om bewoond te worden. Dus als hoofdverblijf. Ja. En daar hebben we de verordening op aangepast. Maar ook met de dorpen dus in gesprek gaan. Ja. Hè? Want dorpsbelang weet als geen ander wat er in welke straat gebeurt. Hoe vaak de rolkoffertjes over de klinkers klepperen. Nou, en dat blijft een voortdurend proces.
1: De media van de morgen.
0: De horen media. Ja, het versterken kabaal uit moskeeën met dags om bandenlijn worden. Ja, 21 en SGP die komen met mijn nieuw wetsvoorstel om die loods versterken gebedsoproep te reguleren. Jeder wie daar juridische kritiek op van de Rier van Steert. Maar de twee partijen die zeggen de uitzonderingspositie waar van moskeeën gebroek meidje, die valt net langer te rechtvaardigen. De Telegraaf die schroot er oe. Ja, de Rier van Steert hier de grote bezwieren met het wetsvoorstel. En ze zijn van ja, onder oren dat ja, 21 en SGP te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst zou dat wezen, dat voorstel. En die zou de islamitische meenschap ik het rijtje. Nou, in de nijste versies is ja, 21 en SGP dus. Wij binnen de Raad van State, de reversteert op punten in de middenkamp. En we richten u nou op gebedsoproepen die structureel en op verste plakken mijn verste frequentie plak vinden. En ja, ze zeggen ik van Trodat Loert wanneer je haast in Turkije. Er zijn nu 40 moskeeën en dat wil er rap meer. Laten we ingrijpen voordat de spanningen groter worden. Tjerkenklokken, jaren even de twee partijen als eeuwenoude traditie net de net bij. Want ja, ze zeggen dat Loert wordt net versterkt en het is neutraal. En het jouw big leaks, ik de tiertongen of die klokken ben ik die jaren bij rauw. En bij het geluid dat het sommige moskeeën galmt, ja, waar je dus in Turkije. Mensen verhuizen daardoor. Ja, dat was er dus zin te voorkomen.
2: Het is natuurlijk een verschil dat het in is natuurlijk ook een soort cultureel erfgoed.
0: Ja, precies. Ja, en dat oren is echt wel op dat loon. En het is ik echt, nou, je wil eens oproepen om naar het gebed te gaan. Dus dat is wel echt heel sterk om dat loon keppelen. Dus,
2: hoe vind je zo dat spier in Friesland? Ja, dat is, dat versterken oproep. Zullen die er ergens?
0: Ja, en even mij, Jervin en ik.
2: Ja?
0: Ja, maar ik weet niet dat ze daar heel versterkt loert hebben. Dat waar ik, er is wel een moskee, weet ik. Maar ik weet dus net, had ik echt van die versterkte oproepen. Nou, misschien is dat nog even natuurlijk ziekje.
2: Er zijn meerdere moskeeën, maar ik weet net dat ze die oproepen nog. Ik weet niet.
0: Nee. Dus, nou ja. Oornijs, de Australische autoriteiten, die onderziet je de ban bij Australië van de verdachte co-piloot van Fly Dubai. Die voor vrienden wieken de piloot hoorn. Mij een bielen en hij woerde de piloot uitskekelen en dan woerde het toestel de controle oernemen en deelstwarte litten omdat er Israëliërs in dat vliegtuig zitten. En hij is dus radicaliseerd en ze zullen nou zien van is dat in Australië gebeurd, ja of nee. Die piloot, die man komt uit India en dat is intussen al een held. Hij wist, zwier verwoenen, wist hij nog de door even te krijgen. Die dwarren naar de cockpit die ben zwier barricadeerd, juist om te voorkomen dat terroristen naar binnen kennen. Dus dat wie ons net slagen. Maar hij misschien, hij leeft nog gelukkig. Maar hij wist dus nog correct die door even te krijgen. Toen kon meestal die co-piloot oermasteren. En toevallig zie je de twee piloten in dat vliegtuig. En die kon het vliegtuig de controle oernemen. Dat hier al een enorme doekvlucht maken. Meestal weer compleet in paniek verzeld. Ja, terwijl je meestal onder het bloed sjost in die cockpit. En door stwast haast naar onderen. Kan ik me dat voorstellen. Maar hij zit nou, die verdachte zit nou vast in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, en het onderzoek naar de omstandigheden van de onval en de motieven van de man, dat rent nog. Maar hij komt uit Oman. En hij is dus in alle gedachten in Australië is hij radicaliseerd.
2: Ik zag een nieuwsgierig berichtje binnenkomt.
0: En dat is?
2: Aansnijden op Vromkom, kind.
0: Oké. Nou, ben benijd.
2: Een soort heldenactie in Rijswijk.
0: In Rijswijk?
2: Ja. We moeten er even in duiken.
0: Oké, doffe.
2: Dat is wat een ongelukkige formulering.
0: Ja, in de opbouw even.
2: Daar komen we aansnijden. We komen er aansnijden voorop.

0: Mika Widot en Grace Kelly. En Feike, ik zei het correct al, er kwam een berichtje binnen.
1: Uit Rijswijk.
0: Ja. Mailbox. Ja, Rijswijk. Dat een berichtje van Hilmer. Die wie juist er onderwijs naar Jidjes visite, wie het Hilmer?
2: Ja, klopt. In Rijswijk, inderdaad.
0: En wat waren de doen correct?
2: Ja, we zijn op de veromreis van de Rijswijk met een Friesland daar. En we zien mij naar mijn correct in de auto. En we zijn met z'n vieren. En opeens weer wat paniek, want je zei een scootmobiel, mijn oude man. Die zijn ze vanuit het fietspad in de sleet rijden.
0: Zo, want met waar zie je die auto al hier dan?
2: Ik ben met mijn vrouw en mijn zwager en derde vriendin van. Dus, we proberen zo gauw mogelijk daarheen te gaan. Dus die auto keren, maar ja, we zijn al op een vrij drukke dik. Dus, maar uiteindelijk komen we er komen. Toen ben ik die auto uitgestapt en ja, zie je waar die man lag, want de zeggen van je stek net. En op een gegeven moment, daar lag die man in die sleet. En die roept om help. Dus ik een moment wiegelen. Klein gauw uit van zijn vier dat kon en in die sleet sprong. En toen hebben we die man eruit halen.
0: Dat vertel ze vrij nuchter hoor, maar dat is leert zie je natuurlijk. Kijk. En je moet überhaupt al eens kijken. Dat je voor het weten van, oh, we moeten gas zetten, we moeten helpen.
2: Ja, klopt. Ja, op dat moment dan gebeurt het alweer. Hè? Een soort adrenaline en die neemt het lichaam over. En ja, later dan denkt er inderdaad wel even oors van mij. Hoe het echt ging komen. Maar ik heb heel geluk natuurlijk dat die op dat moment langs reden.
0: Ja.
2: Want die man die lijkt al wat dieper in die sleet, zeg maar. Dus er zijn wel fietsers die fietsen voorbij. Maar hij heeft net zo'n heegstem geloord. Dus die zeggen, maar ik net lezen. Dus ja, dat had ik single geweest.
0: En hoe is dit verder aan? Want dan steen je dus misschien bij niet wetter. En dan zie je zo goed mogelijk te helpen vanzelfs. Maar hoe wie het met deze man?
2: Ja, die man die weet natuurlijk aardig verslag. Die man is 85. En zijn voeten die weer net verlammen, dus die heeft net volle langer in die sleet lezen matten. Maar ja, die bejaardig is van slag, daar zit net hele volle praten om. Maar ja, hier weer in ieder geval is het beter. We gaan de korte, of de vierde klein, die gaan we uitdien. En we gaan de droge klein, die we hier zien, die gaan we aandien. Ja, 1 en 2, die gingen we inmiddels aan de lijn. Dus toen weer het wachten, tot die er weer. En tot die tijd hebben we die man proberen te kalmeren. En droog maken en warm maken. Dus kwam hem die weer gelukkig ik bij. En die zit op de ambulance. Dus dat vind ik echt een geluk bij een ongeluk.
0: Oh.
2: Dus die kon wel wat eerste hulp verlenen in dat opzicht.
0: Ja. Maar zei ze het ook al. Dus het is helemaal strak van de adrenaline. En dan uiteindelijk dan, dit is een mond die is mijn naam, tot de ambulance. En dan, hoe gaat het dan verder? Heb je dan een idee hoe het nou verder gaan is?
2: Nee, daarna eigenlijk net. We zijn nog vlakbij. We zijn zwijgen, we hebben objectie in West, dus ik heb nu al wat droge kleren gebracht. Nou ja, toen ben ik met een huis daar reden. Ik ben nog een aardige rit van 3 uren, dus. Ja, en dan ga je het er onderwijs over. Nou ja, even later kwam het eerste nieuwsbericht regel af, dus. We gaan saaien weer omreizen in dat geval.
0: Ja, ja. Ja, is het nog een ziekje om contact op te nemen, om te jaren hoe het ging is?
2: Ja, volgens mij hier een van de personen die de juiste bibi, die wie ik alleen bellen juiste. Dus dat proberen we nog alleen achter ons te gaan om te jaren. Ik geloof dat het verder zo bij goed weer met die man. In het ziekenhuis had hij de controles aan. Volgens mij zei dat er wel aardig uit. Dus, maar er is wel ongetwijfeld nog wat van jaren, ja.
0: Ja. Maar wat een geluk dat je met al je schoen had. En dat je hem natuurlijk zou rap reageren hadden.
2: Nou, inderdaad, ja. Ja. Ze is dat wel, ja. Dan krijg je vandaag even een hele oorwending.
0: Nou, wat een verhaal. Ja. Ik zou ze maar even bekomen, maar het weekend net ook voorbij. Ze is misschien wel weer aan het werk, maar.
2: Ja, klopt. Helemaal door.
0: Bedankt dat u dat verhaal in elk geval even deelde, Woesmeus. Hilmer, dank u maar, wie dat. Tieren, dank.
2: Hey, dank u wel. Hoi, hoi. Omroep Friesland.
3: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
4: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
5: En toch hoe dat online domein vurkert? Is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren?
4: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
1: social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou al wachten. Tiet voor het laatste nieuws. Feike, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. De politie had juist in Dracht een sketten bij het aanhouden van een vertochte. Het gaat om 2 waskogingskotten, zei het redacteur Jitse de Vries.
14: 2 waskogingskotten had de politie lost bij het aanhouden van een man die de politie bedriegen zou. En bij die aanhouding is ook een stroomstootwapen gebruikt. Nevens de politie rekken daar net in bij verwoenen. Al wie er vol een ambulance op het plak van het incident onder Martin Luther King Singel in Drachten. De politie weer daar vanwege een melding van een brandje. Het is net duidelijk hoe die situatie zou escaleren koor. Daar wordt nou nog onderzoek naar dien.
13: Intussen toch blikken dat de verdachte motorpolitie bedriegen haar zoe. De motoragent wie op de melding van de brand al kwam en constateerde dat de verdachte deze onstutsen hier. De onhouding escaleren wanneer hij de politieman zijn neetknop broekte. Hij kreeg daarna assistentie van meerdere politiemeesken. Die wisten de verdachte uiteindelijk onder controle te krijgen. De man zit vast voor verder onderzoek. Bij een ongeluk op de Mersken bij Oertrup winnen 2 inzittenden van een auto verwoenen rekken. De auto rekken trok een onbekende oorzaak van de dik en bastert in een BM. De helpt Jensen druk manmachtig uit. De slachtoffers binnen het ziekenhuis bracht. De dikwiel onder het bergingswerk dicht. In de theaterkerken van Jellem ben dit weekend de Rally Jarretsma-prijs nu trekt voor de beste kwarte verhalen en gedichten in het Friesk. Binnen de gedicht van Geert Tichelaar had geen titel. De oren winnen de gedichten binnen De Zeepapegaai zei van Janneke Spoelstra, Rijtsemen van Marije Roorda en Schilderles van Pim Rodenboog. Het winnende verhaal is Een Portugees Iethoes van Sietse Jansma. Alle winnaars gaan 1000 euro krijgen. En de vrouwen van SCR Vingen hebben 2-2 liekspielen op een site bij PEC Zwolle. Lange tijd zegt de liekbos nu dat de Friesen de 3 punten meenemen zullen. Roos de Haas, hier Vingen in de eerste helft de voorsprong sketten en Vrije de Groot maken er Krek Nijtskov 2-0 van. Want de zon 80ste minuut bleef dat er tussen staan, maar in de laatste minuten van de wedstrijd scoorde Zwolle 2 keer. Jere Vingen stiert op dit tijd op het 6e plak in de Eredivisie.
0: Die dichtwedstrijd, wat voor categorie wie dat nou ook alweer kreeg? Wat zeiden ze dan?
13: Wat voor categorie? Ja, er zijn meerdere categorieën.
0: Maar dat zeiden ze ook in jouw... Korte gedichten.
13: Ja, even zien. Het winnende gedicht van Geert Tichelaar, het geen titel. Het ben al je kwarte verhalen en gedichten.
0: Oh,
13: ja.
0: Ja, het is kind dat Dirk Boswijk hier in de jury zit, hè?
13: Dirk Boswijk?
15: Graag korter houden, staccato.
16: Njoggen ontemai Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer?
11: En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: Friesland van de Moor.
18: Erit Science.
19: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
0: Dadelijk zullen we even achteruit. Ik zou zeggen ze vooruit, maar we zullen even achteruit. Want het Arnhemse Sportweekend, hoe zegt dat Ruud van Cambuur? Dat juist haasten. Is niet van het Waarberucht, mijn Tietke Wiebenga. Goedemorgen.
20: Ja, een hele goede morgen.
0: Ik zei, kijk, dat we de keer haast zijn dat we vooruit zo gewild achteruit masten. Maar in het geval van het Waar wil ik heel graag achteruit.
20: Ja, het wie voor zelfs prachtig mooi. We hebben het echt troffen van het weekend. Zelfs zie ik op de Ameland, maar de weerexperts, maar wat collega's. En we hebben het prachtig mooi troffen. Alleen nog, ja, we hier in Juster heel graag een activiteit dwaanwold. En dat je dan blowkarten. Nou, daar heb je dan wien van. Maar dat kon het ook in. Want dus hier dus te min wien. Maar ja, daar hebben we dus op een orenwiezen trouw de fiets te pakken dan maar weg van profiteert. Maar het wie zelfs schitterend. Maar ja, zelfs geen wien, of in elk geval net genoeg wien op de waterheiland om zulke activiteiten te doen. Nou ja, dat hier nu al je te danken aan een hege drukke bier dat nou op dit stuit eigenlijk mij het westelijke paard boppen de Azoren leidt en mij het eerstelijke paard hielde boppen Polen. Het is een heel lang rekt hege drukke bier. En wij zitten eigenlijk wat aan de noordkant van dat hege drukke bier. En dat betekent dus dat vanuit het noorden wij, ik word bewolking, toch wel Oeris provincie Hinneloeken ken. Nou is dat op dit stuit hier en al net slim. Want en kijk zelfs is dat het juist wel wat een feestje is. Want de zinnen die komt er nou bij op. En dat jouw weer prachtige kleuren als je naar het Zuid-Eerste tas joggen. Maar ja, dat durf maar even voor zelfs. En verder, nou die bewolking dat loekt wel weer aardig op van de morgen. De zinnen die krijgt er dan wel weer aardig wat rond de tusken trog. En ja, dan hebben we toch eigenlijk goed. Ik wil weer een hele mooie dij te pakken. Genoeg rond te verzinnen dus. En de temperaturen, ja, die zullen uiteindelijk ik weer oprinnen naar zo'n 18 rond 20 graden van de midden. Maar al rond de nacht weer geen spruitkaart. Want dus die nou net een heel soort wien. Lees de temperatuur met meten in het eerste. Mijn 7,8 in Bakkeveen. Friese Peel, die het de cijfers omdraait. 8,7 als minimum temperatuur. En op oren plakken dan grauw. Hier het haast 11 graden. De pijn hier krijgt even 10 graden. Vlieland ziet op 14,4 als minimum temperatuur. Dwaaim dan weer op 12,6. En Laaksem, daar wie het haast 16 graden als minimum temperatuur. Die is er heel even onderscherpen. Dus ja, dat zijn temperaturen die het eigenlijk normaal wij. Hoe dijs normaal binnen voor de tijd van het jaar. Nou, Joert, hebben we wel weer een hele mooie dij te pakken. Zelfs of het eerste part van de dij, maar aardig wat rond te voor de zinnen. Van de media hebben we dan wel weer wat meer wolkenvelden. Vanuit het noorden, wij dus van de Noordzee aan. En ja, al mee al van de morgen dus een 14, 15 graden in trogsneed. En van de media 18 rond 20 graden. De zuidwestelijke wien, die zal wel weer wat meer oorloeken. Van de media wel weer genoeg wien om wienactiviteiten te dwaanmatig ontvangen. Vrij krachtig uit het zuidwesten mij dus. En dan jong en vannacht. Wolkenveel, een spatje rein aan het begin van de nacht. Maar ik tussen trouwens wel enkele opklaringen. In trogsneed zal dat zo'n 14 of 16 graden worden als minimum temperatuur. Maar mij wat opklaringen zo de temperatuur. Ik wil even onderdoeken kennen. En qua wien ja, wordt het weer even wat kalmer.
0: Ja, dat klinkt alsof het morgen net echt blowcard waar wordt dus.
20: Nee, morgen wordt geen blowcard waar. Het is morgen een westelijke wien die dan ik zwak ontheeg uitmatig wijzen zult. Dus morgen hebben we wel wat minder wien als Joert inderdaad. De dwaarbeeld erbij, afwisseling van wolken en zinnen. Heel nog droeg zult het op de meeste plakken schienlijk krek net bloeien. Alleen nog, ja, wat er dan valt, dat stelt net een heel soort voor. Dat zult dan geen een spatje stoel rein. Maar het is vaker droeg en de zinnen zullen ik morgen nog wel eens uit een trochtje inlitten. Midjes meer een westelijke wien. Maar ik morgen nog hege temperaturen voor het van het hier 18 aan jochentje graden. En dan in de nacht dan zilde je eerst even kalm voorin, maar dan een minimum temperatuur van zo'n 11 graden.
0: klinkt wel alsof er wat een omslagpunt zit te komen. Hè?
20: Ja, dat zit er zeker om te komen. Want van wens je, oh ja, dan is het eerste part van de dag nog heel kalm. En dan ligt er eigenlijk net een heel soort aan de hoorn. Zuidelijke wind, zwak ontmatig. Is nog wel wat mist van het begin van de dag. Mogelijk daarna nog even een glimpje zinnen. Maar dan zullen we in de midden dan wel merken dat de bewolking toeneemt vanuit het noordwesten. Dus het zuideesten, die houdt het langste droeg oedijs. Daar kan het nog zo'n jochentje of 20 graden worden zelfs. Maar dat zal op de waadeiland al net meer slagje. Want de wind die helpt in de midden al aan. En dan ziet er in de nacht een noordelijke wind. Die is dus heel om naar het noorden. Daar dus matig ontkrijftig. Maar dan ik wil wat rijnwetten dus. Van toonsje uit, dan zitten we in een koude luchtsoort. Dat smiet dan wel weer geregeld zinneschien waar op. Maar tussen trok grote stapelwolken en wat buien. Dus die het meer wind, nog hield hij het noordwesten waar matig ontkrijftig. En die temperatuur, ja, die dacht duidelijk een stapje te bek. 15 graden als maximum temperatuur. En die stiert ik voor vreed. Alleen nog vreed is het waarbeeld. Nou, dan het de zin het behoorlijk dreeg. Komt er weer een nije steuring oor. En nou, dat liek het net een al te beste dag van de week te wezen. Maar ik regel rijnwetten en ik dan een stevige westelijke wind. Dus ja, die temperatuur, tweede part van de week, die dat dan echt duidelijk een stapje te bek. En van tonsje, oh, dus inderdaad, dan ik wil weer geregeld rijnwetter. Maar joed en morgen, houden we het naar droeg. Maar temperaturen die het heeg binnen voor het tijd van het jaar. En joed de meeste rond voor de zinnen.
0: Ik zou haast zeggen, maar de tweede helft van de week waarom naar het Amelon, dat het onder wie de Rijn is daar weer wat minder, wat blokkaart leuk, hè?
20: Ja, de Rijn is minder. En die wind, dan ga je wel heel goed uitstralen in het, denk ik.
0: Dat is hier. Nou ja, dan loor ik hier maar.
20: Ja.
0: Jitske, dank je wel.
20: Hey, een mooie dag, hè?

0: Ellen Clark en Blow Me Away.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: SC Cambuur had het weekend een besletten oefenwedstrijd in SV Meppen, maar in het Waffelen. De Leuters speelden twee keer een oer uit, dat noemen zontje van het tweede niveau in Duitsland. En de wedstrijd die wie in een leeg kooistadion. Er gingen meerdere spelers net bij vanwege de interlandverplichting. En dus wie Johan Plat tevreden.
3: Ja, ik denk een hele nuttige oefenwedstrijd. Ik denk dat we het eerste 90 minuten goed hebben gespeeld. Dat we wel 5, 6, 7 goals moeten maken. Nou, die gingen er niet in. Maar ik heb
4: ze meegeteld, jongen. Ik heb er 9 geteld.
3: Ja, ik heb ze niet exact geteld, maar we hadden wel wat meer goals moeten maken. Dus we hebben heel veel goede dingen gedaan.
4: Wat voor lessen trek je hier dan uit?
3: Nou, we hebben de focus gelegd op het opbouwen van achteruit. Ik denk dat we heel vaak rondom de 16 van de tegenstander zijn gekomen. Dat we ook wel goede kansen hebben gecreëerd. Alleen moet er wel in. Dus alleen het laatste blokje vond ik een stuk minder. Mooie wedstrijd.
4: Hoe kon dat, het laatste blokje een stuk minder?
3: Ja, dat weet ik niet. Er kwamen natuurlijk ook wat nieuwe jongens in van onder 21. Maar toen vielen we wel wat verder terug. Werden de afstanden groter. En geven we weer uit een corner nog de 2-1 weg.
4: Je mist natuurlijk ook 4 belangrijke jongens. Is het dan nuttig voor zo'n wedstrijd dat je dan die andere in kunt passen bijvoorbeeld?
3: Nou, je hebt ze liever allemaal erbij. Dat je gewoon 3 weken kan trainen met z'n allen. Maar nu hebben andere jongens weer de kans gehad. Ik vond Ethan heel goed spelen op de 6. Die had dan nu mazzel dat Nicky er niet was. Zo zie je weer andere jongens in bepaalde posities. Kun je wat dingen proberen. Dus ik denk dat het mooi was.
0: Jamal Amova die spelen ek weer bij Cambuur. Hij wie onvierde, maar in de laatste week een wiksel. Amova die wie bleed om weer op het veld te staan.
5: Net zoals voor iedereen was dit lekker om minuten te maken. Waren weer nodig en richting volgende week is dat ook nodig voor ieder. Om wat minuten in de benen te hebben. We hebben een goede pot neer kunnen zetten. Er staat heel veel meer in, dus dat is dan wel minder. Gaf heel weinig weg. Dus er zaten veel positieve punten in.
4: Hoe is het voor jullie, zo'n lange interlandbreak? Je speelt dan 3 weekjes niet, je hebt zelfs een week vrij, je hebt een oefenwedstrijd. Hoe is dat?
5: Ja, dat is nieuw. Die week vrij, ja, daar zegt niemand nee tegen. Maar het is wel, je wil zo snel mogelijk de competitie weer starten. Maar ik moet zeggen, het bevalt me wel. Want het is de volgende week al. In mijn hoofd had ik dat het zeg maar nog een week langer duurde. Nee, dat zou te lang zijn. Maar dit is voor mij op zich wel prima.
4: Ja, jullie zaten er ook lekker in, hè? Gewoon 3 wedstrijden niet verloren en dan in 1 keer houdt het op. Is dat niet vervelend?
5: Ja, dat moet blijken. Maar aan de ene kant was het ook wel even nodig om alles weer te resetten. En volle bak te kunnen trainen. Op bepaalde plannen die we willen gaan toepassen. Dus alles heeft zijn voor- en nadelen.
4: Zo'n wedstrijd als dit, wat heb je er eigenlijk aan? Heb je er iets aan als speler?
5: Ja, absoluut. Het is sowieso minuten in de benen, dus qua fysieke. Maar ook wat je tactisch wil doen, wat je wil toepassen. Want we hebben ook wat toe kunnen passen. Dus je hebt er heel veel aan. Voorheen was ik er ook niet echt van. Maar zo'n wedstrijd als vandaag merk ik wel van ja, dat is wel nodig voor ieder.
0: Komend weekend begint de Eredivisie weer. Cambuur speelt uit bij Zwolle en Jereveen Matvreetje in PSV.

0: Roxette, wie dat? En Joyride.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Holland.
0: Voor het eerst zoemt al de hier kennen treinreizigers weer met de trein van Grains over het nagel naar Friesenbrücke. Nee, leer in Duitsland aan reizigen. Die trein die gaat om krek te wezen om zontje minuten oor 8 richting Oost-Friesland. En verslagjouwer Onno Valkena, die is op het station in Grains. Onno, goedemorgen. Hoe lang duurt die reis eigenlijk naar Leerta?
3: Nou, die treinreis wordt om krek te wijzen 1 uur en jochtje minuten. Dat is net heel vlug. Dat komt omdat reizigers maar de bestemming Leer in Winschoten oerstappen moeten. En die oerstap wordt 15 minuten. En die Winschoten zit er wel een sneltreinkleer voor het laatste deel van de reis naar Leer. Ja, bij mij staat deputaire Bennema van de provincie Grensloon, Grun. Is dit voor jou nou een feestelijke dag?
4: Dat is het zeker. Een hele mooie dag. Wonderlijke dag. Hè. Na 11 jaar hebben we weer een mooie directe internationale treinverbinding met Duitsland. Dus dat is echt iets om even bij stil te staan.
3: Ja, want ja, Grains had natuurlijk ook een treinverbinding, maar de rest van het land via Meppel. Die verbinding is nog wel eens kwetsbaar. Dus dan is het fijn dat deze nieuwe verbinding er is.
4: Zeker. Hoe meer verbindingen, hoe beter. En dat is goed voor de grens, een grensregio zoals Groningen en ook voor Duitsland. Dus daar plukken we beide de vruchten van.
3: Ja, maar wil wij een extra oerstap in Winschoten?
4: Nou ja, de grondstabiliteit bij harde grijp, daar moet nog aan worden gewerkt. Dus als dat klaar is, dan zou het wel in één keer kunnen. En het is natuurlijk ook een heel schakelprogramma, zo'n spoor. Hè. Je hebt ook nog eens een keer dat het over het water moet. Dus je hebt ook nog de Friesenbrücke.
3: De Friesenbrücke die zit volle langer en vaker iepen dan sticht.
4: Ja, dat klopt. Hè. Vanwege de Maaierwerf, de Duitsers, 20 minuten per uur kan die open. Dus daar zit je wel mee. Maar ondanks dat, uiteindelijk zal er een rechtstreekse verbinding komen.
0: Het klinkt alsof het al wel heel krek komt, hè? Maar die tjeerstregeling.
3: Ja, die tjeerstregeling, dat komt heel krek. Want ja, je zit er maar die Friesenbrücke. Die Friesenbrücke is dus alle oeren 40 minuten moet die iepen steen voor het skipveertverkeer. Ja, dus die trein uit Grains die moet exact op tijd komen. Want je wil net dat die trein daar weer wachtje moet voor de Breger.
0: Ja, nou ben Arriva, de Noordelijke provincies en trein die... Havers die ben natuurlijk heel blij dat die trein weer riet. Waar komt die blijdschap? Kijk, wij. Waarom ben dat zo wichtig voor haar?
3: Ja. Oké, dat mooi aan. Waarom ben de mensen die in Grains zo blij dat die treinverbinding er weer is? Maar in Duitsland, nee, all of hier. Ja, dat wel verschrikkelijk lang op wachtje man.
4: Nou ja, je kunt nu weer veel makkelijker inderdaad de grens over. Hè? En dat is goed voor mensen die werken, scholieren, maar ook voor toeristen. Dus je kunt straks weer naar de kerstmarkt in Leer. En de Duitsers kunnen hier weer mooi naar de bloemetjesmarkt met de trein. En dat scheelt weer. Hebben we een extra lijn. Hè? Hoef je ook niet met de auto, kun je ook een alternatief kiezen.
3: Ja. Maar volgens mij ben je de ambities geen verder. Je wil eigenlijk een directe trein naar Bremen.
4: Nou ja, je moet nu nog overstappen naar Bremen. Maar we gaan gewoon monitoren hoe dit loopt. En als het inderdaad goed loopt, dan gaan we er ook voor om die tweede bouwfase aan te leggen. Dus die stip op de horizon, die zetten we wel zeker. Dat moet uiteindelijk wel het doel zijn.
3: Is er een beetje belangstelling voor deze verbinding die het nog voor het eerst in Olivier werkt?
4: Ik denk het wel, maar dat is niet genoeg. We gaan het ook gewoon echt bekijken hoe het loopt. Dus dat gaan we ook monitoren.
3: Okay. Je stappen zou zelfs ik in de trein. Je stappen zou zelfs ik in de trein.
4: Ja, zeker. Ik ga er ook in. En ik wil er zelf ook wel eens even gebruik van maken. Ook in mijn vrije tijd. Dus het lijkt me een mooie verbinding zo naar Duitsland.
3: Oké. Okay. Tegendank. Ik stap zou ik Mayo in de trein. Het begint alweer wat drokker te worden. Het Sintjeskind in Grains. De regiodirecteur van Arriva. Die is er ik bij. Er is ik meer media bij. Ja, er is wel wat een zekere feestvreugde. En ik nog mooi waar op het station in Grains.
0: Onno, ik wens je daar een hele goede treinreis daar. Dank je wel.

0: Bruno Mars en Risk It All.
1: De media van de morgen.
0: Dat was de kronte in oorslag, Fijke.
2: Ja, in oorslag inderdaad. We maar even waarom naar 4 juli van dit jaar. Toen waard Beppe Mieke uit Overveen, 90 jaar, die waard beraven door 3 jongeren. Die pakten haar gouden ketting alle. En dan moesten ze onjeftig dwaan. En de plisje, nee, dat heb ik geen tijd voor. Dat ken het. Nou, toen dacht haar Beppe, ze is er Bing Amelung, die dacht van ja, ho even. Je gaat iets net helemaal goed. En te geren met 12 vrienden het heidien werd de plisje dan geïnteerd voor hier. Ze dienen recherchewerk. Ze hebben videobeelden van ze bemachtigen. Ze hebben opsporingsposters drukt. En ze binnen op sociale media. Binnen goud wisselkantoren. Binnen augien. En ik de sociale media zelf. Mijn succes. Want er is nou een spoor naar Duitsland. En mijn man is daar nou een van die oorvallers. Is Hoornholm. Die zit nou vast. En ja, ze had de ketting net, waarom? Maar Beppe Mieke is wel heel blij dat een van de dieren in elk geval ver zit.
0: Ja. Ja. Nou, dat is dus, mooi opgelost.
2: Ja. Dus ja, de politie. Ja. Dan op dat moment net zo vol.
0: Is het toch huisvlijt eigenlijk?
2: Toch een stukje huisvlijt. Ja. Dus,
0: nou. Lekker dik.
2: Ja.
0: Het is...
2: Ja, het is dieet, hè? Want hoe kreeg ze...
0: Dat ging
2: het
0: er vanaf. Ja. Is dat moois?
2: Ja, nou, ik ken wel, we bloeden dan even in Duitsland. Maar het Duitsland Museum in Berlijn. Het zaterdag op de dijk van de Duitse Inheid. Een bijzonder stuk balen opnam in de collectie. Ja, het stuk balen is 36 jaar oud. En op 26 juni 1990 kocht door de Stierse student Michael Hagedorn. Bij de bakker in Eerst Berlijn 2 stukken balen. Hier hem op te eten, maar zijn gezin. En het oren kwam in de diepvries. En werd verjetten. En toen Hagedorn het man letter waarom voen. Toen zijn zijn vrouwen hier van, ja, dit is toch wel heel bijzonder om zomaar fut te smieten. En het is dus in de jaren 2020 in Vijzen bleun. En het is op die manier een historische tour geworden. Want het is het laatste DDR-balen.
0: Oh.
2: En leidt nou dus in het museum. Ik hoop dat ze het goed bewaren. Want anders skimmelt het ding af.
0: Er is dus een apart plakje op het internet. Waar mensen ontdekkingen delen uit de varie kost van hun paak en beppen. Waarbij dus blikjes en verpakkingen van heel lang niet het vast gekomen. En mensen in ieder geval een nostalgische herinnering aan al bepaalde producten.
2: Ja.
0: En zo is het zijn intussen.
2: Die kent dus zelfs in het museum te laten komen.
0: Ja, dat blijkt me wel. Zelfs behoorlijk in het museum komen. Fijke, dank u wel.
3: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
4: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
5: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
9: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
8: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
10: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen, omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
8: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig, afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
0: Dadelijk in Friesland van de Moorn gaan we door een driegemiddel die het binnenkamer is bij het Stellingwerfcollege. Wat budget dat voor de squallenviering? Je hoort de gong van zaken, je hoort. We gaan even contact met de rector daar om te horen hoe het al je komt. En we doen een maas kuiken met Brian Adams.
11: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
13: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
14: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
15: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rij een schuutrolje witte. Mooi zien.
5: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
13: Njoggen hond om mij Santje in oktober, hinste spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
16: Friesland van de Moorn.
17: Mij Erik Zijn.

0: Run to you, Vidat, van Bryan Adams.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Het is Joot erop of eronder van de Keersvereniging in Marsum, de eerste Aasten meer hoor. En ik praat ook met de rector van het Stellingwerfcollege, die het hele weekend druk west had met een driegmail. Van de momentiet zelfs al contact met de burgemeester gewoon daar. Fijke, wat speelt er in de hoormedia?
3: Ja, een soort gemeenten dealen pijnlijke uitkomsten naar Stellen, Joosk, Vestgoed, Net. En in zij zit hij het bij meer dan 1000 bushaltes vertellen.
0: Ik zou zeggen, het busje komt zo, maar...
3: Nee, komt niet zo.
0: Nee.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een waarbericht, dat jij nog wel.
4: En goeiemorgen. En jullie krijgen we weer een droege dij, maar van de morgen meester om te verzinnen. Van de meeste binnen we wat wolkenvelden. Stiet er een matig ont vrij krachtige zuidwestenwind en is het maximaal jochentje rond 20 graden. Nu zakken de wind wat af en is er vannacht een spatje rij mogelijk. Hierbij wordt het dan net kouder als 13 of 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar op gewoon plak een spatje rij, maar ik dan nog Utrecht de zinnen erbij. En bij de meeste zwakke westenwind wordt het dan maximaal jochentje graden.
0: Een driegmail onder het Stellingwerfcollege in Jesterwoude zorgde net voor dat die squallen de dwarren nieuwe ticht had. Er zou geen sprake zijn van een acute dreiging. Harold Groenewoud is rector van het Stellingwerfcollege. Goedemorgen.
5: Okay.
0: Als het gaat over die dreigmail, wat stond daar precies in?
5: Ja, er stond een, eigenlijk maar één zin in van iets met teringschool en ik schiet alles overhoop.
0: Oké.
5: Okay. Maandag.
0: Oké, okay, dat klinkt vrij ernstig.
5: Dat is, als je hem seks zo leest, klinkt hij ernstig. Maar het kan in elke categorie zitten op dat moment. Hè. Het kan een leerling zijn die een slechte grap maakt. Die iemand dwars wil zitten. Of dat soort. Dus het kan in elke categorie zitten. En daar heb je dan ook mee te maken.
0: Ja,
5: dat moet je dan goed uitzoeken.
0: Ja, u moet dan dus wegen eigenlijk wat u doet met zo'n bericht. Hoe doet u dat eigenlijk?
5: Ja. Nou, hij was binnengekomen op school toen ik elders een vergadering had. Dus het werd gelijk opgepakt door de afdeling ICT en door een afdelingsleider. Nou, dan wordt er heel snel gekeken van wat is dit voor bericht, waar komt hij vandaan? De naam van een leerling stond erboven. Dus dat werd gelijk uitgezocht. Van is het ook van deze leerling? Nou, toen kwam ICT er al vrij snel achter dat er een hack was via een VPN. En nou ja, dan is er gelijk ook contact met de ouders van die leerling. En met die leerling van, hey, wat voor...

0: rol heb jij hierin? Wat is er gebeurd? Nou, toen bleek al duidelijk dat hij er niks mee te maken had. En dan komt natuurlijk ook gelijk de politie in beeld. Want je hebt een bedreiging in deze vorm, hè, of het nou waar is of niet. Ja, je hebt die wel serieus te nemen.
1: Ja, contact met de politie dus. De burgemeester, kan ik me voorstellen.
0: Ja, klopt. Ja, die gaan gelijk. Kijk, politie doet eerst het onderzoek. En die schalen dan ook wel op gelijk naar de veiligheidsdriehoek. Zo van wat moeten we hiermee, wat kunnen we hiermee? En daar hebben wij dan de hele tijd nauw contact mee. Dat is, ik denk dat vanochtend om 6 uur had ik de burgemeester nog aan de telefoon. Dus wat dat betreft is het contact goed.
1: En hoe heeft u dan de afweging gemaakt, dus ook in gesprek met de politie, met de burgemeester? Ja. U had het al over de afdeling ICT, die is er ook bij betrokken. De ouders zijn erbij betrokken. Wat geeft dan de doorslag om te zeggen van, we kunnen wel gewoon de school openstellen zoals altijd?
0: Ja, dat is vooral ook koersen op de politie, de burgemeester. Zo van, we zijn bezig met onderzoek en er is geen acute dreiging. Dus er is geen reden om de school dicht te doen. Als er twijfel zou zijn, dan zouden we hem dicht doen. Ja, dus dan is het voor mij ook vrij simpel. Dan is het ook niet, ik weet wat voor maatschappelijke impact dit soort dingen kan hebben. Het kan best zijn dat straks bij de school, want ik sta nu even stil, maar ik ben straks bij school. Het kan best zijn dat in het komende uur dat er een televisieploeg staat of dat er journalisten staan. Dat toch ook 10%, 15% van de ouders zegt, ik hou mijn kind thuis. Dat zou best kunnen, maar dat zijn voor ons geen redenen om de school dicht te gooien.
1: Nee, want ik kan me wel voorstellen dat dit een dag gaat zijn waarop u, welke kant het ook opgaat, dat u extra alert bent.
0: Ja. Nee, dat is. Ik zeg altijd wel van, we zijn elke dag alert. Hè, dus het is heel fijn. We hebben elke dag onze 4 conciërges, die staan vanaf 7:30 staan die bij de ingangen van het terrein. Goedemorgen en welkom heten. Maar door deze berichtgeving en omdat je vanaf vrijdag al de collega's steeds op de hoogte houdt en de oudersverzorgers en de leerlingen en de media, merk je wel dat er een extra alertheid is. Maar ja, dat is meer een alertheid wat mij betreft qua media en qua onrust dan qua dreiging. Want daar heb ik persoonlijk minder last van. Want ja, weet je, we kunnen niet bij elke mail de school zomaar dichtgooien.
1: Nee, en dat soort berichten, dat, ja, hoe het is het ook, maar het wordt natuurlijk steeds gemakkelijker om dat soort berichten te versturen.
0: Precies, ja. We zitten in zo'n maatschappij dat via social media eigenlijk van alles maar kan gebeuren. En daar hebben wij als scholen, maar ook overheden, daar heb je het mee te doen. En dan moet je, je kunt niet bij elke dreigmail of dreigtelefoontjes kun je gewoon het land stilleggen of je school stilleggen.
1: Nee.
0: Dan word je wel heel vatbaar voor dreigementen.
1: U heeft in ieder geval een afweging gemaakt, overleg gehad met alle betrokken partijen. En tot nu toe is vooral het verhaal, het gaat om een mail met dus een kort bericht erin. En dat is het voor nu.
0: Dat klopt helemaal. En we gaan straks op school gaan we het zien. We zullen ouders die komen of leerlingen die vragen hebben. We gaan ook starten even de lessen met even een kort bericht van, goh jongens, hebben jullie ervan gehoord? Wat is er, wat speelt er? Wat weten jullie ervan? Wat is een hack? Weet je, het is ook weer een moment om kinderen mee te geven hoe social media werkt. Dus dat moment pakken we ook maar.
1: Nou, laten we hopen dat de rust in elk geval weer snel terugkeert. En dat,
0: dat.
1: Eigenlijk de dagelijkse praktijken weer gewoon hervat worden. Maar dat is toch wat je het liefst hebt op school, volgens mij.
0: Ja, dat klopt helemaal. We willen gewoon rust in de tent. En ik ga er ook vanuit dat als de eerste ochtend voorbij is met wat hectiek, dan hoop ik dat we zo snel mogelijk lekker de lessen door kunnen laten gaan. En dat het morgen helemaal tot rust is gekomen.
1: Rector Harold Groenewoud van het Stellingwerf College der Tiegetank.
2: De media van de morgen.
1: Feike, wat heeft er voor in de oormedia?
2: Ja, meer dan de helft van alle gemeenten die het onderzoek dienen naar het Rave Joodse vestgoed in de Tweede Wereldoorlog, die bespreken de vaak pijnlijke conclusies net in het openbier. Of ze door heel behind onderzoek, en dan ben er eens geen conclusies te loeken, of er leidt een inhoudelijk stevig rapport, maar dat wordt dan wel gepubliceerd, maar ja, zonder dat het dan bepraat wordt met nou, burgers of in de gemeente hier. Dus dan wordt het steeltjes ergens op een website gezet. En ja, Pointer meldt dat. Dat is het onderzoeksprogramma van KRO NCRV. Het programma dat zond 2020 ja, onderzoek. En ja, troet op je gemeente. Ik kom op ongen om ja, dat onderzoek te dwaan. Ja, die pan die dus stelen binnen van de Joden, die steen in registreerd in de zogenaamde Verkaufsbücher. De ja, vestgoedbankboeken wordt het ik wel neemt. En alle gemeenten dat die raafhandel grutskalig plakvoen, die hen onderzoek daar zijn. Ja, halve gemeenten hebben pijnlijke conclusies net besprutsen in media of gemeenterieën. En ja, dat is bekend dat er in een heel soort gemeenten in de Tweede Wereldoorlog verkeerd handel is. Ja, ze wilt liever net witte, heb ik het idee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nou ja, dus, ja je mut het er ook wat mij natuurlijk.
2: Je mut het er al wat mij. Ja. Ja, zeker. Dus, nou ja. En dan binnen in Nederland, Auronne Seij, zie je meer dan over 100 bushaltes verdoen. Een oudname, landelijk jongen, gemiddeld dan, van 3%. Benam in het noorden en in landelijke gebieden zijn er minder haltes als in 2020. Nog blikken uit een ANP-analyse van haltedata. En eind september telde Nederland de 39 en heel 1000 actieve bushaltes. En in 2020 winnen dit er nog meer dan 40.600. En in ongeveer haast de helft van de gemeenten stien minder bushaltes als zij hier daarvoor. Ja, benamen in Drenthe en Grijnsland, daar is het onbod aannam, meer dan 13%. In Wiels dus landelijk 3% is in nou, Drenthe en Grijnsland. Ja, en ik denk haast dat wij ik wel aardig wat kwiet binnen, maar dat we net in je het wat treien neemt. Binnen is aardig wat bushaltes verlengingen. Flevoland, Oriesel en Limburg, binnen enige provincies werd het aantal haltes taanam. Dus dat minder meer kan. Oh. Ja, en ik tussen gemeenten binnen verschillen grut. Ja, in Gelderland, Biegeliets, de ene gemeente verleert meer dan de helft van de bushaltes. Wils in de andere gemeente het aantal haltes meer als verdubbelen in de buurt. Dus ja, dat is wel heel bijzonder. En ja, er is een ontwikkeling die te langer gaande is, sinds zaakkundigen. En dat die B4 het ja, zo'n jaar 2000 te krijgen met bezuinigingen. En ja, buslijnen die ben ik efficiënter inrichten. Lijnen worden steeds vaker gestrekt. De bus rijdt dan niet meer door een klein dorp, maar erlangs, sinds de zaakkundigen. En ja, het IB4 wordt door deze ontwikkeling minder inclusief. Mensen moeten verder lopen en zijn afhankelijker van de fiets of ja, toch weer de auto.
1: En dat vind ik natuurlijk als je dan de beruchten van die het verleden de weken ervoor, je hebt dat de provincie eigenlijk voelt dat je meer bij de IB4 ging.
2: Ja, we moeten auto eens zo goed als we mogelijk stenjelen. Ja. Maar ja, had je dan die buslijn maar verliezen.
1: Nou, maar goed, je weet het net. Misschien is het gewoon een stuk efficiënter worden.
2: Ja. Dream on.
1: Je weet het net.

0: Somber wie dat en Homewrecker.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Het is jong erop of eronder verkeersvereniging Faruut in Marsum. Bestuur had een zeer urgente ledenvergadering uitskreun over de toekomst van de vereniging. Reden er binnen te meer vrijwilligers voor het uitlissen van de perken en karmasters bij de KNKB-wedstrijden. Terug het tekwad om vrijwilligers binnen gewoon wedstrijden net spelen. De vereniging ziet het boppen dat bestuursleden. En ik praat erover met ponghouder Sjoerd Hovinga. Een goeie morgen.
3: Hey, goeiemorgen.
0: Ja, de neet is heeg, dat docht wel blikken. Wat is er nou gek aan de hoorn eigenlijk? Wat laat je achter?
3: Nou, de neet is wel, die is behoorlijk heeg. En dit is natuurlijk ook net van het laatste jaar. Dit rent eigenlijk al jaren, misschien wel 15 jaar. We hebben vaker gewoon dat we geen bestuursleden meer krijgen. Gewoon, nou winnen we weer aardig voltallig. En vorig jaar is de vastzitten stoppen. Dit, ongeveer dit jaar stoppen er nog in. Dus ja, we kunnen net meer helemaal bal werken op deze manier.
0: En hoe kan dat dan? Want ja, je ziet natuurlijk op meer plekken dat verenigingen het dreig hebben. Is dat iets wat gewoon algemeen de tendens is en daar mag je meer bij delen? Of ja?
3: Ik denk dat zeker. Ik denk ook dat het een maatschappelijk iets is. En ja, daar hebben we een heel soort vereniging mee te krijgen. En wij ook. En ja, het onderdeel van de vrijwilligers, dat wordt eerste lied. En dat wordt toch een heel iets groep gedien. En ja, wij vinden dat kind samen net niet verder. Dus er moet iets gebeuren.
0: Ja, en wat is dat dan wat er gebeuren moet?
3: Nou, er moet een leden opstaan die het bestuur, dat het bestuur versterkt of misschien wel vernijd wordt. En er moet groepen mensen opstaan die de werkzaamheden doen willen. Of kunnen wij de wedstrijden net meer organiseren. En dan hebben we het natuurlijk vooral over de KNKB-wedstrijden. En daar moet eigenlijk best wel wat gebeuren. En ja, wat ik al zei, dat wordt nou dingen door een heel iets groepje.
0: Ja, en dat een heel iets groepje, dat betekent natuurlijk ook dat de druk op dat groepje heel iets heger wordt.
3: Ja, en dat het daardoor krijgt een hele ongezonde situatie eigenlijk. En wij vinden dat het zo net langer kan. Dus vandaar dat wij jong deze satje al neer met zeer urgente vergadering moeten kunnen hebben.
0: Ja, en wat gevoel had je oe jong? Ja, goed, het moet al je nog besloten worden natuurlijk. Maar ja, je bent toch een beetje onvierlijk in werd het hinnekeert.
3: Ja, nou, ja, ik was het net helemaal te zeggen, maar ze als er gewoon wat dwan worden, dan hien ze dat nou vast ook al onderjoen. Dus ja, ik ben jong ik zeer benijd wat er uit de vergadering komt en hoeveel mensen er ter behoor komen. En ja, er zijn natuurlijk een aantal opties, maar het is net, wij willen eigenlijk totaal net dat de vereniging stopt. Dus er zal iets gebeuren met het. En het is een vereniging met een hele lange historie van 130 jaar volgend jaar. Dus ja, dat kan ik net samen onder kans komen.
0: Nee. Maar goed, je ziet de problemen die spelen je al eens kofke.
3: Ja.
0: Ja, als het net gebeurt, ja, dan helemaal niet meer, denk ik.
3: Nee, nou ja, dan kun je altijd nog in een orenvorm. We hebben een heel goed oerlezen met de KNKB. Hè. Dus dan kun je altijd nog een oer in een orenvorm. Maar het is jong maar krijgt wat de leden willen. Je kan ook stoppen met de KNKB-wedstrijden. En nog wel een keersvereniging wijzen.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat doen. En daar hebben we Griff nog wel even contact door in de komende dagen. Ik wens je in elk geval een heel soort wie ziet en succes daar, Joen.
3: Hey, dank wel. En je hebt nog een goede uitzending verder, hè?
0: Dank wel, ponghouder Sjoerd Hovinga. Van de keersvereniging voor het Imassum. Dank wel. En dat brengt dus bij een berucht van Elsenier niet op de wijs, nou, of tenminste.
4: Ja, zeker. Want het staat op meerdere plakken feest. Ik begin even op de A-Zoon. Er staat het bij Den Oever, staat het stil. Brezandiek, Den Oever, 3 kilometer file staat er. En 4 minuten extra rijstiert. Dan wat naar Grensland wil, die staat vanaf de Lierke. Ja, onder mij Grenshaast feest. Dat is meer dan 10 kilometer file. 10 minuten extra rijstiert. Ja, en ja, vanzelfs zoek haast zissen. Stiert het op de A20, werd ze nog heel iets aan het werk binnen. Stiert het ik feest. Tussen Steenwijk Noord en Jereveen Zuid. 6 kilometer file. Haast een jelloeren extra rijstiert.
0: Fijke, dank u wel.
5: De Frieske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
6: En wel een begin alleen hoor.
5: Ja. De nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligersmoordje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het waar.
7: Minskip, zeggen ze in Friesland, toch?
0: Ja, wat zeiden ze hier dan?
7: Ja, nou, Minskip.
5: Geweldig.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: FM.
0: Het is Jelven Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. De politie had justitie in Drachten twee keer sketten bij het aanhouden van een vertochte. Het ging om waskogingskotten, zei redacteur Jitse de Vries.
14: Twee waskogingskotten had de politie lost bij het aanhouden van een man die de politie bedreigd hebben zou. En bij die aanhouding is ook een stroomstootwapen gebruikt. Nevens de politie rekken daar net in bij verwoenen. Al wie er vol een ambulance op het plak van het incident onder Martin Luther King Singel in Drachten. De politie weer daar vanwege een melding van een brandje. Het is net duidelijk hoe die situatie zou escaleren koor. Daar wordt nou nog onderzoek naar dien.
4: Intussen toch blikken dat de verdachte motorpolitie bedreigd had. De motoragent wie op de melding van de brand aankwam en constateerde dat de verdachte deze onstutsen hier. De aanhouding escalierde waarna de politieman zijn neetknop broekte. Die kregen daarna assistentie van meerdere politiemeesken. Die wisten de verdachte uiteindelijk onder controle te krijgen. De man zit vast voor verder onderzoek. En de politie doet onderzoek naar een dreigmail die naar het Stellingwerfcollege in Jesterwoude stuurt weer. Ik schiet deze school maandag overhoop, stiert erin. De mail wordt vreed verstuurd. De squallen neemt de dreiging serieus. Maar nou wel is met de politie en de burgemeester is besloten dat de dwaren van de squallen juurt gewoon even gaan, zei directeur Harold Groenewoud.
15: We gaan ook starten even de lessen met even een kort bericht van goh jongens, hebben jullie ervan gehoord? Wat is er, wat speelt er? Wat weten jullie ervan? Wat is een hack? Weet je, het is ook weer een moment om kinderen mee te geven hoe social media werkt.
4: Fries en Ipe de Jong en Hilmer Dantuma gaan in Rijswijk een zo'n 80-jarige man rijden, net die mij zien elektrische scootmobiel in het wetter rekken wieën. Ze kwam van een familiefeestje, doet ze zeggen dat de man het wetter inriet en er net zelfstandig uitkomen koe. Dantuma leidt uit wat er doe gebeurde.
16: Toen ben ik die auto uitgestapt en ja, zie je waar die man lag, want dat zeggen van je stek net. En op een gegeven moment, nou ja, daar lag die man in die sleet. En die roept om help. Dus nou ja, op een moment wiegelen. De kling gauw uit van zijn vier dat kon en in die sleet sprong. En toen hebben we die man eruit halen.
4: Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En het is dan net duidelijk dat er wolf net sprake is van een misdrouw in Snits, dat juist het lichaam ontroffen is van een persoon, dat we om het middenzoeren hennen in het Rasterhofpark. Specialisten van de politie hadden daar onderzoek dienen, het park wie daarom voor een plat pad afsletten.
0: Fijke, dank u wel.
17: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heimer, service en auto's, is er voor Elsie.
18: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 0-83-242-1-2. Zwaargeles leidt je mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
12: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
19: 20 november is verhalenjoen in heel Friesland en do kest ek mooi dwaan. Opjaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
20: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
0: Wat zoest er dan als die in de auto zit en de just in is in het wetter een man op een scootmobiel in het wetter te lezen? Wat tost dan? Nou, dat kan een Fries Azen heel duidelijk beantwoord op die vraag. We zitten er Azen even op achteruit. Ja, zeggen waarom op die bijzondere reddingsactie. Eerst is het tijd voor het Waberjocht met Tjitske Wiebenga. Goedemorgen.
23: Ja, een hele goede morgen.
0: Ik zei kijk, dat we de kiehaast zijn, dat we vooruit zorgen, wilst achteruit masten. Maar in het geval van het waar, wil ik heel graag achteruit.
23: Ja, het wie zelfs prachtig, maar we hebben het echt troffen van het weekend. Zelfs zie ik op de Ameland, maar de weerexperts, maar wat collega's. En we hebben het prachtig mooi troffen. Alleen nog, ja, we hier in Juster heel graag een activiteit dwaanwold. En dat je dan blowkarten, nou, daar heb je dan wien van nodig. Maar dat kon het er ook in. Want ja, dus hier dus te min wien. Maar ja, daar hebben we dus op een orenwiezen er de fiets te pakken, dan maar weg van profiteert. Maar het wie zelfs schitterend. Maar ja, zelfs geen wien, of in elk geval net genoeg wien op de waadeiland om zulke activiteiten te doen. Nou ja, dat hier nu al je te danken aan een hege drukke bier dat nou op dit stuit eigenlijk mij het westelijke pad boppen de Azoren leidt en mij het eerstelijke pad hieronder boppen Polen. Het is een heel lang rekt hege drukke bier. En wij zitten eigenlijk wat aan de noordkant van dat hege drukke bier. En dat betekent dus dat vanuit het noorden wij, ik word bewolking, toch wel Oeris provincie Hinneloeken ken. Nou is dat op dit stuit hieronder net slim, want en kijk zelfs is dat het juist wel wat een feestje is, want de zinnen die komt er nou bij op en dat jouw weer prachtige kleuren als je naar het Zuid-Eersten tas joggen. Maar ja, dat durft maar even voor zelfs. En verder, nou die bewolking, dat loekt wel weer aardig op van de morgen. De zinnen die krijgt er dan wel weer aardig wat rond de tusken terug. En ja, dan hebben we toch eigenlijk juist, ik wil weer een hele mooie dij te pakken. Genoeg rond voor de zinnen dus. En de temperaturen, ja, die zullen uiteindelijk ik weer oprinnen naar zo'n 18 rond 20 graden van de midden. Maar al rond de nacht wie het geen spruitkaart. Want dus die nou, net een heel soort wien. Leefde temperatuur bij meten in het eerste. Mijn 7,8 in Bakkeveen. Frieske Peel, die het de cijfers omdraait. 8,7 als minimum temperatuur. En op oren plakken dan grauw. Hier het haast halve graden. De pijn hier de krekt even 10 graden. Vlieland ziet op 14,4 als minimum temperatuur. Dwaaim dan weer op 12,6. En Laaksem, daar wie het haast 16 graden als minimum temperatuur. Die is er heel even onderscherpen. Dus ja, dat zijn temperaturen die het eigenlijk normaal wij hoe dijs normaal binnen voor de tijd van het ier. Nou, Joert, hebben we wel weer een hele mooie dij te pakken. Zelfs het eerste part van de dij, maar aardig wat rond te voor de zinnen. Van de media hebben we dan wel weer wat meer wolkenvelden. Vanuit het noorden, wij dus van de Noordzee aan. En ja, al mee al van de morgen dus een 14, 15 graden in terugsneed. En van de media 18 rond 20 graden. De zuidwestelijke wien, die zal wel weer wat meer oorloeken. Van de media wel weer genoeg wien om wienactiviteiten te dwaanmatig ontvrij krijftig uit het zuidwesten mij dus. En dan jong en vannacht wolkenveld, een spatje rein aan het begin van de nacht, maar ik tussen trouw nog wel enkele opklaringen. In terugsneed zal dat zo'n 14 tot 16 graden worden als minimum temperatuur, maar mij wat opklaringen zo de temperatuur, ik wil even onderdoeken kennen en qua wien, ja, wordt het weer even wat kalmer.
0: Ja, dat klinkt alsof het morgen net echt blowcard waar we dus.
23: Nee, morgen wordt geen blowcard waar. Het is morgen een westelijke wien die dan ik zwak om het heen uitmatig wijze schild. Dus morgen hebben we wel wat minder wien als Joert inderdaad. Het waarbeeld erbij, afwisseling van wolken en zinnen. Heel nog droeg zil het op de meeste plakken schielen krek net bloeien. Alleen nog, ja, wat er dan valt, dat stelt net een heel soort voor. Dat zil dan geen een spatje stoorijn. Maar het is vaker droeg en de zinnen zullen ik morgen wel eens uit een trosje inlitten. Mintjes meer een westelijke wien, maar ik morgen nog hege temperaturen voor het dier van het hier, 18 aan jochentje graden. En dan in de nacht dan zullen die eerst even kalm verinnen, maar dan een minimumtemperatuur van zo'n 11 graden.
0: Ik denk wel dat er wat een omslagpunt zit te komen, hè?
23: Ja, dat zit er zeker om te komen. Want van wens je, oh ja, dan is het eerste part van de dag nog heel kalm. En dan ligt er eigenlijk net een heel soort aan de hoorn. Zuidelijke wind, zwak ontmatig. Is nog wel wat mist aan het begin van de dag. Mogelijk daarna nog even een glimpje zinnen. Maar dan zullen we in de midden dan wel merken dat de bewolking taanneemt vanuit het noordwesten. Dus het zuideesten, die houdt het langste droeg oedijs. Daar kan het nog zo'n jochentje of 20 graden worden. Zelfs, maar dat zal op de waadeilanden al net meer slagje, want de wind die helpt in de midje al aan en dan ziet er in de nacht een noordelijke wind die is dus heel dal om naar het noorden daar dus matig ontkrijftig, maar dan ik wil wat rijnwetten dus van toonsje uit dan zitten we in een koude luchtsoort dat smiet dan wel weer geregeld zinneschien waar op, maar tussen trok grote stapelwolken en wat buien dus die het meer wind nog hield hij het noordwesten waar matig ontkrijftig en die temperatuur ja, die dacht duidelijk een stapje te bek. 15 graden als maximum temperatuur en die stiert ik voor vreed. Alleen nog vreed is het waarbeeld. Nou, dan het de zin het behoorlijk dreeg. Komt er weer een nije steuring oer. En nou, dat liek het net een al te beste dag van de week te wezen. Maar ik regelt rijnwetter en ik dan een stevige westelijke wind. Dus ja, die temperatuur, tweede part van de week, die dat dan echt duidelijk een stapje te bek. En van tongetje, oh, dus inderdaad, nou, dan ik wil wel geregeld rijnwetter. Maar joet en morgen, hard wordt naar droeg. Maar temperatuur die het heeg binnen voor het eventier en joet de meeste rond voor de zinnen.
0: Ik zou haast zeggen, maar de tweede helft van de week waarom naar het Amelon, het om de wie.
23: Ja.
0: De Rijn is dan weer wat minder van het blokkaart en leuk, hè?
23: Ja, de Rijn is minder en ja, die wien, die dan ga je wel heel hut uitstralen in het, denk ik.
0: Dat is weer. Nou ja, dan loor ik je maar.
23: Ja.
0: Jitske, dank je wel.
23: Hey, een mooie dag, hè? Hey.

0: Twarres en Think On My. Een mof van zo'n 80 die in Rijswijk op de scootmobiel in het wetter bedarren. Die gaat zijn lippen misschien wel te danken aan Hilmer Dantuma uit Friesland. En een peer van hetzelfde zelskip die in de auto onderwijs wie naar Jitjes bezitten. Hilmer, die vertelde het roer van de morgen in de storing.
1: Ja, we zijn op de weromreis van de Rijswijk. We zijn in Friesland daar. En we zien mij eigenlijk maar correct in de auto. En we zijn met z'n vieren. En opeens weer wat paniek, want je zei een scootmobiel met een oude man. Die zijn ze vanuit het fietspad in de sleet rijden.
0: Zo, want met waar zie je die in de auto al hier dan?
1: Ik ben met mijn vrouw en mijn zwager en derde vriendin van. Dus, we proberen zo gauw mogelijk daarheen te gaan. Dus die auto keren, maar ja, we zijn al op een vrij drukke dik. Dus, maar uiteindelijk konden we er komen. Toen ben ik die auto uitgestapt en ja, zie je waar die man lag, want we zeggen van je stek net. En op een gegeven moment, daar lag die man in die sleet. En die roept hem help. Dus, ik een moment wiegelen. Klein gauw uit van zijn vier dat kon en in die sleet sprong. En toen hebben we die man eruit halen.
0: Maar dat vertelt ze vrij nuchter hoor, maar dat is leert zo je natuurlijk kijk. En je moet überhaupt al eens kijken. Dat je voor het weten van, oh, we moeten een gas hebben, we moeten helpen.
1: Ja, klopt. Ja, op dat moment dan gebeurt het al weer. Een soort adrenaline en die neemt het lichaam over. En ja, later dan denk ik er inderdaad wel even over mij. Moet ik gingen komen. Maar ik heb heel geluk natuurlijk dat we op dat moment langs reden.
0: Ja.
1: Want die man die lijkt al wat dieper in die sleet, zeg maar. Dus we zijn al fietsers die fietsen voorbij. Maar ja, je hebt net zo'n heegstem geloord. Dus die zeggen, maar ik net lezen. Dus ja, dat had ik zien geluk best.
0: En hoe heet dit verder aan doen? Want dan steen je dus misschien bij het niet wetter. En dan zie ik je zo goed mogelijk te helpen vanzelfs. Maar hoe wie het met deze man?
1: Ja, die man die werd natuurlijk aardig verslag. Die man was 85. En zijn voeten die weer net verlammen. Dus die ging net volle langer in die sleet lezen matten. Maar ja, die weer aardig in verslag. Daar zit net hele volle praten om. Maar ja, hij weer in ieder geval uit het wetter. Die gaan de korte, of de vierde klein, die gaan u dingen. En we gaan de droge klein, die weer dus hier, die gaan we oor dingen. Ja, 1 en 2 die gingen we inmiddels on the line. Dus toen weer het wachten. Dat die er weer in. En tot die tijd hebben we die man proberen te kalmeren. En droog maken en warm maken. Dus kwam hem die weer gelukkig ook bij. En die zit op de ambulance. Dus dat was echt een geluk bij een ongeluk.
0: Oh.
1: Dus die kon wel wat eerste hulp verlenen in dat opzicht.
0: Ja. Maar daar zei ze het ook al. Dus het is eerst helemaal strak van de adrenaline. En dan uiteindelijk dan, dit is een mond die is mij nam, tot de ambulance. En dan, hoe gaat het dan verder? Heb je dan een idee hoe het nou verder gaan is?
1: Nee, daarna eigenlijk net. We zijn nog vlakbij. We zijn zwijgen, we hebben op Jekyll invest. Dus die heb ik al wat droge kleren gebracht. Nou ja, toen ben ik met een huis te rijden. Ik ben nog een aardige rit van 3 uren, dus... Ja, en dan ga je er onderwijs wel over. Nou ja, even later kwam het eerste nieuwsbericht regel af. Dus we gaan saaien weer omreizen in dat geval.
0: Ja, ja. Ja, is het nog een plezier om contact op te nemen? Om te jaren hoe dat gaan is?
1: Nou, volgens mij hier een van de personen die de juiste bij wie, die wie ik alleen bellen juiste. Dus dat proberen we nog alleen achter ons te gaan om te jaren. Ik geloof dat het verder zo bij goed weer met die man. In het ziekenhuis had hij de controles van, zoals niet zei, dat er wel aardig uit. Dus, maar er is wel ongetwijfeld nog wat van jaren, ja.
0: Ja, maar wat een geluk dat je hem het al je schoen had. En dat je hem natuurlijk zou rap reageren hadden.
1: Nou, inderdaad, ja. Ja, zei dat wel, ja. Dan kreeg vandaag even een hele oorwending.
0: Nou, wat een verhaal. Ja. Ik zou ze maar even bekomen, maar het weekend net ook voorbij. Ze is misschien wel weer onder druk, maar...
1: Ja, klopt. Helaas wel.
0: Bedankt dat u dat verhaal in elk geval even deelde met ons. Hilmer Dantuma, wie dat? Dierentak.
1: Hey, dank u wel. Hoi, hoi.
0: Het is intussen 12 minuten van Jochenen.

0: The Pretenders en Don't Get Me Wrong.
1: De media van de morgen.
2: Ik vind het toch bijzonder, die trein, hè? Ja. We zien een Oerlin ongeveer, in uw verslaghouder Onno Valkenaar. Die ja. Alweer hier eindelijk weer een trein pakken, koe.
3: Ja, Nijleer.
2: Nijleerta.
3: Het Duitse leer.
2: Het Mama Supreme.
3: Mais oui. Maar toen?
2: Maar toen, ja.
3: Nou ja, een van de motoren van de trein is uitvallen. De tweede rit tussen Grains en Leer vervalt vanwege treinprobleem. Dus dan is eindelijk het spoorwerk kleer. En dan zien je, ja, dit is een trein die heeft dan 12 motoren. In Nederland zou die gewoon rijden meien. Maar in Duitsland meest dan net rijden. Dus die rit is er dus even uitvallen.
2: Het is nu al een treinrit om nooit te vieren.
3: Zie je hier, zie je man en Ian Dij. En ze erop wacht je maar.
2: En ze hebben een stukje riedenkind.
3: En ze zijn lid
2: werd positief al.
3: Ja, precies.
2: Ja.
3: Trouwens, nou we toch moeten rieden, hè. Want ik zie dat het op de A-Zoon richting Grains nog net riet. Daar tussen Merum en Grains 4 kilometer file, 7 minuten extra reist hij het. En ik op de A32, Stienwijk Noord, Jervin Zuid, stiert het vast 4 kilometer vanwege werkzaamheden. 24 minuten extra. Reistiert. Dus houd er even rekken mee. Dan het Fries Dijblad hekje voor me lezen. Dieren krijgen zegen in Bolsward. Ja, pastoor Arjen Bulsma die het een hoen de zegenjoen op het plein voor de Sint-Franciscus Basiliek in Bolsward. Dat wie juster vrouwt Wistedij en de feestdij van Franciscus van Assisi, de beschermheilige heilige van de Wisten. Dus daarom kregen ze de zegen.
2: Wie trekt een bitsprink aan?
3: Nee, alleen ik zie alleen maar een hongsteen. Dus ja. Ik nog nijs dat Omrin teruggefloten door gerechtshof. Het Friese afvalverwerkingsbedrijf Omrin krijgt een zware tienvallen te verwerken. Noot het gerechtshof in Den Haag een streek zet het. Terug de wieze waarop het bedrijf in Zuid-Holland restafval samelt voor de afloven in Haas. En deze week had het gerechtshof in Den Haag dus een streek zet terug die contracten die te tekenen binnen. En het restafval van die gemeenten wordt naar Friesland vervierd om in die restafval-energiecentrale in Haas verbaand te worden. En maar die verbaning wordt weer energie opwekt. En die heeft een hele grote capaciteit. En dan kan ze dus meer kwijt als het afval al in de Friesland wij. En daarom is ze dus op zoek naar je oren restafvalstromen. Ja, een van die stromen is dus nou een streektrocet. Terug de rechter, het griots af.
2: Komt trouwens nog wat nijs binnen. Het kabinet wil dat basisskwal, de middelbare skwal van in januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele skwal.
3: Zo.
2: Ja.
3: Nou. Dan hebben we vers nog wat meer, hoe jij?
2: Vers nog meer, hoor. Dat komt kijk binnen in een brief van.
3: Ja.
2: Even zien, waar komt die? Een brief van
3: de Loer. Het nota, maar proeven en alles. Die ben wel redelijk positief, hè? De band die praten wij met mijn koor. Dus toch wat minder stress. Toch alle druk die ik via sociale media online krijgt. Dus misschien is het nog net eens.
2: Eventueel nog een tip trouwens, hè? Als er dan toch muziek mis onderwijs.
3: Ja.
2: Nice verzinning.
3: Ja.
2: Radio?
3: Iets met radio. Ja, je weet maar nooit.
2: Gratis tip.
3: Ja, dan eerste oogst voor Workumer Wijngaard. Dat is het voor op de Ljouwte Krant. Ja, dat is compleet wat oorzeriet. De eerste druwenpluk bij Wijngaard, de Slinkerhof in Workum. Die is goed verroen. 15 plukkers. En ze hebben om lunch die het hennen de volslijnde rispingen binnen. Dus kon ze toeletten voor de lunch. Dus heel vers een lekker winstje bij. Beste, hè? Dus dan ik nog het nijs. Dat ging bij ik. Hef van de Leeuwarders ontsnappen aan vuurzaak. Bij Gardameer. Een enorme bron. Ontstie op camping Bella Italia. Die Peschiera del Garda. Twee keer op die camping zelf zien. Maar ja, gelukkig geen bron toen.
2: Wist er dan een soort Canadiën in de kolenmijn?
3: Nee, dat valt wel te.
2: Oh, het Rijke West had dan goed.
3: Ja, dan gaan we de hens. Ja, nee, dat maken we net. Dus dat Ljouwter gezin, hè? Dus Jennifer, Dominique en Daisy. In mijn bandje, dus we hebben helemaal niks meer. Ja, hun auto, mogelijk wordt is in vlammen opgegaan. Ze woonden nog rijden, maar het vuur kwam al om de auto heen. Dus dat wil je net te doen.
2: Je mag echt aan denken.
3: Nee, zeker niet. Mienskips Orkest breekt met Stichting Slag bij Warns. Mienskips Orkest is Takemier net van de partij bij de betinking van de Slag bij Waans. En de organiserende stichting die reageert verbijsterd op dit besluit. Ze zeggen bij dat Mienskips Orkest. Uw muzikanten hier net een goed gevoel bij al die tieren nationalistische deze loeren. He, uw naam zei het al, we binnen een meerskipsorkest en we binnen er voor de hele meerskip. Maar die stichting zei, ja, maar wij ik. Wij willen juist Elsenien de rondte gaan om hun loer jaren te litten. Dus ja, wij ben ik voor de hele meerskip. Ja, en dat er dan loeren tussen zitten die gewoon bezig met jaren willen, ja, dat is... Ja, altijd twijfelachtig natuurlijk.
2: Ik denk in elk geval dat nood die het is voor het lood van Wim Brons.
3: Ja, doet u dat maar.
2: Goeiemorgen.
4: Ja, hoi Rit. Wat een mooi bruggetje. Hè?
2: Ja, mooi hè?
4: Ja, mooi dier. Dadelijk noden voor, maar vooral muziek. Dat is het belangrijkste. We hebben het even zeker op horen. We hebben verder omtrekken voor de actie Alleen Signaal op Regionaal. Dat is de campagne in het verband met de... In verband van... In het rand van de regionale omroep als rampenstuurder. Dat er altijd gebeurt dat alle communicatie uitvalt. Dek is dan nog te lonen. Bij de radio op de regionale omroep. En daarom jou over neetradio's voor deze week in noden voor. Daar beginnen we dadelijk mee. Verder hebben Jan Douwe Posma van Jistrum op de telefoon. Die leeft helemaal in fantasieverhaal. En dat vindt hij helemaal geweldig. Het als je eigen fantasieboek schreeuwen. Quiz, jij er of letter hebben? Nou, dat doen we er wel eens een beetje, denk ik.
2: Nou, de radio onhouden dus van noden voor mij Wim Brons. Dit wie Friesland van de Moor van Joert. Wij binnen de Moor van Zelswer. Want dan...
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: Met je telefoon op niet storen.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Het gaat onder meer om het spoorviaduct bij Amersfoort en de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. En vanwege de aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk vandaag zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig is. Het weer nog, de ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden vandaag. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naasten beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En schoolboeken worden elk jaar duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. De markt is in handen van slechts 3 grote uitgevers. En omdat scholen zelden van lesmethode wisselen, kunnen zij de prijzen moeiteloos blijven opschroeven. Daarnaast maken de uitgevers extra winst via koppelverkoop. Scholen en leerlingen worden daardoor verplicht om en het papieren boek en de digitale versie af te nemen. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

En die lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en dat

Als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: or another.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Net als veel ouders maakt de regering zich grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naaste beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. En in Maastricht worden vandaag de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appel ziet dat de topgastronomie verandert. Ze ziet dat menus bijvoorbeeld slinken, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. Ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
6: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
7: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
3: De engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
2: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
4: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze juist kwastie vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
2: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt. Zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Meerdere organisaties helpen inwoners en organisaties om alert te werden op online fraude, oplichting en cybercrime. Verder het waar met Jitske, het Nijs uit de Oren Media met Feike en de eerste muziek is aan van China Eastern.
9: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van wereldklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets. 20 november is verhalenjoen in heel Friesland en do kest ek meidwaan. Op Jaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
10: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
11: Noe in Friesland.
12: Jacob Stelwagen.

0: Chinese 9 to 5 morning train.
1: Van Tolve woont hier in Oren, Nori Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met de editie van Mandy 5 oktober. Verschillende organisaties helpen e-wenners en bedrijven om alert te wezen op online fraudeoplichting en cybercrime. En de Friese autocross in Soerustervien gaat op een kop. Na een periode van onrust tussen het bestuur en de belutste clubs had de organisatie een nieuw bestuur aansteld. Nu is het waarbedocht in het kwad. Tiske Wiebenga, een goeie middje.
2: Ja, een goeie middje. Nou, het is weer een mooie nijs in medij, maar van een beetje stapelwolken en zinnen. Je bestiert een matig rond vrij krachtige zuidwestenwind en is het noffelijk maar maximaal jochentje rond 20 graden. Jongs zakken de wien wat aan en is er vannacht al een ripke stoorrein mogelijk. Onder een opklaring wordt het dan net kouder als een gratis stretje. Mooi wat meer bewolking, maar gewoon plakken een licht ripke rein. Maar ik dan nog uit een trog zinnen. Koud is het dan net, van bij de zwak ontmatige meest westenwien is het dan een gratis jochentje.
1: Ont in oren. Noe Friesland. Omroep
0: Friesland. Ja, wat fans volgens Hoorn een phishing mail of een nuver linkje. En om meest een bewuste meisje van online oplichting zet Joert de wieken van de cybercriminaliteit in Noord-Nederland uiteen. Meerdere organisaties helpen e-wenners en bedrijven om alert te wezen op online fraude, oplichting en cybercrime. Waarnemend borgmaster Anja Hagen van Dantenbedeel is ook cyberborgmaster en leidt uit wat tot correct inhoudt.
3: Nou, als cyberburgemeester vreeg het aandacht voor cyberveiligheid. En ik doe dat van heel Friesland, dus namens alle burgemeesters. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld met de nationale politie praat. Hoe kunnen wij beter inzicht krijgen in de slachtoffers die behaaien nu onze gemeente? Zodat wij als gemeentes weer betere maatregelen, preventie nemen kunnen. Maar Joet hebben we echt niet vandaag wieken. Nou, die IP niet ik dan. Nou ja, dat soort dingen. Dus dat is ik volle aandacht.

0: echt al hekt wust, maar dan wust een keer hekt.
1: Maar het leven speelt zich toch zoveel online uit in Wurg. Dus waarom hoeza is er nog steeds te weinig aandacht voor?
0: De meesten denken toch, ja, het zal wel, maar snappen het net. En denken dat het een oor wel gebeuren, maar het gebeurt mij net. Nou, het gebeurt hier, het in mijzelf alles gebeurt. Hele bankrekening is leeghellen. Ze gaan nooit kunnen achterhellen hoe het kan. Mijn kinderen vertellen, dan schrik die zo wezenloos. Sindsdien ben ik net meer naïef. En denk ik bij elk mailtje, van waar is dit mailtje? En zelfs via gaat dat eigenlijk. En zelfs via mat het erin, want ook is net meer vertrouwen dat een mail die binnenkomt, ja, dat een goede mail is. Dan moet altijd nadenken, klopt het wel?
1: Nou, en dit is net de eerste keer dat er vanzelfs aandacht besteed wordt om cyberveiligheid. Televisie is in wel ook een soort meeskendroep praten in de politiek. Maar toch blijkt het dus nog steeds heel vaak mis te gaan. Waarom is het zo moeilijk om meesken te bereiken?
0: Ik denk dat meesken, ik praat volgens mij meesken Jeroen. En dan zeggen ze van, ja, nou ja, ik let wel op. Ik klik net op een link. Nou, dat is al heel slim als je dat net doet. Maar bijvoorbeeld QR-codes, die overal onplakst in Tjimburg op parkeerautomaten. Op tafeltjes van een restaurant. Daar wordt heel veel misbruik van maken. Want iemand doet een fake QR-code, dan scans dat. En dan denkt dat het op een goede site zit. In het gegevens wordt. Nou, dat soort dingen moet de meesken alert erop wijzen. En eigenlijk is dat bij alle criminelen. Zijn mensen denken altijd, gebeurt mij net, gebeurt een oor. Maar dat in het zo, morgen is dan misschien wel onderbeurt.
1: Nou ja, en deze week, het is dus de hele week, cyberweeken. Hoe ziet die week eruit? Wat game al je dan?
0: Ja, het is in de hele provincie, maar in heel Nederland, op alle je plakken, alle je activiteiten. Nou, de binden, wij gaan aan bijvoorbeeld een crisistraining. Wat gebeurt er nou als de gemeente hackt wordt en wij, ja, onze service lezen plat, alle gegevens bij cybercriminelen. En wat mogen we dan doen? Nou, dat gaan we aan ze oefenen. Maar er zijn ook bijeenkomsten voor ondernemers, dat die verlichten worden van, hey, wat mag dood doen als je ransomware krijgt? Of dat is dus als losgeld betel je maar om gegevens rond te krijgen. Hoe kan je dan handelen? In bibliotheken weer voorlichtingen. Nou, er zijn meer dan 120 activiteiten in heel Friesland. Ongeveer 50 organisaties die meidoggen. Dus als je denkt, nou, ik wil er meer van weten, zie je even op echtnietvandaag.nl. Even in Friesland en dan vies vast een bijeenkomst in de buurt.
2: Waarnemend burgemeester Anja Haga weer dat van Dantemedeel.
3: Nooi Friesland.
4: Media Oersjoch.
2: Oeh, het is tiens van Fijker.
5: Ja.
2: Nou, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag, Jacob. Het tapijt van Bayeux, dat hing het nou in het British Museum. Dat is eens nog nooit gebeurd. Dus de belangstelling die Sagre, dat gewoon meesten, die steen soms stieren zo lang in de riegen, dat op het moment dat zij aan de beurt binnen, dat het warm tegenging. Oh, dus dat is een beetje in de riegen stieren. Dat is een beetje sneu, dus ze nemen nou maatregelen. Ze zullen de dwaren langer open houden. Er komen ik overal zitjes, dus dat meestal ik even zitten kennen onder het wachtje. Dat het wat noffelijker is. En dan kom ik duidelijker borden om aan te gaan hoe lang meesten en waar ze in de riegen stieren matten. Dus ja. Dus dan geven we naar een oor onderwerp. Het is een soort van Tinder voor hinders is er nou ik.
2: Huh?
5: Ja, dat is een initiatief om hinders net alleen in de grijden steen te of net alleen in de grijden steen te litten. Dus Likus Meesing kende hinders maar dreig alleen wijzen. En dat zei het een dierenstichting. Die leidt het als volgt uit.
6: Het zijn kuddedieren. En ja, voor een mens is een isoleerstel echt een enorm zware straf. En voor paarden is dat eigenlijk net zo.
2: Ja. Kunnen hinders swipen dan?
5: Dan is het toch echt uw help nog wel even nodig. Als die een hinder alleen steen, dan plaatsen ze een oproep op Facebook om samen maatje te vinden. En ze hebben dus ook een leuk zelskip gevonden voor hinst Jack.
7: Dat was heel erg leuk. De eerste keer dat we hem in zijn stal zetten, waren er vier dames. En die gingen echt in een hoekje op een rijtje staan. Zo van, wauw, dit is indrukwekkend. Zo'n mooie man.
5: Ik ben kruikmeesk.
2: Ik ben even Jack tocht.
5: Ja, alleen dat wij dat dan weer door. En dan mij het weer net.
2: Nee, steeds even niks hoor.
5: Nee, oké. Okay. Nou, in Nederland staan 100.000 hinders zonder soortgenoten in de grijden. En een rechter het er zelfs ik nog een uitspraak hoe die het jeder oordeelt dat kuddebeesten net langer alleen gehouden worden meien. Hoornhavening is dreig. Ja, als je ergens langs vies als politieman en dus just een hinder alleen. Ja, dan wist net dat het even is. Of,
2: nee.
5: Ja, dus, nee. Dan ja, een bizar verhaal uit Engeland. Een Britse vrouw die had zien hoe de rechter bekend dat ze haar ex-partner wie is maar

0: krijgen hier dat ze bevallen weer van zijn twa benen. Je moest even indalen, litten dit.
1: Ja, ja, het schiet een heel goed vraagteken boven mijn hoofd.
0: Ja, precies. Ze wil wraak nemen omdat haar ex die zo haar mishandelen. Hè. Maar ze had nooit zwanger west. En de man die had bij de familiedochter een verziekingen tjennen. Nadat een ben, of de vrouw beweert hier dat hun twa benen voor £400 verkocht hier. Nou, die man is iets van wat ze hebben nou beleven. En ja, die foto's van die Sanne in de band en die ik briocht door hun ontvangen. Het is net bekend van welke band dan wol op foto's te zien. Met wie je dus net, ja, die vrouw had nooit zwanger west. En zie ik nog echo's en alles stuurt naar die man dat ze zwanger weer. Dus, en ik dat ze zichtbaar zwanger weer. Ik nog foto's. Ja, dus die man die is behoorlijk bij de poort naam. Ja, dus de rechter die zei ik, de man is het slachtoffer geworden van aanhoudend en uitgekiend bedrag. En de rechter die neemt haar gedrag ik vreed. Dus ja, de man en zijn mem ik, die dachten dus dat ze heid en beppe wien.
1: Ja, ik nog natuurlijk.
0: Ik nog, ja. Precies. Ja. Dus het is net duidelijk, ja, waarom de vrouw die ja, complexe psychische problemen spelen elke dag een rol. Maar daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: Ja, die conclusie is net zo dreig, denk ik.
0: Denk het ik, ja. Dus, en dus die vraag. Nou ja. Nico van Gent is 90 hier en is trots in Bijen. En bij een paar keer verrast mij een parachutesprong in Breda. En hier die het... Nou, die hield geen enkele moeite mee.
2: Nee hoor, dat is voor de tweede keer.
3: En hoe hoog gaat die springen, weet u dat?
2: 3 kilometer. Dat gaat gebeuren, je moet er gewoon instappen. En dan gaan we springen. Dat was fantastisch. Weer een heerlijke ervaring.
0: Nou, ik zoek mezelf op deze leeftijd al net warm.
1: Nee, ik ken het. Op die leeftijd.
0: mijn jantigste. Hij had op zijn 84ste het Nico zijn eerste tandemsprong uit het vliegtuig maken. En toen zei hij vlak voor zijn eerste sprong, je bent jong en je wilt wat.
1: Ja, nou ja.
0: Nou ja, 84. Nou, ik doe hem net. Nou, ik vind het prima. Ja, ik vind het wel stoer.
1: Ja, dat zeker. Het
0: doet.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Nou, dan binnen 2 broers uit Vleuten, die binnen een vergeese taxiservice begon voor 60-plussers. Pim en Tom die kwamen op het idee dat hun Beppe, trof hun Beppe in IJsselstein. Want daar bestuurde zijn service al langer. En Beppe die fleurde er heel wat van op. En toen zijn die Beppe zei van nou, dan zetten wij dit ding op in Vleuten. En ze nemen de U-mobiel. En juster hebben ze de eerste passagiers ophellen.
4: De huisarts, het mag naar de supermarkt, naar het tuincentrum. Dat mag allemaal. Het zijn allemaal vrijwillige chauffeurs en ook uiteindelijk vrijwillige telefonisten en planners die de telefoon opnemen en een ritje kunnen plannen.
5: Dat vinden wij heel leuk.
4: Tot zo.
5: Hoi.
0: Nou, dat is een mooi initiatief. Ze bindt dus vergees, want ja, ze heeft donaties van ondernemers en de wienpadje van de gemeente. Maar mooi dat die mensen dan vergees nog even ergens komen kennen.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Oké, dat wie hem?
0: Dat wie het, zeker.
1: Oké, dank u wel.
0: Gradien.
1: Het is nou, Santje minuten oer tolven. De Friese autocross in Zuurstervien gaat op een kop na een periode van oerreis tussen het bestuur. En meerdere belutsen oerclubs had de organisatie een nijbestuur ongesteld. Wie is het? Naar de muziek. En die is van John Mayer.

0: Muziek van John Mayer, Waiting on the World to Change. De Friese autocross in Sørøsterfingen giet op eens kop. Na een periode van onrust tussen het bestuur en orde belutsen clubs had de organisatie een nieuw bestuur gesteld. En dat was dat nieuwe bestuur die naar hadden vaak gewoon net genoeg meer voor de autocross in Friesland. En dat willen ze nou helemaal los van. Er komen 4 crossers per jaar en de inschrijvingen worden digitaal om zo meer jeugd naar de evenementen te lokken. Vertelt wedstrijdleider Johan de Jong.
1: In principe hebben wij 4-5 crossen voor de kampioenschappen. En nou ja, we zijn een nieuw bestuur begonnen voor de Autosport Noord. En we zijn blij dat we toch nog 1 cross kunnen organiseren voor de coureurs. Ja, daar zijn we blij mee.
2: Ja, want de cross zult u het wel een beetje oors uit.
1: Ja, we zijn meer de deelname gewend. Maar ja, goed, we moeten ook weer een stukje vertrouwen brengen naar de coureurs toe. Dus ja, we hopen hier een goede mondreclame te krijgen. En dan zien we volgend jaar verder.
2: Ja, want je zei het al even, er is een nieuw bestuur. Waarom wie dat nodig?
1: Ja, er is een nieuw bestuur. Ja, die andere bestuur die deed er niet zoveel meer voor. Die hadden maar nog maar 1 cross. Maar ja, wat ik ook al zei net, hè, daarvoor, van het kost gewoon heel veel tijd en heel veel energie. Ja, en je verneemt toch wel dat het dan de leeftijd een beetje gaat spelen met de mensen. Ja, en dan hou je het ook niet meer lang vol. Dus vandaar een nieuw bestuur. En we gaan gewoon voor 4-5 crossen in het jaar.
2: Ja, want dat vertrouwen van de coureurs wie ik een beetje voort, is dat dan echt de reden dat er hier minder deelname is?
1: Ja, dat klopt. Want wij organiseren op dit moment nog 1 cross. En dan zien ze het als een dagcross. En als de kampioenschappen is, dan gaan ze het hele jaar met ons mee. En dan weet je gewoon wat je deelname ongeveer is. Ja, dan moet je toch rekenen met 120, 130 rijders. En we zitten op dit moment zitten we op goede 70 man.
2: Ja, want nou, hij met nieuw bestuur. Wat zult ervoor zorgen dat dit bestuur het bom al je slaggert?
1: Dit bestuur, dat is nieuw, jongelui. Je zag toch wel de veroudering in het bestuur met de oudere mensen. Je ziet nu toch dat het meer digitaal wordt, de inschrijvings. Dus die jonge lui die zijn er wat sneller in als wij. Dus we hopen dat we daar gewoon heel veel mensen in meekrijgen. Maar ook qua tijd, wat het kan schelen. Dat je niet meer met pen en papier moet doen. Maar dat je gewoon alles via de computer. Dan gaat het veel sneller.
2: Ja. Want de crossdijs zult je het oors uit. Normaal ga je trein, maasjes en de finale. Je is even hoor.
1: Ja, dit gaat even anders. Omdat wij wat minder rijders hebben op dit moment. En je moet het publiek ook een beetje vermaken, zeg ik altijd. Dus we hebben gezegd van we doen 3 manches op punten, halve finale en daarna finale. Dan rijden ze 5 keer, dus die jongens zien het als bonus.
2: Wat zou je het zin de coureurs is, willen die jongen net niet binnen?
1: Ja, kom gezamenlijk volgend jaar in 27 weer wat Autosport Noord rijden. En dan maken we er gewoon een leuk feestje van.
3: Staat op de derde. En dan dus Rotemak, tweede, de 116.
2: Nou, we zitten op de autocross in Sørøsterfingen. Hast u krijgt ook cross?
4: Ja, het was er al.
2: En hoe ging het?
4: Het beste eerst en het waard.
2: Zo. Er is een nieuw bestuur hier. Het vorige week nefst me net heel goed. Hast u dat ik zou ervaren?
4: Ja, dat heb ik al wat. Stron laat thuis en ja.
2: En wat wil je nou meer onderhouden waarom dat bestuur net helemaal goed hier?
4: Ach ja, als het jaar vraagt om dagindeling, dat moet men nog even zien. En als er in 2 klassen er is, weer al je keurt. Dan gaan we minder. Ja, dat heb ik wel niet wat, ja.
2: Ja. Ja. Ja, dan is er nou een nieuw bestuur. Hast je vertrouwen in?
4: Ja, met iedereen kans aan, hè. En het is nu al, we gaan al 2 keer in. En ja, het gaat verder. Ja, daar is aan het samen om, joh.
2: Ja. Er zijn wel veel minder deelnemers als normaal. Snap je dat?
4: Ja, denk ik wel, maar dat komt ook wel wat, dacht ik. Maar het praat het geeft corona aan dat het wat beter is. Dus ik denk dat het goed komt.
2: Ja, normaal winnen treien, masters en in je finale. Nou, er echt nog een hele finale. Wat vind je van dat concept?
4: Ja, mooi, we zijn hier om te rijden, hè? Wat kan er met hakken en bloed? Dan ben je rijden, hè? Ja.
2: Nou, succes, jongen.
4: Ja, kom goed.

0: Alice Warren en Fever Dream. Dus hij stel wie hem dadelijk het regen en aan ijs bij Jantine Wijderaar.
1: Krijg je dan allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nijs en als bonus...
4: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Crowdy Noi, omroepfriesland.nl/nijsbrief.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is nou Jalwien. Het regen naar de ijs met Jantine Wijderaar. Een goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Op de lege diek bij Wuddem is van de morgen een man op een fiets verwoende rekken bij een botsing met een buske. De politie, ambulance en ik een traumahelikopter die waren oproepen. Het is net duidelijk wat de krek bad is. Tussen Ljouwert en Starum rieden van komende sneeuw al een week lang geen trein vanwege werkzaamheden op het spoor. Er werden bussen inzet die op alle treinstations van het traject deelkomen. Uit zijn het station van Drieltz. Tussen Drieltz en Snits rieden taxis die het aansluiten op de bussen van en naar Starum en op de trein richting Ljouwert. De extra reistijd is nevens Arriva afhankelijk van de reis, maximaal 30 minuten. De werkzaamheden op het spoor die door je ont mooi sneeuwen zondje oktober. Een Mercedes die het parkeert stier in de Campiusstraat in Snits, die is vannacht terug 12 personen op een fatbike in de bron stutsen. Op camerabeelden is te zien dat het duo een brandbare vloeistof voor de auto jit en uit een hudde knal en een fuelcee volgje. De brandwacht die rukte uit, maar kon net voorkomen dat de Mercedes versloin verlengde. Een nacht jedder waar het in dezelfde buurt bezocht om een orenauto met een cobra op te blazen. Het is natuurlijk altijd de beide gevallen met een waar in verband steen. De politie die docht onderziek. En de gemeente van Tietjerkstra deel, die wil dat boa's vaker zichtbaar binnen in de dorpen. Mensen zonen in de dorps-apps hield niet vaker meldingen dwaan van verdochte situaties. Want het is net altijd duidelijk op de gemeente ook wat met die meldings docht. Dat boa's vaker contact hebben met de inwoners, zodat duidelijker worden matten.
0: Jantine, dank u wel. Dadelijk het waard, mijn Tjitske, oer ongeveer een minuut.
13: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken in hoes wel wat nijsbroeken, shop nou gedien, vleerkleden en veren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
14: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elsonien.
15: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stok in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi zien.
16: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: EasyZip.nl, dan zit hij al goed. Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
18: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je al goed.
19: Noe Friesland.
20: Jacob Stelwagen.

0: Wat krijg je als je de bekende fitnessrestjes High Rocks combineren met een boerenpleerts? Dan krijg je Boer Rocks. En dat evenement waart dit weekend voor de tweede keer houden in Terband en er weer belangstellingen nog.
1: Nou, en we zetten in je filmpje op de socials en in 11 dagen weer uitverkocht. Dus ja, dat wie wel verrassend eigenlijk, die we net verwachten.
0: En dan het waarbrocht. Tjitske Wiebenga, een goeie meidje.
2: Ja, een goeie meidje.
0: Ja, vanmorgen weer, dan verdienen ze nog, maar het zullen nou wel aardig vrolijk uit.
2: Ja, zeker. Ja. We hebben een prachtige mooie nijsvimmer daar te pakken. En dat liet die temperatuur er niks zijn. Die is echt onder hege kant. Op de eilanden is het nog 18 graden. Kwaaim 18,3. In Samar is het al haast 18 graden. En dat je zelden hield ik voor Sieges Wort. Laaksem die zit dan krijg wat tussenin. 18,4. En Isbrechtum die schroeit 18,6. En nou ja, Kwaaim, de waarnemster daar, die zei het. Ja, het is, we hebben wel wat meer wolken als juster. Maar ja, waar kan dat nou nog zitten? Op 4 oktober zou Noflok boete genietje van dit mooie nijsimmer waarschuwt ze. Dus ja, en het is ik echt nog wel Noflok. Al moet ik wel zeggen, ik kan me voorstellen dat je echt op de wies zit, dat het dan het verschil maar juster ik wel echt feelbaar is. Maar Utewien en Ine Sinne is het echt wel Noflok. Dus komen nou wel enkel de stepelwolken uit de provincie hinnen. Maar de zinnen die behard zien rond de tussen prachtig mooi. En ja, dat kende ik verzwaardje dat we van de midden dags nog uitkomen op een yoghurtje in A20 graden. Als maximum temperatuur. Dus die temperatuur die kan zeker Jipper het land hier nog wel wat verder oprinnen. Nou, die wind die bloedt wat vlegerig. Zeker ik boppelaar met deze temperaturen. De wind komt uit het zuidwesten waaien en is in trosneet matig, want vrij krachtig. Dus ja, we hebben al mee al toch weer een hele mooie nijsimmerdij te pakken. Nou, jong en vannacht, dan zakken de wind weer wat af. Krijgen we weer wat kalmer waar. De temperatuur in trosneet zijn 14 om het 16 graden. Maar onder een enkele opkledingssoort even wat frisser wijze kennen. En ja, een spatje stoorijn is in de nacht ik net heel uitsletten. Hè, dat de bewolking krijgt even tjoggenag is om even een dripkerijn weer te vallen te lid. Maar dat, nou, dat zet nog geen soorten onder die Jacob.
0: Nee, en die zinnen, krijgt die morgen wel een kans?
2: Ja, die is er morgen. Ik wil weer bij al in de show. Ik wil weer dat morgen echt wel weer een goede afwisseling van stapelwolken en zinnen wijze zil. Dus de zinnen die verliest wat onterrein morgen. Ja, dat is eigenlijk het waarbeeld ik voor de hele dij. De wien die dacht het dan wel weer wat kalmer aan. Is echt zwak. Nou, misschien wat meer op rond, dus nog matig. Ja, en deze combinatie die zwaart er dan ik weer voor dat we echt morgen weer mij een west-zuidwestelijke streming dags weer uitkomen op zo'n 18 à 19 graden. Dus we plakken er morgen gewoon nog eens een nice medaille onvast. Maar ja, maar je krijgt even wat minder ronde voor de zinnen. Maar goed, als het er dan één keer weer bij is, dan is het al wel weer heel noffelijk, Jacob.
0: Maar hij liet het regen te krijgen, dus hoe zorgen de dagen de nijder uit?
2: Ja, nou, ik denk dat wat wens je eigenlijk Oedij en zeker Jipper het land niet. Ik nou wel een prima dij verwacht ze kennen. Al merken we dan wel echt dat er een steuring echt voor onder doorstiet ramelen als het ware. De wien is eerst ik nog uit het zuiden wij zwak ontmatig. We zetten de dijk nog uit aan mijn mist. En dan nog wel geregeld de zinnen erbij. Maar in het waardgebied daar zult de bewolking toch wel de oerhaan hebben. Maar die zuidelijke wien, het eerste part van de dij, ik nog zo'n 18 rond 21 graden. Dus qua temperatuur is er ik nog net een heel soort te merken. Maar in de joentiet en in de nacht, ja, dan schoot die steuring vanuit het Noordwest-Noord. Die wind die giet om, die helpt flink om. Wind krijgt fjouwer rond 6 in de joentiet en in de nacht. En dat waarbeeld, dat zet hem terug de dagen daarna. Al moet ik wel zeggen, op tongetje liep het allemaal nog heel net zo raar, want de zinnen die liet hem ik echt dan wel geregeld jam. Maar ik dan schoot de buien vanuit de, van de Noordzee aan uw provincie in. En waar wat dan ik echt wel feelbaar is dat de wien die krijgt echt wel de haatrol uit het noordwesten wij in trogsneed vrij krijgt gewoon soms zelfs hut. Ja, en die temperatuur die keldert aardig. 15 graden als maximum op tongetje en op vreet dan komt er nog een graad leger uit. En dat komt omdat we vreet al wat te krijgen hebben. Maar nou enkel de steurings dit oerloeken. En dan liep het eigenlijk op vreet voor het grutse pad. Dat was wel echt een yes die te wijzen. Een stevige westenwien. Wien krijgt 4 ontzorg. Maar geregeld rijnwetter en nog vrijwel geen rol voor de zinnen. Dus ja, het is nou nog najesimmer. Maar aan de orenkant van de wieken, hè, dan heb ik het door de vreet, dan is dat wel echt compleet yes.
0: Ja, maar dan zitten we ook al aardig in oktober. Dan wordt het er ik wat tijd voor, of net?
2: Ja, ik denk ik wel. Ik heb de vliegende week al een paar mezing season. Het hoeft aan mij ik al een net meer die nice simmer. De yes die mij nou wel uit aanzetten. Dus nou, dat ben ik wel geloerd. Die ik nou wel wat vaker, ja. Dus ja.
0: Ja, nou, die mensen krijgen zin dan.
2: Ja, dat is een ding wat wist is.
0: Oké, dankjewel. Noffelijke middag.
2: Hey, hetzelfde.

0: Het houten bankje van Grimtosk. Ik heb me altijd al even wat budgetten. Nou, Grimtosk, ja, dat ken je natuurlijk gewoon ik opzieken. En dan kom je erachter dat het komt van een oud Friesk woord voor de of angst. Echt vreugd is het net, maar de muziek maakt het een soort goed. Beziekers kennen wij naar de nagelnije harmonie in Ljouwert. De Schouwburg is de laatste maand vernijd. En was dit weekend feestelijk hier. En verslagjouwer Remco de Vries, die weer erbij.
1: Lekker.
2: Wat heb je achter de kersen nou?
1: Het is iets van chocola, maar ik weet niet wat precies. Een brownie.
2: Tje, dit is de eerste keer weer de zonder verbouwing dat jou hier binnen?
1: Ja.
2: En wat is de eerste indruk?
1: Nou, heel mooi, ja.
2: Is het vertrouwd of nee?
1: Nee, het is wel weer een beetje vertrouwd zoals voor hen altijd, ja. Daar had ik hem gewoon weer zin om me weer heren.
2: Jetse Velds, jouw steen met een glas rode wijn in de hand, varsk van de tap, zeg maar. Hoe bevalt het jou? Jouw eerste indruk?
3: Nou ja, de eerste indruk is goed. Het is ontzettend druk. Dat is ook goed natuurlijk. Maar je moet moeite doen om binnen te komen. En dat was anders geweest natuurlijk.
2: Want jou binnen een geregelde klant, je komt hier geregeld?
3: Wij komen in de diverse theaters in Friesland vrij regelmatig, ja.
2: En dan heb je nog een speciale boom aan dit theater?
3: Heel vroeger al natuurlijk. Ik heb hier in mijn schooltijd nog op het toneel gestaan als kabouter. Weet ik wel nou. En daarna ook de theatervoorstellingen en noem maar op, alles wat er toen was. Ja, en dan is het leuk dat er nou weer een verbouwing is. Dat je zegt, het wordt weer anders, het wordt bij de tijd. Ja.
2: Wat is de eerste grote verorening die jou opvallen is?
3: Nou ja, natuurlijk die nieuwe toonzaal en de ingang. En de ingang, daar ben ik zelf heel erg blij mee. Die is mooi open, breed en die nodigt ook inderdaad uit om binnen te komen.
2: Sharon de Wilde, ik tref jou hier. Krijg met twee mannen die nog één keer voort binnen, wat de camera erbij stiert. Maar dit is een nieuwe ronde. Dit is de eerste keer dat jou in deze ronde binnen?
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is de eerste keer.
2: En dit is normaal een plak waar je voorbij ging, dat wie de ingang hier.
4: Ja.
2: Wat vind je ervan? Wat is de eerste indruk?
4: Warm. Het is hier echt goed warm, maar dat komt omdat het zo gezellig is. Er zijn veel mensen. Dus dan heb je natuurlijk de warmte van het gezelschap. Maar naast dat het warm is qua temperatuur, vind ik het ook warm qua atmosfeer. Dus ik denk ook wel heel erg mooi een nieuwe plek om samen te komen, om creatief te zijn. En ja, het is gewoon mooi dat er is geïnvesteerd om zo'n mooie ruimte te mogen creëren.
2: En je bent niet alleen nog in deze ruimte voor zelfs West, je haalt hier al even een beetje omroem. Ben er horen zaken die je opvallen binnen in positieve of misschien zelfs in negatieve zin?
4: De nieuwe stoelen in de grote zaal. Oprecht, ik ben zo blij met deze keuze, want het mooie is, als het licht donkerder is, dan automatisch zijn de stoelen ook donkerder, waar heel veel angst voor was, want die vorige rode stoelen waren natuurlijk automatisch al heel donker. Het comfort is hoog, maar het mooie is ook, omdat ze lichter zijn, stel ze zijn vies, worden ze ook eerder schoongemaakt, omdat je het beter kan zien. Dus ik denk gewoon in het algemeen een betere keuze, en ze zitten echt oprecht heel lekker.
5: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
6: Oont 1 uur.
7: Oont 1 uur.
6: No in Friesland.

0: Bruce Hornsby en The Way It Is. Het is nu 9 minuten voor 1. Wat krijg je als je de bekende fitnesswedstrijd Hyrox combineert met een boerenpleets? Boerox. En dat evenement wordt dit weekend voor de tweede keer houden in Trabant. En dit jaar vinden er al twee keer zijn volle deelnemers als verliezen hier. Dus verslagjouwer Dasje Boeren, maar we willen weten hoe dat er al is ontdekt hier. En hij weer het weekend in Trabant.
1: Wat voor onderdeel is dit?
2: Dit is een sherrycans. Hoe heet dat in het echt? Dat weet ik eigenlijk niet eens, want ik ben van iets anders. De kettlebells, maar er waren sherrycans met 15 en met 10 liter.
1: Dat is moeilijk, denk ik, of net?
2: Ik dacht eerst, het is heel zwaar. Ja. Maar ik ga ze even in de hand houden. Het valt mij, maar dan maar zo'n 100 meter heen. 100 bij waarom.
1: Kun je jou even eentje optellen? Hoe zocht dat eruit?
2: Nou, dat valt nog voor mij. Kijk wat voor haar. En dan met jou.
1: Ja, Bollejo zat in het mij dan.
2: Wat denk zelf. Ik vind het leuk. Wij zijn hierachter en Wolfrouw die organiseert het.
1: Ja.
2: Nou, dan doe je in mij toch?
1: Is dit iets wat toch het dorp, mijn vrijwilligers allemaal ontstien is?
2: Ja, dit is al hier voor het eerste keer.
1: Ja.
2: En toen minder er 50, nu ben er 100.
1: Ja.
2: Nou, dan willen we uitbreiden naar 52 gaan ze zijn. Dus,
1: en elke in het dorp die docht, die draagt zijn steentje bij?
2: Dan ben ik even al hier in het dorp. Ik denk het haast wel.
1: Ja.
2: En, maar af dichtbij in ieder geval. Dus. Maar ze die had hier een bootcamp.
1: Ja.
2: En dat rent als een trein. En toen kwam ze erachter in plaats van Hyrox is Boerox de volle leuker.
1: Ja.
2: Nou, wij ben ik wel wat van de boeten. En normaal doen wij survival. Maar dit is echt leuk van keer.
1: En wat is jouw functie van de midden?
2: Gewoon jureren.
1: Precies. En we letten jou er allemaal op. Wat is het belangrijkste?
2: De bedoeling is dat zij die kant uit rennen. En als ze del zetten van de partner die mij doet, die moet ze op dezelfde plek weer pakken.
1: Ja, precies.
2: En dat ze precies ook aan het einde tag in. En net sjoemelen.
1: Nee, want gebeurt dat vaak? Een beetje sjoemelen hier en daar?
2: Ik ga jou dan net mij maken, maar je bent hier dan net weg. Nee, maar hier gaan we de eerste. Dus, hey man.
1: Hoi.
2: Het is een heel simpel opdracht. We pakken de blauwe, net de witte.
3: Nee, weg.
2: En die man naar de andere kant, naar de vierste vlaggen en weer waarom. Als je hem zijn del zet op het plak, met je hem stenen, dan moet je hem overnemen.
3: Ja,
2: en we gooien hem in de gaten. Nou, dit ben de fitboys, vind ik, maar man, dat wel aardig. En dat is de kleer dat goed is.
1: Ja,
2: dus, en sjoemelier word je ook net. Als je eerste wil worden, dan word je het sjoemelier.
1: Hoe gaat het?
4: Nou, het gaat best wel goed.
1: Ja?
4: Ja.
1: Ja, is het allemaal te behapbaren?
4: Nou, wij doen de makkelijkste versie,
1: ja.
4: Dus het is te dwan.
1: En dan de grootste vraag eigenlijk, waarom? Waarom wil je dat ik zo graag dwan?
4: Nou, heb ik een doel om voor te trainen.
1: Ja, precies.
4: Ja, want zonder een doel dan, het is altijd wel fijn om een doel te hebben bij even trainen. Met de, ja.
1: Is het nou ook nog een doel, een bepaald tijdsdoel, of is het puur trainen?
4: Om gemotiveerd te blijven om te gaan bloeien sporten bij de bootcamp. En gewoon een gezellige midje, maar de vooral die.
1: Ah, succes nog.
4: Ja, dankjewel.
5: Ja, dankjewel.
1: Jo, hebben we het mooie voor elkaar hier, of net?
5: Ja, dat dacht ik. We hebben, nou ja, ik weet het ook niet helemaal streng, maar we hebben mooi waar besteld en dat komt hier eigenlijk altijd uit.
1: Ja, wat is jouw functie van de midje?
5: Nou, mijn functie is algemeen leiding, dat wist wel.
1: Algemeen directeur.
5: En als er problemen binnen, dan kan ze bij mij komen.
1: Ja, want waarvan is die functie? Waarom hebben jullie die?
5: Nou ja, die hebben ze mij benieuwd, omdat ik eigenlijk als eigenaar van dit spul,
1: ja,
5: met de taststemming aan. Nou, ik zei dan ook eigenlijk een functie.
1: Ja, en hoe is het nou om hier dan al deze mensen op het team te hebben?
5: Ja, vind ik geweldig.
1: Ja.
5: Ja, ik mij altijd graag horen mensen, want hij praat. En wat is het leuk als je zelf wat bezitten, dat noorden van genieten.
1: Ja.
5: Dat vind ik het allerleukst.
1: Dus jou zit hier met een grutsgevoel te sham.
5: Ja, ik ben een grutskop dat ik hier zit er mij nog en dat ik dit heb.
1: Ja.
6: Nog één en de laatste.
1: Lokweenske.
7: Ja, dankjewel.
1: Kunnen jullie nog een beetje ademen?
7: Nou, haast net meer. Ik ben even bijkomen.
1: Hoe grutsk ben je op jezelf?
7: Ja, heel grutsk.
1: Ja.
7: Ja, ik heb ook net dat ik mijn titel voor het hier even beter heb, maar vooruit, weten we die.
1: Waarom? Waarom toch zo? Ik wil mij dan.
7: Ik vind het hartstikke leuk dat onze bootcamp juf dit organiseert.
1: Ja.
7: En ik vind Hyrox sowieso leuk. En de combinatie, hè? Van krachtoefeningen en draven. Ja, superleuk.
1: Wat wie het moeilijkste onderdeel?
7: Ja,
8: nee, was het niet.
7: Ik dacht dacht in eerste instantie de burpees, maar ik denk de wallballs uiteindelijk. Ik nek hem hier wel een beetje.
1: Is het voor herhaling vatbaar of is dat een moeilijke vraag?
7: Nee, altijd. Ja, ja. Ben je volgend jaar weer 14.
1: En nou even bijkomen.
7: Nou even bijkomen, ja.
1: Succes nog.
7: Dankjewel.
0: Ja, Hydrox op een boerenpleertje tussen Boerox. Al een weekend weer dat in Terband. De bijdrage wie van Darsjan Boerema.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag met Diana de Groot, dus goeiemiddag.
8: Ja, goeiemiddag Jacob.
0: Wat is het in het programma?
8: Van alles leuks er zelfs, de leukste muziek en de kist wat winnen. We hebben er leuke kaartjes beschikbaar, onder andere voor het festival Avontuur in de Harmonie. En daar zullen we het van de middag nog over hebben. En ik bel je even met Praag, want Devin het Siebrecht Bakker, ze zit er al een paar jaar. Zij is patissière. We hebben al wel eens vaker in de uitsturing gehad, want zij maakt het echt de mooiste toetjes. Nuigensetjes en chocolade dingen. Maar ze had nou wel iets heel bijzonders maken. Een Formule 1 auto. Compleet van chocolade.
0: Zo.
8: En dat is misschien zo'n iets dingetje. Nee, 4 meter lang.
0: Allemachtig.
8: Ja, echt gigantisch. Een heel project. En daar vertelt ze dadelijk hoor.
0: En waar iets op?
8: Nou ja, dat is ik mijn vraag. Wordt dit überhaupt opeten? Maar ze werkt in het Hotel Four Seasons in Praag. En ik heb even gezien wat een keer met haar per nacht kostte.
0: Ja?
8: Ja. Dat,
0: de familie in een auto ongeveer.
8: Ja, inderdaad. Nou, zo. Dus, en ze heeft een hele grote takkomstplan. Alleen nog hoe dat verinnen zil, dat weet ze nog net. Maar ze heeft wel haar baan op zijn daar. En ze giet wat anders dan.
0: Oké.
8: Okay, dat nou. Meer dadelijk. En ik zie hier dus een linkplaat bij die chocoladeauto.
0: Nou, ja. Dat snap ik.
8: Ja.
0: Sterkte mee.
8: Ja, dank u wel.
0: 0625 Jorgen, of via de Omroep-app. Diana Soort Wille van de Mintje.
8: Dank u wel.
0: Dit weer Noe Friesland met een editie van 4 oktober 2026. Dit programma is weer morgen om 12 uur. Van nou een noffelijke middag. Dag.
3: Omroep Friesland. 12.12 FM. Alles wat er spielt.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Ik kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
11: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen.
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
15: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met ouders grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Dagelijkse schermtijden van 5 tot 6 uur zijn niet ongewoon. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Ruim een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren deadlines niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. De Spaanse premier Sanchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Dit naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Sanchez' regering diende vorige week 2 wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
16: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
17: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
18: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
14: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: mooiste muziek uit je eigen regio. Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aarts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenvuur moet bewindspersonen motiveren niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens zijn verblijf in Australië geradicaliseerd is. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week woensdag viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig een duikvlucht maakte van 4200 meter. Dankzij hulp van passagiers en cabinecrew landde het alsnog veilig. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.
4: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Algoné Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Moussa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie noch justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 4 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Vier uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Het gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had een granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste protesten verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dat doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook worden toegepast in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Gul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt morgen 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoe weer de eerste squaldraai naar de drieg mail van Arune Vreets op het Stellingwerfcollege in Gesterwoude. Gestersa, in onderwijs.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Onderwijs.
9: My Erik Enemy.

0: Dat is een duo, hè? Gnarls Barkley, nemen ze zichzelf. Zit wie in het Wattelsuis de gerustheid van dit celskip? Noem maar Crazy.
1: Van Fjouwer Onsuis.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nou 6 minuten nu voor jou. Een goeie mietje. Van harte welkom bij Onderwijs van deze man die 5 oktober 2020. Dit is uit dat organisaties, inwoners en bedrijven helpen om alert te wezen op online fraude, oplichting en cybercrime. Maar dat kan dus alle jaar ook komen.
2: QR-codes die overal onplakstjes in burger parkeerautomaten op tafeltjes van een restaurant. Daar wordt heel veel misbruik van maken. Want iemand doet een fake QR-code, doet scans dat en doet things dat op een goede site zit, in het za, gegevens voort.
0: Zit hij dat we melden dat de verleden harmonie in jou, het zit daar een week aan, op een eierpen is. En de meeste bezoekers die zijn enthousiast.
3: Dan is het leuk dat er nou weer een verbouwing is. Dat je zegt, het wordt weer anders, het wordt bij de tijd.
0: En wat krijg je als je een High Rocks sportevenement organiseert op een boerenpleets? Boerrocks, een interband, via de belangstelling, Rut.
4: Nou, en we zetten in je filmpje op de socials en in 11 dagen werd het verkocht. Dus ja, dat wie wel verrassend eigenlijk, die we net verwachten.
0: Dat is een man die weer terug is, mij onderwijs van Fjouweren en Sijzen, dadelijk onder oren. In één keer, als non-stop, met de trein van Ljouwert naar het Duitse Leer. Die reis komt zo'n tjoerd weer een stukje dichterbij. Maar eerst het waren de kwartjes. We gaan een hele goeie midje.
5: Een goeie midje. Nou, op het vasteland schijnt de zin nog geregeld. Dan is het een gratis jochentje. In het kustgebied heerst de bewolking en is het wat frisser bij de vrij krachtige zuidwestenwind. Jou zakken de wind wat aan, loopt de bewolking verder het land op en is het er vannacht al een dripke stoorij mogelijk. En het is dan een gratis fietje. Morgen wat meer bewolking, maar op gewoon plakken een licht dripke rij. Maar ik nou en dan zinnen. De wind is kalm, meer zwak, komt uit het westen en liet het opwarmen ons aan jochentje raden.
0: De tering voor jullie allemaal. Ik schiet deze school maandag overhoop. Dat zie Freed in een mail die naar ouders en leerlingen van het Stelling Werf College gestuurd is. Ja, van waar die mail via is natuurlijk ook duidelijk. Mogelijk van een hacked account, maar de schrik wie er net minder om. Het zie je al een binnen Joet en ik net naar Squalletak aan. Ik praat erop met je directeur Harold Groenewoud van het Stelling Werf College. Een goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, hoe was zo'n eerste dag? Ga je dan met een knoop in je maag naar school op zo'n maandagochtend?
6: Nee, daar heb ik persoonlijk geen last van. Ik ben ook aangesteld om de rust en kalmte te bewaren. Dus, dat lukt me eigenlijk prima. Het is vooral een zaak om rustig te blijven.
0: Ja, en dat is gelukt. Dat kon ook. Ja. Was het rustig op school vandaag?
6: Ja, het was eigenlijk extra rustig, omdat we iets minder leerlingen hadden. Ja, omdat toch een aantal, zoals u al aangeeft, ouders hebben ervoor gekozen om hun kind thuis te houden. Nou, dat gaat een keer om 40, 50 kinderen. Mm-hmm. Daar hebben wij dan begrip voor op te brengen.
0: Ja.
6: Dus we zijn blij dat 90% van de leerlingen in de klas heeft gezeten, toetsen hebben gemaakt. En er zelf uit een 5% is te ziek op dit soort dagen. En een 5% heeft ervoor gekozen ouders om een kind thuis te houden.
0: Ja, en dat hebben jullie ook als akkoord bevonden?
6: Ja, kijk, dit is natuurlijk wel een bijzondere omstandigheid, hè, die aan de gang is sinds vrijdagmiddag. Dus op het moment dat de ouders zoiets hebben van, ja, ik wil meer zekerheid of ik ben bang voor. En ja, als wij daar over in discussie gaan van het is niet terecht of de angst of wat dan ook. Ja, je raakt alleen maar van elkaar verwijt. Dus dat is helemaal niet de bedoeling. Dus we hebben dan begrip voor de situatie.
0: Heb je dat begrip morgen dan ook nog?
6: Dat begrip wordt morgen ietsje minder, denk ik. Maar wij zijn behoorlijk begripvol, hoor. Alleen, als je een reactie van een ouder leest in een mail van mijn kind komt pas weer op school als duidelijk is wie de hacker is. Denk ik van nou, dan wens ik je succes. Dat kan wel een paar jaar duren.
0: Een paar jaar?
6: Of niet. Of nooit. Ja, sommige dingen kom je nooit achter natuurlijk.
0: Nee. Daar wordt ook door de politie aan gewerkt, denk ik, om te achterhalen wie die mail nou verstuurd heeft. Een gehackt account, is dat een beetje toch het idee wat jullie hebben?
6: Ja, zeker. Daar gaan wij op dit moment 100% van uit. En de politie is die is nog met dat onderzoek bezig. Dus die zullen ook niet, zodra ze iets weten of een mogelijke lead hebben, zullen ze daar mij van niet op de hoogte brengen. Want dat is hun onderzoek.
0: Ja, dat moeten ze ook maar doen. Ik wil niemand op ideeën brengen, maar jullie hebben waarschijnlijk ook wel rekening gehouden met het feit dat er iemand dacht van, goh, zo makkelijk is het dus om de boel in de bulten te jagen, zeg maar even.
6: Ja, dat is. Ik moest denken aan mijn eigen VO-schooltijd. Dat is toch echt wel 45 jaar geleden. Dat een leerling een bommelding deed op de school. Ik was nog met een vaste telefoon. En toen hadden we de hele dag vrij.
0: Ja.
6: En ja.

0: weekend om te zeggen van nou, we houden maandag de deuren dicht?
1: Er is natuurlijk wel een moment geweest, maar dan gaat het meer over de impact die het heeft op een gemeenschap, zoals Oosterwolde en omgeving. Want dan gaat in appgroepen, social media, er gaat veel rond. Dus je merkt aan alle kanten onrust. En dus dan overweeg je het wel. Maar we hadden al vrij snel zoiets van de politie en de burgemeester, de hele veiligheidsdriehoek, die had zoiets van er is geen acuut gevaar, dus je kan gewoon open.
0: Ja,
1: en dan zetten wij dat door.
0: Ja, en waar baseer je dat dan op? Want ja, je moet op een gegeven moment zo'n risicoanalyse eigenlijk maken. Beslissen of het serieus genoeg is om inderdaad een vergaande maatregel als het sluiten van een school te nemen. Maar ja, hoe ga je dan te werk?
1: Ja, vooral koersen op de instanties. Dus wij hebben dan te koersen op de politie en op de veiligheidsdriehoek. En dat doen wij dan.
0: Ja. Maar goed, je baalt als een stekker, lijkt me.
1: Ik ben de hele zondag aan het werk geweest. En dat doe ik met liefde voor de school, hoor. En het is nodig. We moeten veel communiceren. Collega's, ouders, leerlingen. Veel contact met de media. Omroep Friesland, Leeuwarden Courant. Dat heb je liever niet.
0: Nee.
1: Ik heb liever ook een rustige zondag.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, een rustige maandag is het dan uiteindelijk toch nog geworden. De spanning is wat weg nu, begrijp ik.
1: Ja, zeker. We merken nu eigenlijk gelijk als ochtends dat er was rust, er waren geen bijzondere dingen. Er waren wat jongeren van Jong Friesk, is dat geloof ik, hè, van Omroep Friesland.
0: Zeker.
1: Die waren hier in de pauze, die hebben wat leerlingen geïnterviewd. En die dames, meiden, die zeiden ook van, nou weet je, alle leerlingen waren eigenlijk wel rustig.
0: Ja.
1: Dus, en zo hebben wij het ook ervaren vandaag en dat is wel heel plezierig.
0: Nou, hou er zo, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Harold Groenewoud van het Stellingwerf gelezen. Dank je wel en sterkte.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, ontzettend.

Seen is de Bregen. De Friesenbrug, hoe de Eems eindelijk repareert. Ja, het zien we alweer. Ja, C6 inderdaad. Dus ik heb hem met de trein doorheen. Hoe dat die, dat wit onafhankelijk namelijk hij mocht. Maar je hebt zijn verhaal dadelijk naar Ella Langley in Houston, Texas.

0: Zo aan het jaren, hè, dat country en western wel een beetje rond komt in de pop. Mainstream, zie ik dan maar even zeggen. Marcia Vesca is dit van Ella Langley. Ja, dat staat Choosing Texas.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Wij gasten al vier kennen reizigers van Friesland weer, maar de trein naar het Duitse Leer. De Friesen Brücke, hoe de Eems, leidde er jarenlang uit. En ontdeel van het spoor zie ik nogal werken, de laatste tijd. De draaibregen waait in 2015 van heel terug een omvaring. De bouw van een nieuwe bregen heeft maar liefst 200 miljoen euro kosten. De eerste reizigers die in Vermoorn zuiver te springen, hoe maait hem ook maaitje? Dat zegt is verslagjouwer Onno Valkenaar.
2: Vanmorgen vroeg opgestaan. Ik zag het op YouTube dat hij weer ging rijden. Dus. En in de app stond het ook. Vroeg opgestaan, 6:30 met de trein. Alles sluit mooi aan. Dus.
3: Je bent een treinliefhebber?
2: Ja, absoluut. De meest ideale manier van reizen. Ik heb eigenlijk alle lijnen in Nederland al gehad. Deze, ik heb net gemist. Dat was net die brug kapot. En ik wil aanvullen op mijn to-do-list.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Het is de allereerste dag in Olivier dat je weer met de trein naar Leer reis
4: ging. Ja, ik ben vaak naar Duitsland geweest, maar dat moest altijd naar de bus, hè? Ja, dus wij genieten nou van de bregen.
3: Dus je bent blij dat deze verbinding er weer is?
4: Ja, zeker. Ja. Want dat wordt al een beetje gedonderd, maar die bus.
3: Ja. Dat gaat wel lang worden, hè? Dat is de treinverbinding, de Rutlaai.
4: Ja, nou, de eerste periode, dan denk je nog van oké, nog treinen hier, dat gaat nog wel, maar dan papend, dan let je er maar net maar op. Want het warm steeds maar uitstelt. En de Duitsers, die met gruntlieg en...
3: Die nemen het niet.
4: Dat wist ik net precies wat dat bezutte. Dus een paar moment dan is het maar even blikken oneindig.
3: Hey, hij riet nou weer alle oeren.
4: Hij riet alle oeren. Oh, dat hakt dan het eersnijsje hoor. Nou, dat is fantastisch, toch? Ja. En wij rieden nou met een Nederlandse conducteur, machinist. Rieden we in Duitsland net. Ze moesten naar een opleiding gaan en weet ik het wat.
3: Ja. Taalkursus.
4: Oh, vooral een taalkursus.
3: Maar dit is de eerste dag in Olivier dat hij weer riet. Dat jou er nou in zitten, dat is geen tafel.
4: Nee, dat is een geen tafel. Want die en ik over Hengelo rieden kent, hè?
3: Ja.
4: Maar we dachten, nee, dat doen we een omreis op. We moeten even deze bregen, mijn meidje.
0: Ja, die bregen, mijn meidje, dat woon nog Valkenaar. Ik, die ziet vanmorgen al betiet in het trein, maar de cameraman. Hij is nu weer in de studio, dus hij is de omreis. Is ik slagen dus.
5: Jawis.
0: Maar de reis ging net helemaal zonder hiccups, soms samen te zeggen.
5: Nou, de hinnenreis ging prima, maar een paar minuten vertraging. Dat zwaarge ik al van wat onrest in de trein. Omdat verskaarte reizigers, die waren benauwd dat ze een ontsluiting naar Bremen missen zoen. Maar omdat die trein ik een paar minuten te let weer, ging dat goed. De vroomreis, die ging minder vlot. Want die trein voelde uit mijn motorpech. En collega Alle Faber en ik hadden op het dynamische station van Wener een hoekje in de zinnen zitten.
0: Nou, dat is net verkeerd.
5: Regio-directeur Gerrit de Groot van Arriva is net onder de indruk van die vertraging. Jij zei het van het is spietig, maar dat haal je soms. Nevens hem valt in Trosneet maar 0,2% van alle treinritten van Arriva uit. Nou, dat zijn we onhoorde. Ik trof de Groot van de morgen in de trein van Grees naar Leer. En dat weer voor alle duidelijkheid vanuit die vertraging ontstier.
3: Zit je vaak in een eigen Arriva-trein?
6: Ja, elke week eigenlijk wel. Dat is toch belangrijk om een beetje een beeld te krijgen van wat er gebeurt.
3: Maar je zit er nou in een trein, die keert mij Leer, voor het eerst zoend Olvier.
6: Ja, het was een lange periode, maar we zijn hartstikke blij dat we goed weer kunnen rijden. En deze trein die keert uiteindelijk naar Leerte.
3: Voor mij een oerstap in Winschoten.
6: Ja, dat mag nog even, maar uiteindelijk kunnen we van Ljouwert rechtstreeks naar Leerte.
3: Wanneer kunnen we in Ljouwert instappen in een trein die direct naar Oost-Friesland gaat?
6: Nou, dat weten we nog net helemaal, maar dat door het ging hier meer. Dus het komt er wel om.
3: Ja. Waar ging het dat van nou?
6: Nou, er is een spoorverzakking of een snelheidsbeperking bij Hurde Griep. En die maakt eruit. En daar binnen werkzaamheden van nodig. En als dat klaar is, dan kunnen we rijden.
3: Ja. Want we hadden nou ik een spoorverbinding tussen Ljouwert en Leer. Maar in de toekomst misschien ik naar Haas?
6: Nou, misschien. Dat is net in de plannen. Maar theoretisch zou het misschien kunnen. Ooit in 1800 is het zo begonnen. Wie weet. Maar uiteindelijk in de meeste wolf van Leer naar Ljouwert en dan naar Haas. Dus dat is al hartstikke mooi.
3: Ja. Nu is Arriva een bedoel. Je wil natuurlijk ik zwarte cijfers. Kruwen we dan natuurlijk ik wat verzinnen ons dan spoorverbinding?
6: Ja, uiteindelijk, natuurlijk is dat belangrijk. Maar we beginnen nou goed. En we hadden eerst de 100 mensen al gevierd. Dus dat is hartstikke mooi. En we hopen echt op meer. En daar hebben we echt vertrouwen in dat dit gebeurt.
3: Kan je dat vernemen, dat er bij de reizigers warme belangstelling is voor deze verbinding?
6: Ja, vorige week hadden we al wat publiciteit en dan merk je wel dat er echt een protte belangstelling is. En wij krijgen ook een protte vragen erover, dus het leeft wel.
3: Ja, en die belangstelling is er ook aan de Duitse kant?
6: Zeker, we hadden bijna 1250 bezoekers vorige week toen bij dat event in Duitsland, dus dat leeft echt wel.
3: Hoeveel reizigers moet je hebben, wil dit uitkennen?
6: Ja, we zorgen dat nooit echt op de lijn. Wij vervieren ongeveer 40.000 reizigers per dag. We weten ook wel dat je geen duizenden per dag per uur inkomen. En het zal fluctueren. Dus maar de kerstmarkt, nee, maar de seizoen zal drukker worden. En dat maakt we geen patiënt. Maar wij hadden alle vertrouwen in dat het wel een succes gaat worden.
0: Ja, hij is optimistisch, Gerrit de Groot van Arriva Noord. Wat vinden de Duitsers er eens van dat die Friese brug er nou eindelijk weer eens weer in laat?
5: En van een beetje zitten er aardig wat Duitsers in de trein van Leer naar Grijs. Kwam mij fietsen, kwam mij koffers. En ja, die treinreigers binnen gewoon blij dat die treinverbinding van Leer naar Grijsloon en Friesloon weer riet. En ze vinden ik dat het heeg niet wordt dat die weer riet. Want ja, die treinverbinding had er al een jaren gevaar doen. Want Duitsland had er langs in ons kiets kworen om dit jure nieuwe bregen te bouwen. Op Wagemaster Arno Ulrichs van de gemeente Ilo, dat is een plakje tussen Leer en Aurich. Hij is een van de Duitse bestuurders die een bot inzet had om die treinverbinding weer warm te krijgen. Hij is daarom heel wies, dat is de Wunderlijn, want dat is de naam van deze treinverbinding, weer riet.
7: Hij wies, weil wie hem daar nu al een jaar op verzicht. Nou, de unfall bij de Friesenbrug, daar wist je alles stap. Und wie gesagt, historisch ist es im Bedüden ja West auch die Verbindung zwischen den Friesen zu schaffen, also einmal von Ostfriesland, über Groningen-Ruppe nach Leeuwarden.
0: Ja, ik verstaan hoe dat in de regel redelijk Duits, maar dit koek even wat minder volg je.
5: Het via Oostfriese plat, dat Duits. En hij zei dat er de spoorverbinding de oude Tsjernier bot mist had. Hij wist er ik op dat het om een oude verbinding gaat. Want een jongetje in de eeuw weer er al een trein van Haas naar Leer. Nou, Ulrichs is ik vastzitter van de Friese Rier, een organisatie van de gearworking tussen Oost-Friesloon en Uus-Friesloon. Nou, dat je daarmee dwaande binnen is het zelfs heel handig dat je weer met de trein van Leer naar Leeuwarden kent. Nou nog mijn oerstap in Winschoten en Grijs. Maar als het om naar Riva leidt, wordt dat dus een streekruchtentuin.
0: We wachten dat aan. Honne Valkena, dankjewel. Given the foundations, build me up, Buttercup.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moon.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
3: Hij scheelt samen komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moon.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ik kun je laten staan.
9: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
10: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het krijgt jou vier best. Mooie titels voor het laatste nijs uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeie met je.
14: Een goeie met je. Saar Nederland had dit weekend in de omkritten van Marm zocht naar de soms 2014 vermiste Marie-José Sikko Cuperes. Nevens de organisatie wie er op basis van meerdere nije tips reden om een specifiek wetter- en bosgebied te trossietje. Dat is niet makkelijk, want de doeken zakken op een soort plakken voort in de blabber. Om de wettergang secuur in kaart te brengen, waar het sonarapparatuur in zetten. Met groenradars waar het jonkenlissende bosgebied onderzocht. De ziekactie had geen trogbraak opsmieten, meldt Sar Nederland. De politie had meer details in boeten gebracht door het incident van Juste Jong in Drachten. De politie kwam eerst nou op melding van brandstichting. Doet de agent op het plak van het incident onkwam, zeggen dat er brandstichting waard in de buurt van een gevel van een sportskwallen. De vertochte kwam daarna razend met een vuurwerp in de handen op de agent aan. Daarop ging de agent oer naar het lossen van waskogingskoppen. En daarna werd een stroomschietwapen gebruikt om de vertochte onder controle te krijgen en on te houden. De gemeente Heerenveen is op een vingerstikker, trog het Riek. De gemeente vangt te min asielzoekers op en verdocht daarom op dit tijd net onder spreidingswet. De gemeente is nou onder tafel gesteld, toch minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Jonker Heerenveen giet het nog om 20 oren Nederlandse gemeenten die nou onder zwarte list aanjeken binnen. En die gemeenten moeten de komende tijd duidelijk meisje hoe ze toch onder die spreidingswet voldoen zullen. En het is jong erop of dronder voor keersverdeling vooruit in Marsum. Het bestuur had een zeer urgente ledenvergadering uitgekregen over de toekomst van de vereniging. Reden, er zijn te min vrijwilligers voor het uitlezen van de perken en karmasters bij de KKB-wedstrijden. En de vereniging ziet het bovendat ook nog naar bestuursleden.
0: En die ben je hartstikke net te vinden. Nou, meneer, in het programma Friesland van de Moon, juist de uitkomst eigenlijk van die ledenvergadering van die keertsclub der in Marsum. Dan wil Jacob het Frieske Nijs. Het is night lesson op de site en ik op de app van Omroep Friesland. In het Fries, in het Nederlands en een heel soort orentaal.
15: Goeie, het werd teerd om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier litten. Mooi zien.
16: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
17: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de Far Else.
16: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Tromeesje mij in beëining.
20: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zwart en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Onderwijs.
22: Mij Erik Enema.
0: Daar hebben we de man van de sportredactie. Je hoort horen in de Sportcast. Noodtelen voetbalclubs in Friesland. En sowieso nergens trouwens. Op dit tijd spelen we het vanwege die interlands die er west hebben. Nou, dat Jeste Alex. Dus Arjen de Boer hier, ons coach. Maar eerst het wapenbrugje. Ja, het is weer een hele goede midje.
23: Een goede midje.
0: De nice simmer die het maar van geen ophouden weet eigenlijk.
23: Hey, ja, zo liek het dat al, ja. Inderdaad. He, ja, ja, het is inderdaad, Joet, ik werd na een prachtig mooi weekend hier bij Joet. Ik werd een hele mooie dag. Omdat ik wil zeggen dat het de Provincie Noop dit stuit wel in 2 parten verdeeld is. Want in het noordwestelijke part, daar heerst het nou echt de bewolking. De zin het te regen. Dat zullen we dan ook aan de temperatuur. Dit en nou zo'n 16, 17 graden. De waarnemers die in kwam, die zei ik, wij zitten op dit stuit net meer boeten. Want de bewolking die ontneemt dus de zinnen. Ja, en het wil zien het zuid-eerst en daar schijnt nou nog wel de zinnen. En daar is het van beetje ik makkelijk nog 20 graden worden. Ik pak ze er even bij trouwens, de maximum temperatuur. En daar valt op dat de 20,7, dat is echt een temperatuur die, nou, die schroeft de pijn als maximum temperatuur. Maar ik het jaar vind, Frieske Pjellen en Siegerswaard, alle vier 20,7 als maximum temperatuur. Nou, deze temperatuur op de Waterland is met een op Vlieland, 18,7 en Dwaim hier ik 9,2 als maximum temperatuur en ik maar riep ziet er nog wel een graad boppen. Ja, en voor de rest, ja, het is een zuidwestelijke streming nog hield iets, maar vrij krachtig in het kustgebied, maar boppenland wie het wat vlagerig en ja, we werden een prima naaisimmerdij te pakken. Nou, jong, dan zakket die wiemel weer wat aan. De bewolking daar, die scoot wel heel voorzichtig. Ik wil het verste land op en vannacht, dan kende hier en daar ik wel een dripke stoorijn uitvallen. Het is een hele zwakke steuring die het oerloekt. Ja, en die bewolking en het futvallen van de wind, dat zwaart er ik voor dat die temperatuur net heel bot zakt. Ik heb in trogsneden een gradenstretje een viertje steen als minimum temperatuur, maar er binnen hier en daar ik nog wat opklarings. Daar zou de temperatuur nog even een graadje leger zakje kennen, maar al met al is het de komende 24 uur nog net echt heel spannend.
0: Nee, en rij werd ik er gewoon wel een beetje leuk, hè?
23: Een beetje, maar het stelt al nog net een heel soort voor. En zeker dat je het verder gelijkje, maar wat we verder op in een week verwacht je kennen, dan stelt dat heel en dal niet voor. Nee, dus het is inderdaad morgen eigenlijk ik nog een prima dag. De temperatuur liet het ik zien, 18 jochtje graden is maximum temperatuur. Dus dat ben nog heel die ongename nijsimme temperaturen. Nou, verder de wien morgen, zwak ontmatig. Dus ik die dat al weer een stapje te bek. En daarmee viel het ik wel wat noffelijker aan. Ja, het waarbeeld wikselend. Het is wolkenzinnen, spatje rein is er net uitsletten, zeker in het kust gebied net, maar jipper het laan in, dan neemt de zin het vaak toch wel weer een beetje oeren. En dus, ah ja, al mee al, dus morgen ik nog een prima nice.
0: Ja, ja. Dus zou je het op mijn manier als goed en wel eens heel anders willen kennen?
23: Ja, nou ja, wens je dat we het zo'n tussen die, tussen in die eigenlijk, want ja, hoe die is, liek het nou wel aardig u te pakken. Het front moet net een paar roeren jij komen, want dan zitten we wel dat we jou bij de die al een waarsomslag hebben, maar zat het nou, liek het, zal het echt pas letter in de joen die het er in de nachtplak vinden. Dus wens je hoe die screw ik nou nog 18, 21 graden als maximum temperatuur. Het eerste part van de dag ik nou wel een die zet ik mij mist. De zinnen liet hem nou wel geregeld zijn. Ik in de midden nog wel aardig wat zinnen misschien waar. Maar in de joen die merken we toch wel echt dat de steurings al aardig nou, haar beginnen op te dringen als het ware. En in de nacht dan giet de wien ik om naar het noorden daar matig ontkrijftig. En dan van tongje dan zitten we echt in een oorwaartype. Omdat ik wil zeggen dat de tongje als je achter het ruut zit, dan lijkt het al wel heel vreunlijk, want er is een heel soort rond te verzinnen. Maar daartussen ben ik hele grote stapelwolken. Nou ja, en daar kan dan ik nog wel eens even een bui uitvallen. Maar die wien uit het noordwesten, wij windkracht 5 ontstaan, heb ik staan. Dus dat viel dus echt wel oors. Maximum temperatuur. Nou, joert hier met een 20 graden. Toontje zit het op 15 graden. Nou, als je dan ik nog je trolley wien heen fietsen matten en het rijnt op dat stuit, dan is het echt een paar graden frisser nog. En op vreten is het helemaal een dreig verhaal voor de zinnen. Dan komt er alweer een penaaiensteuringsoer. Maar ik dan die stevige westenwien, windkracht 5 ontstaan en ik dan een fietje. Misschien nog 15 graden op een droeg moment als maximum temperatuur. Maar ja, we krijgen wel echt aan het eind van de weekend hebben we wel oorwaarden.
0: Het is echt oktober, denk ik.
23: Ja, de jas die begint hem nou toch wel echt, nou ja, chantelit.
0: Ja, oké. Okay. Dan doen we dat. Dan komt Jiske.
23: Graag, Dien.

0: Adele, hier is een Set Fire to the Rain. En daarvoor Pieter Sprotters. Pieter Wilkens en Sjimaten. Maar ik noem maar Beste Nacht. Omroep Friesland.
1: Televisietip.
0: Daar om vier uur is het de Frieske Nijsterzijn in Friesland. Joerts, Denai, Het Waar, Matjitske. En ik ben aanlevering van de Frieske Vlogger. Docht vrijwilligerswerk. Joerts ziet Eduard Rijker als skierzuchter op het veld bij SC Veenwaarden. Hij fluit de Hans van Basten-wedstrijd. En onder het tafelsjoch van Johannes Matter de voetballers wat in toom houden. Nou, hij zei het zelf dat het spannend was. En dan zal dat ongetwijfeld het geval wezen. Ja, en dan we dan toch ook voetbal hebben. Om een oerzij al wacht.
2: Ik mooi net mis deze stipt.
0: Nee?
2: Nee.
0: Is het dan jetter of letter?
2: Nee, het is wel stipt. Maar ik was er op oorsprutsen, trok een wat een oordere dame.
0: Oh ja?
2: En die vond het echt bloedirritant dat ik dat heel iets zees.
0: Wat zei ze dan?
2: Stipt.
0: Stipt.
2: Ja, maar goed, ja, ik zei het. Ja.
0: De meisje stipt net mis.
2: Nee, maar het is wel stipt.
0: Ja, en, nou, dat is ik net mis stipt.
2: Stipt je al wacht.
0: Maar dus exact om je al wacht.
2: Ja, op een kop al.
0: Ja, net een telletter.
2: Nee.
0: We hebben een aflevering van de sportvlog. Van de sportcast.
2: Sportvlog.
0: Sportvlog.
2: Ja, ik jij het wel.
0: Ja, zeker.
2: Dat klopt net.
0: En we hoe stipt hij is. Ja, Jim betaalt voetbal. Dus Jereveen en Cambuur, ja, wat oefenwedstrijd. Nee,
2: ja, Jereveen en het oefenwedstrijd in Grains.
0: Ja.
2: En ja, Cambuurtje in de Duitsers van SV Meppen. Nou ja, dat is meer gewoon om wat in het ritme te blowen natuurlijk. En dan begint komend weekend de competitie. Nou, sterker nog, voor Jereveen begint de competitie al komende vrijdag. Maar de uitwedstrijd in de koprinner. Nee, net de koprinner, want dat is AZ. Ja. Maar de noemen 2, dat is PSV.
0: Ja.
2: En dan het weekend, Snijn volgens mij. Ja, dan speelt het Cambuurtje in Pek Zwolle. En dat is dan weer een, ja, misschien wel een directe concurrent in, ja, in de strijd in degradatie. Dus dat is wel een belangrijke wedstrijd.
0: Ja, en ben je er klaar voor Biden?
2: Ik hoop
0: dat basis van die oefenwedstrijd, kan je dat zeggen?
2: Nou, ja, Cambuur het oefenen 2 keer in Oeren. 1 keer Ien en 1 keer Ien of Valen. Maar ze hebben vooral een heel soort kansen mist, Jerdik.
0: Ja.
2: En ja, voor wat het wurg is, Jereveen en Woen van de FC Grains met 2-1. Toch een doelpunt van Levi Smans en Luca Ooyen.
0: Net verkeerd, op papier in elk geval.
2: Nee, zeker net, maar wat je er wel bij zegt, ze zijn natuurlijk net compleet. Jereveen ik net, want Bernd Klaverboer, maar Jung bijvoorbeeld nog speel je. Maar Jong Oranje, Oliver Brouwer spelen bij Jong Noorwegen. Petrov, die spelen dan bij Bulgarije is fort. En ik bij Grains, wie er heel soort spelers zitten net bij wie in. Nee. Dus ja, voor wat het wurg is.
0: Voor
2: maar goed,
0: is, ja,
2: je kunt maar beter winnen als verliezen.
0: Ja, toch? Zeker. En lekker trainen op deze manier is ik net verkeerd.
2: Nou ja, ze zeggen altijd, dat ben die trainers dan. Dat is een beetje trainersjargon. Maar een wedstrijd is de beste training die er is.
0: Ja, dat is ik zo.
2: Nou ja, ik ben geen trainer.
0: Wolle voetballer.
2: Ja, wolle voetballer. Ja, het is natuurlijk wel leuker als ik gewoon een training.
0: Ja, liek het mij wel, ja.
2: Een wedstrijd is leuk. Een wedstrijd, voetballen is leuker dan alleen nog maar trainen.
0: Trainen liek het voor het meeste mensen toch wel een saai een moetje. Hè.
2: Ja, nou ja, Sander van der Heijden zei altijd, trainen is voor het talentloos.
0: Ja. Ik ken ik muzikant niet, overigens. Repeteren is voor het talentloos.
2: Ja.
0: Nou, de herstaurende wedstrijden van Nederlands elftal heeft natuurlijk
2: zeker.
0: Want er wie toch wat te zien. Ik had wie in dat oefenwedstrijden, maar wel vermakelijk, hè?
2: Ja, zeker. Oh, wat we nou in Nederlands elftal, hè?
0: Ik denk dat ik het wel even moet hebben. Nee, lid maar. Okay. Want we hebben een gast, jong.
2: Ja, we hebben een gast. Dat is voor de belangrijke. Dat is Joey van den Berg.
0: Joey van den Berg.
2: Joey van den Berg, oudspeler van SC Jereveen. Had meer dan 100 wedstrijden spelen bij Jereveen. Wie ik onvierder. En hij wie eventjes recordhouder van de meeste rode kaarten in het Nederlands betellen voetbal.
0: Is dat zo?
2: Ja, hij hier de zoon. Die nou ja, discutabele eer moest hij dan nog delen. Maar ene Gregor van Dijk. Dat is dan weer de zoon van Jan van Dijk. Mr. Grains. En Christian Koem. Nevens mij. Ik een oudspeler van Jereveen trouwens. Oh. Die hier in de zoon rode kaarten.
0: En welke zoon praten we dan?
2: Joey van den Berg spelen al heel gauw. Dat wie al begin 2000. En toen brutste net echt terug. Maar de seizoen, hij trei hier bij Jereveen voetballen. En dan hebben we toen 2013, 2014, 2015, 2016.
0: En waarom is hij jong te gast in de sportcast?
2: Nou, hij is Jim Wurg, is hij trainer. Trouwens, er is nou trouwens één speler die het 8 keer een rode kaart kregen. En die speelt dan weer bij Pek Zwolle. En dat is dan weer het instander van Cambuur.
0: Ja, het weekend. Ja, komt alles bij me komen.
2: Ah, ja, zo is het.
0: Ja.
2: Maar waarom is hij te gast? Hij wie even trainer bij Jereveen. Even, eigenlijk is hij nog altijd wel trainer. Maar hij wie doet Robin van Persie vrij vlug opstappen naar Grains. Toen nam Henk Brugge het oer. En toen wie hij even, Joey van den Berg, assistent trainer van Henk Brugge. Maar hij had al troskiemerlitten van het trainerskip. Nou, H-trainer, dat zal ik net zo gauw worden. Dat is echt net mijn ambitie.
0: Mm.
2: Hij is nu zit volle meer in de individuele begeleiding van jeugdige talenten, maar ex-spielers van het eerste.
0: Okay.
2: Die zal hij begeleiden. Maar wat dat dan krijgt, inhoudt en wat voor tips hij dan jouwt. Kijk, daarvoor moet je dus stipt om jou achter de televisie hoor zetten.
0: Krijg dan wel ruzie maar die collega.
2: Wie een wildvreemde oude dame. Ik hoop dat ze nou ik lustert.
0: Ja, dan kan ze...
2: Het wel net.
0: Nee, natuurlijk net.
1: Als ze wel wit, als het wordt stipt, net meer broekst.
2: Nee, nou ja, dat is dus net slagen. Dat is helaas net slagen.
0: Dus Joen, om...
2: Jou wachten. Ja, lieke nog.
0: Het scheelt niet alles. De podcast. Je wil hem dadelijk nog op.
2: Want we zoen Maas opnemen. Nee, eerst midjes. We nemen altijd jelf of twaalf midjes op. Maar dat koer net, dat slagen net, toen moest het naar Maas. En dan kreeg ik juist een midje, kreeg ik in één keer een appje van Joey van den Berg. Nou ja, niet onbelangrijk in dit verhaal, want hij is een haatgost.
0: Ja.
2: Hij zei, ja, ik heb me toch verzint, Arjen. Want wij moeten midjes, stimmen wij nog op het trainingsveld.
0: Oh, dan moeten wij wezen.
2: Dus ja, daar moest hij wel bij wezen. Ja. Dus hij is hij zit nu op het trainingsveld, stapt oer 4 minuten zo gauw als mogelijk in de auto. Dan riet er naar Ljouwert en dan is Friesland Joert, is Arjen. En die de presentatrice van Friesland Joert, die is dan weer uit de studio. Ja. Dan gaan wij gauw zitten, draaien we de camera's om en dan beginnen we gelijk met de uitzending. En dan om Jelwe achten, stipt is hij op televisie. En jeder al, hoop ik, normaal gesproken, is hij dan op YouTube en op Spotify.
0: Maar op televisie nog even, verduidelijk iets, dat T-stip.
2: Ja, dat is jouw wacht.
0: Jouw wacht. Dus, ja, en net moet jouw wacht. Ja. Nee. Schitterend. Arjen, dank je wel. Succes dadelijk met de opname.
2: Oké.
0: Mooi. En wij muziek van Phil Collins voor de kleersteen. Die is nou al. Hij drunt ongewiefeld in de door. Dit is It Don't Matter To Me hier in Onderwijs.

0: Toen is het, ik net brief. Hij is echt antwoordend. Ik zie best een opname van hem, beelden van hem. Nou, het beurt hem in zuur. Phil Collins, eerst. En in de tijd dat er alles nog goed is, ik noem het steeds. It don't matter to me. Dadelijk hier in Onderwijs, we het hebben over Omrin. Het geruchtshof in Den Haag. Het een streekhelder door de wijze waarop het Omrin restafval in Zuid-Holland sammelt van de afvaloven in Haas. Dat mij net. Nadat er bezwier maken weer terug afvalverwerking Rijnmond. Die zijn van het is oneerlijke concurrentie. Want ja, afval is yield. En de afvaloven in Haas, die heeft eigenlijk volle meer capaciteit als dat er nog verbrand wordt. Dus dat zit. Nou, ik kiet ik om yield natuurlijk. Het zullen een zinvallen wijze van Omrin. Ik praat er dadelijk over, maar de directeur van datzelfde Omrin, dat is John Vernooy. Die is er dadelijk hier in Onderwijs.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoendert en joggetje in de restaurants in Islaan hebben hier of meer Michelinsterren. Twee zaken in Friesland hebben ze aan felbegeer onderscheiding. Gisteren dadelijk volle meer roer. Hier in Onderwijs.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: Njoggen ontemooi Santje in oktober. Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
13: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleen en viern met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
14: Onderwijs.
15: My Erik en

0: forsaken me.
1: Black Horse in the Cherry Tree. Het klinkt er strak kroegen in Engeland. En hier is de Katie Tunstall.
2: Van Fjouwer ons wijs.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
1: Wat zou je met nog vier van welkom bij het Twaar Oeren van Onderwijs van deze maandag 5 oktober. Het is de dag dat de Pasquale in gisteren was. Dat zien het al een leerling en thuisbleun binnen. Uit angst voor een driehoek brief. De gevolgen van zijn driehoek mail van Aron de Vreed. En die mail wordt nog altijd goed onderzocht.
3: Ja, wij kunnen ons niet elke dag laten leiden door een mail waarin gezegd wordt, we zullen morgen dit of we gaan maandag dat.
1: De directeur van dat Stellingwerfcollege daarin gisteren waren. Het is een dag dat de spoorbreggen, de Friesenbrücke richting Leer in Duitsland, weer in gebruik genomen is. Er moet een streekruchte verbinding uiteindelijk van Ljouwert naar datzelfde Leer in Duitsland komen.
4: En je zag toch wel de veroudering in het bestuur met de oudere mensen. En je ziet nu toch dat het meer digitaal wordt, de inschrijvings. Dus ja, die jonge lui die zijn er wat sneller in.
1: Ja, dat is hier niks te maken zelfs bij het de Friesenbrücke. Dat komt door het autocrossen in Struisterveer. Wat een nij bestuur, de boel der nij libben inblazen. Ja, en dan dus dat verhaal van die spoorbreggen, de Friesenbrücke, richting Leer in Duitsland. Die is weer in gebruik genomen, Joert. Uiteindelijk moet er een streekrechte verbinding van Ljouwert naar datzelfde Duitse Leer komen.
5: Vorige week hadden we al wat publiciteit. En dan merk je wel dat er echt een protte belangstelling is. En wij krijgen een protte vragen erop. Dus het leeft wel.
1: Ja. Ja, het leeft wel. Nou, dat viel ik te merken. Nou, op deze man die bibbelde nog een oer lang, want zou je zoeren, maar muziek, nee, zijn achtergroen. Dadelijk onder oren een tik op de vingers vaar omrin. Maar eerst het waar in het kwart. Maar Tjitske Wiebenga, goeiemiddag Tjitske.
6: Goeiemiddag. Nou, op het vasteland schijnt de zinnen nog geregeld. Dan is het een gratis jochentje. In het kustgebied heerst de bewolking en is het wat frisser bij de vrij krachtige zuidwestenwind. Jo, zakken de wind wat aan, loopt de bewolking verder het land op en is het vannacht al een dripke stoorij mogelijk. En het is dan een gratis fietje. Morgen wat meer bewolking, maar op gewoon plakken een licht dripkerij. Maar ik nou en dan zinnen. De wind is kalm, meest zwak, komt uit het westen en liet het opwarmen ons aan jochentje geraden.
1: Het gerechtshof in Den Haag heeft een streek helder door de wijze waarop het omrin restafval in Zuid-Holland samelt voor de afval over in Haas. Het afval zou dan uit Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Schiedam op Helleburen om uiteindelijk verbaand te worden in die rek in Haas. Afvalverwerking Rijnmond maakt lijkwels bezwiertje deze plannen. De voorspraken wijzen, hebben ze de meeste in Rijnmond, van oneerlijke concurrentie. Het hof in Den Haag vindt dat nou dus ik en fluit het omrin waarom. Op telefoon is John van Nooy, hij is directeur van de Omrin. En goeiemiddag.
7: Goeiemiddag.
1: Ja, dat viel wel een sinvallen voor je, liek het mij, of net?
7: Nee, dat viel wel mee. Dit is een zaak die al een hele poos loopt. En die heel principieel is. En we zullen zo wel wat meer de diepte in gaan. Maar die zelfs bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg geweest is. Omdat zelfs het Hof in Den Haag niet wist hoe ze dit goed moesten beoordelen. En toen het Hof van Justitie in Luxemburg daar in januari uitspraak over deed. Wisten wij dat dit de uitspraak zou gaan worden. Dus voor ons is het geen verrassing.
1: Nee, het is geen verrassing. Maar ik zei net, wie het een verrassing is, wie een tegenvaller.
7: Ja, het is een tegenvaller. Kijk, uiteindelijk, ik denk dat de grotere context die hier speelt, is dat wij zijn een publiek bedrijf met gemeenten als aandeelhouder.
1: Ja.
7: En gemeenten mogen een eigen bedrijf, als ze samenwerken, mogen ze een eigen bedrijf een bepaalde opdracht geven. En de marktpartijen vinden dat alle opdrachten op de markt moeten komen, dat iedereen met een aanbesteding een opdracht moet verwerven. En dat speelveld is gewoon nog niet helemaal duidelijk afgebakend. Dat iedereen weet van wat mag je als publiek bedrijf en wat mag je als privaat bedrijf. En ik denk dat deze uitspraak gewoon helpt om daar wat duidelijkheid over te geven. Dus wij zijn eigenlijk blij met de uitspraak. En het maakt ons niet heel veel uit van waar die grens ligt. Maar als we weten binnen welke grenzen wij netjes kunnen opereren, ja, Nou dat is wat wij willen.
1: Het schept in elk geval in die zin helder. Maar je kent net waarom, want je moet waarom woon. Namelijk dat afval uit Zuid-Holland, Waaihelly en dat in Haas verbranden.
7: Nou, kijk, ik denk dat ik u daar even moet corrigeren. Want het is niet dat wij het in Hallingen verbranden. Het afval wordt naar Heerenveen gebracht waar we het scheiden en sorteren. En dat is de reden dat ook steeds meer gemeenten graag met ons willen samenwerken. Omdat wij gewoon veel beter dat afval uit elkaar gescheiden krijgen als dat de AVR dat bijvoorbeeld in Rotterdam kan.
1: Ja.
7: Want waarom zou je anders uit Rotterdam helemaal hierheen rijden met dat afval? Dat moet een reden hebben. Dat komt omdat wij, hoe wij het plastic sorteren, hoe wij het biogas maken, hoe wij al die andere stromen uit het afhalen, dat doen wij veel beter.
1: Ja, je misschien dat secuurder, maar er bloot altijd nog restafval oer dat naar haasten wat.
7: Zeker, zeker. Dus ik denk dat ongeveer de helft van het afval nog steeds in Harlingen verbrand wordt. Maar de andere helft halen wij eruit. En ter vergelijking, de AVR haalt er maar 6% uit. Dus die verbranden 94%.
1: Ja, die omdoggerat is kennelijk heel goed. En goed is dat ik een beetje het probleem in Haas, want de capaciteit daar is eigenlijk volle grutter als wat er uiteindelijk nog verbrand wordt. Maar dankzij eigenlijk je goede wijze van sorteren.
7: Ja, ik denk dat je, kijk, als je een publiek bedrijf hebt met gemeentes aandeelhouder, dat je de keuze moet maken van als je een kilo afval hebt, dan wil je liever verbranden of wil je liever recyclen. Met alle gemeenten hebben wij de keuze gemaakt dat recyclen bij ons voorop staat. Uh-huh. Maar dat betekent dat je dat spel alleen maar vol kan houden als je je cirkel wat groter maakt. Want dan heb je ook een vollast in Harlingen. En ja, en dat levert de Friese inwoners gewoon een laag kost op. Want als je maar op halve capaciteit draag je aan, dan gaan de kosten gewoon omhoog.
1: Ja, maar dat je nou dus inderdaad,
7: dat we zo doen.
1: Had je nou inderdaad kiezen voor een betere recycling, dus een betere sortering op het Jereveen in de Wieren, dan betekent dus dat die capaciteit van Haas hield iets grutter te grut wordt, zeg maar zeggen.
7: Ja, zeker. Kijk, dus wij doen er alles aan om te zorgen dat we

0: deze uitspraak geeft wat helderheid. Dus wij weten van onder welke voorwaarden het wel zou kunnen. En dat heeft gewoon puur te maken dat het aandeel wat wij verwerken voor de markt en het aandeel wat wij verwerken voor de eigen gemeente, dat moet in een bepaalde verhouding staan. En als wij te veel voor de markt doen, ja, dan gaat een contract gaat onderuit. Wat nu gebeurd is.
1: Ja,
0: dus dat betekent dat wij gewoon nog meer voor eigen aanbouwers moeten doen. En dat zullen we doen.
1: Dat is inderdaad aan wat je met waar had als deels in publieke instanties, zie ik hem maar even zeggen. Je vertelde net al dat er een heel soort gemeenten bijkwam die het onderin het afval ophelt. Doet het dan toch net al iets bespreken dat er in Friesland één gemeente is dat je met net toch?
0: Ja, een beetje hier. Kijk, toen ik hier kwam, ik ben bij Verandering komen werken in 2005.
1: Ja, kijk ons smelten even aan trouwens, hè, voor de duidelijkheid even.
0: Ik weet heel wat over gaat.
1: Kijk, ja, maar de meeste kussen maar dat ik even weten.
0: Oh, nee, precies. Nee, toen heb ik meegemaakt dat Smallegeland uit afvalsturing gestapt is, of uit Verandering gestapt is. Daar hadden zij op dat moment van hun redenen voor. En ja, goed, een klant heeft altijd gelijk. Hè. En dus op het moment dat zij daarvoor voor kiezen om eruit te gaan, die keuze hebben zij gemaakt. Wij hebben toen ook de keuze gemaakt om te zeggen van nou, laten we daar niet in blijven hangen, maar laten we vooruitkijken. Dus er zijn een hele hoop gemeenten zijn er daarna bijgekomen. En Smallegeland nog niet. En dat is hun goede keuze. Ja. Van ook hun goede recht. Als zij vinden op enig moment dat ze zich meer bij ons thuis voelen, dan zijn ze welkom. Maar goed, dwingen kan ik ze niet.
1: Nee, en je doet geen pogingen om ze er weer bij te krijgen?
0: Nee, dat doen we niet. Op het moment daar is, dat zij zeggen van nu vinden we het zelf logisch, dan gaan we graag in gesprek. Maar wij steken geen tijd erin om Smallegeland weer bij te halen. Dat is, dat hebben zij gekozen en die keuze is aan hun.
1: Ja, dat is helder. John van Nooy van Omrin, dank je wel van je taaljochting en een fijne dag verder.
0: Graag gedaan.
1: Oké, okay. Dank je wel.

Ja, ze zijn geen Michelin-sterren kwijtrekken. Dat is ook al heel wat. Het zit weer. Je hoort het een die. Je hoort, is dat tijdens weer een boetenkaam. De twee restaurants in Friesland die ze hier die hebben ze houden. Praat dadelijk bij restaurant Smink. Wolvergeer. Die hebben die ster houden.

0: mevrouw is ook al 64 intussen. Hier is Alison Moyet en Love Resurrection. Onderwijs. Ja, Friesland heeft het komende jaar 12 restaurants, maar in Michelinster. Het gaat dan om de Heren van Haringsmaai in Beestersweg en restaurant Smink in Wolvenkeer. Van restaurants zien vrienden hier ik al op de list, maar dan is het zo dan net vanzelfsprekend om de onderscheiding te houden, dit hier wet te krijgen. Dat zei het chef Jan Smink van het restaurant dus in Wolvenkeer. Ze krijgen de ster van het vierde jaar op Riegen.
1: Daar leef je enorm naartoe en het is elke keer weer spannend van wat gaat er gebeuren. En nou ja, helaas zijn er ook een aantal collega's waarbij de ster weer is afgenomen. Ook een paar grote gerenommeerde bedrijven en nou ja, in ons geval willen we minimaal de ster continueren. En in de toekomst heb je natuurlijk bepaalde doelen voor, maar ja, dat is iets om naartoe te werken.
2: Ja, maar hoe spannend weer de eerste dij van Jim dan nog?
1: Nou ja, je weet het niet, hè? Dat is het lastige. Want je hebt zeg maar, kijk, als jij in de selectie staat van Michelin, dus dat betekent als je een vermelding hebt in de gids, dus dat kan met of zonder ster zijn, en met of zonder bibcommando ben je uitgenodigd. Dus er gaan natuurlijk veel mensen heen. En er gaan natuurlijk ook heel veel mensen heen met de hoop van, joh, misschien krijgen wij eindelijk die Michelinster, of misschien krijgen we er twee, of nou ja, als we maar niet kwijtraken, ik noem maar even iets. Ja, kijk, in onze situatie, als wij hem kwijtraken, ja, dan hebben wij wel een, wel een probleem. Dan zaten we wel verdrietig in de auto terug, zeg maar.
2: Ja, want San Michelinster, ja, het is natuurlijk een geweldige onderscheiding, maar hoe belangrijk is het van Jim als, nou, als chef, als beroepschef en als bedrijf?
1: Nou, het is een stukje kroon op je werk. En laten we wel wezen, ik bedoel, toen wij hem gekregen hebben, het is ook voor, nou ja, voor je naamsbekendheid en gasten ook van ver naar je toe trekken, dan heb je dat wel nodig. Hè. We krijgen mensen uit België, Engeland, Duitsland over de vloer. Ja, die hadden we niet gehad als we die ster niet zouden hebben. Dus dat is wel, ja, wel degelijk heel belangrijk, zeg maar. Zowel voor je bedrijf en ook voor mij als, nou ja, als ik naar mijn privé kijk, of nou ja, als persoonlijk doel, zeg maar, heb ik dat ook heel hoog zitten, ja.
2: Ja, en dat je slag nou dus al jaren op Riegen, is dan die als je het dan ik nog spannend, ze mag je er in zitten?
1: We hadden niet per se een, we zouden het niet kunnen bedenken dat we denken van, oh, we kunnen de sterren verliezen, maar ja, dat hebben natuurlijk andere bedrijven die hem nu kwijt zijn geraakt, hebben dat precies hetzelfde, waar het als een enorme verrassing is gekomen. En dus dat blijft een lastig dingetje. Maar wij hadden wel een positief gevoel bij deze dag, laten we het zo zeggen.
2: Ja, en wat ga je met Arne hier dienen om, nou ja, om de tocht van te zwaren dat je hem tenminste deze eerste jaar behoudt?
1: Nou kijk, we komen uit een hele hectische periode, dat wij natuurlijk naar een ander pand zijn gegaan in Wolvenga. Dat is natuurlijk zowel achter als voor de schermen, nou ja, is dat heel hectisch geweest. En dat is ook wel voor het team en ook voor ons, voor mij en mevrouw Anne ook pittig geweest. Dus dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je een bepaald niveau hoog houdt. En we zijn natuurlijk qua aantal gasten wat wij kwijt kunnen in het restaurant, zijn we verdubbeld. En dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat jij, nou ja, die standaard op die manier dan ook hoog kan houden. En dat is natuurlijk wel een uitdaging, maar dat hebben we gelukkig, hebben we dat op een goede manier kunnen doen. En we proberen elke dag beter te worden en dat is ook ons streven naar de toekomst natuurlijk.
2: Ja, want hoe die toekomst prutsen, ga je hem nog dromen of wensken, doelen?
1: Nou ja, we zouden liegen als we daar niet ambities voor hebben om naar een tweede ster toe te gaan. Ja, dus wij hebben wel, ja, zeker is dat een doel voor ons om op den duur gewoon twee sterren in het mooie Friesland te krijgen. Ja.
2: Ja, wat is er dan van nodig om dat Safir te krijgen?
1: Nou ja, dat moet, kijk, dit is al een hele prestatie. Ik bedoel, kijk wat er nu ook weer gebeurd is. Hè. Er zijn maar 7 1-sterrenzaken bijgekomen en 2 2-sterrenzaken. Nou ja, dat is er ook allemaal minimaal weer afgegaan, diezelfde hoeveelheid. En nou ja, we weten allemaal hoe dun bezaaid het is in Noord-Nederland. Dus het is niet vanzelfsprekend. Alleen, ja, dan moeten de details nog beter worden. Nog meer cachet hebben. Hoe zeg je dat? Alles moet gewoon kloppen, weet je wel. Dus, en blijven vernieuwen natuurlijk. Hè? En ook een beetje met de tijd meegaan. En je eigen identiteit en je eigen ideeën, zeg maar, ook op bord laten zien. Maar ook, ook de service. Hè? Het plaatje aan de voorkant moet natuurlijk ook kloppen.
2: Ja, nou ja, je bent verhoezen. Er is heel wat verhoren de Arune periode. Ben er nog dingen die je van het komende jaar op een planning stingen hebt? Speciale gerechten of nou ja, neem maar op.
1: Nou ja, dat is inderdaad, hoe ga je zoiets hard maken? Hè? Dat je zo'n bepaald doel wil nastreven, hoe kan je dat doen? We hebben toevallig sinds kort hebben wij een à la carte kaart weer helemaal ingevoerd. Dat hadden we in het begin niet, nu wel weer. Dat is ook iets waar onze gasten wel naar vroegen, zeg maar. Dat kan ook dat wordt ook positief ontvangen natuurlijk door Michelin. En natuurlijk, ja, de gerechten die daarop staan. Je moet bepaalde signature dishes, daar zijn ze altijd dol op, hè, waarin je je eigen identiteit laat zien. Die blijven vernieuwen en verbeteren. Maar ja, ook als er ook blijven op zoek gaan naar nieuwe producten en nieuwe technieken natuurlijk. Hè, dat je de mensen wel blijft verrassen. Want als ook de gasten weer bij je komen, die vaker komen, als ze elke keer hetzelfde eten, ja, dan ben ik van overtuigd dat ze dan minder snel terugkomen. Hè. Je moet blijven vernieuwen. En dat is natuurlijk een grote uitdaging.
0: Zei Jan Smink van het restaurant Smink dus in Wolvegeer. Zei Blody Stier Harden. Even een mededeling voor het verkeer van mensen die het onderwijs binnen. En hark je nou onderwijs? Ik snap dat je dat doet. Maar ik heb wel helaas te melden dat de aanstudiek op dit stuit in beide richtingen dicht is. Het komt toch een technische steuring. Die is bij kwamen we te zorgen. Even rietveren zit en daar is het goede nijs. Ik ken het verkeer op kwarte termijn Wolver troglieden. Maar er is in beide richtingen vanzelfs vanwege die steuring die bij kwamen we te zorgen op de aanstudiek al een file ontstaan. Ik wens je maar een soort sterkte. En misschien helpt deze muziek wel een beetje. En dit is Taylor Swift, I knew it.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoedt dat online domein Vurket? Is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren?
1: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland Doc.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
11: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is nou jou, Sarsen. Wat viert Friske Nijs? Dat is een man die 4 oktober... Jacob Stelwagen zet de zaken op de richting. Jacob, goeiemiddag.
15: Een goeiemiddag. De tering voor jullie allemaal. Ik schiet deze school maandag overhoop. Dat stiefreed in een mail naar ouders en leerlingen van het Stellingwerfcollege in Jesterwoude. Voorwaar is net heel duidelijk, mogelijk van een hackaccount, maar het schrik zit er zelfs vol in. Zien dan bij hem in de Joet en ik net naar Smallekaam. Directeur Harold Groenewoud van het Stellingwerfcollege.
16: Dit is natuurlijk wel een bijzondere omstandigheid, hè, die aan de gang is sinds vrijdagmiddag. Dus op het moment dat de ouders zoiets hebben van, ja, ik wil meer zekerheid of ik ben bang voor. En ja, als wij daar over in discussie gaan van het is niet terecht of de angst of wat dan ook. Ja, je raakt alleen maar van elkaar verwijt, dus dat is helemaal niet de bedoeling.
15: Ja, het vergt wel eens gewoon een phishing mail of een nieuwe linkje. Om meestal een bewuste meisje van online oplichting zet Joet de Wieke van de cybercriminaliteit in Noord-Nederland uiteen. Meerdere organisaties helpen inwoners en bedrijven om alert te wezen op online fraude, oplichting en cybercrime. Waarnemend burgemeester Anja Haga van Dante Bedielen zegt cyberburgemeester en leidt dus wat tot krijgt inhoudt.
17: Ik praat volgens mijn meisje in je roer en dan zeiden ze van ja, nou ja, ik let wel op, ik klik net op een link. Maar bijvoorbeeld QR-codes, die overal onplakt in burger parkeerautomaten op tafeltjes van een restaurant. Daar wordt heel veel misbruik van maken, want iemand doet een fake QR-code, dat scans dat en dat denkt dat het op een goede site zit, in het gegevens wordt.
15: Dus jong erop of eronder voor keersvereniging Fruit in Marsum. Het bestuur had een zeer urgente ledenvergadering uitgeschreven over de toekomst van de vereniging. Reden, er zijn te min vrijwilligers voor Bielings doet lezen van de perken. Er zijn te min karmasters bij de KNKB-wedstrijden. En de vereniging zie ik het boppen dat nog bestuursleden. Ponghouder Sjoerd Hovinga.
18: Er zijn natuurlijk een aantal opties, maar het is net us. Wij willen eigenlijk totaal net dat de vereniging stopt. Dus er zal iets gebeuren met het. En het is een vereniging met een hele lange historie van 130 jaar van het hier. Dus ja, dat kan echt net samen onder kans komen worden.
15: De Friske autocross in Sluisterveen giet op een kop na een periode van onrest tussen het bestuur en belutsen clubs. Had de organisatie een nijbestuur ontsteld. En dat was dat nijbestuur die in de harde vangangers net genoeg meer voor de autocross in Friesland. En het was er nou heel los dan.
5: Je verneemt toch wel dat het dan de leeftijd een beetje gaat spelen met de mensen. Ja, en dan hou je het ook niet meer lang vol. Dus vandaar een nieuw bestuur. En we gaan gewoon voor 4-5 crossen in het jaar.
15: Bezikkers kennen we naar de Nagelneie Harmonie in Ljouwert. De Schouwburg is de laatste maand verneid en waar het weekend feestelijk hierpen. Een van de bezikkers, Jetse Veld, van het theater Trottieren Veronischoen.
19: Ik heb hier in mijn schooltijd nog op het toneel gestaan als kabouter, weet ik wel nou. En daarna ook de theatervoorstellingen en noem maar op, alles wat er toen was. Ja, en dan is het leuk dat er nou weer een verbouwing is, dat je zegt, het wordt weer anders, het wordt bij de tijd.
15: Dat doe je het nijs van deze man die 4 oktober meer stuurt op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
14: Hij staat wel eens als een kabouter op het podium stien, Jacob.
15: Nee, ik heb nooit zo'n kabouter op het podium stien, dat wel.
14: En nee, maar ik hier wil graag een foto van Dijs Jambold, Askebouter, op het podium.
15: Ik heb wel ooit in een soort verkleid als hin, heb ik mij die een carnaval, toen ik het niet als vier of zo.
14: Hin?
15: Ja, een hintje.
14: Ben je daar nog foto's van?
15: Dat is een foto van.
14: Nou, die mag je maar nemen. Kijk wat voor mooi. Dankjewel, Jacob, het Friske Nijs. Het is Nightlast op de site en de app van Omroep Friesland vanzelfs. En ik dacht, de in Friesland Jure Selectie op televisie in het journaal.
20: Onderwijs. My Erik Enema.
14: Ja, dat is eigenlijk al in het Nijzershow. Het is deze weekend de week van de cybercriminaliteit. Het zin die cybercriminaliteit in het noorden in elk geval. Zullen we dadelijk ik nog even een oer hebben hier in Oenderwijs. Maar eerst het Wapenbrug. Ja, het is een hele goede missie.
21: We werden een prima Nijsimmerdij te pakken. Nou, jong, dan zakken die wimbel weer wat aan. De bewolking daar, die scoot wel heel voorzichtig. Ik wil het verste laan op. En vannacht, dan kan er hier en daar wel een dripke stoorijn uitvallen. Het is een hele zwakke steuring die het oer loopt. En die bewolking en het vertvallen van de wind, dat zwaart er ik voor dat die temperatuur net heel bot zakken. Ik heb in trogsneed een gradenstretje, een viertje steen als minimumtemperatuur. Maar er binnen hier en daar nog wat opklerings. Des hoe de temperatuur nou even een graadje lege zakje kennen, maar al met al is het de komende 24 uur nog net echt heel spannend.
14: Nee, en Rijn wil ik er morgen wel een beetje leuk, hè?
21: Een beetje, maar het stelt al nog net een heel soort voor. En zeker als je het vergelijkt, maar wat we verderop in een week verwacht je kennen, dan stelt het heel dal niet voor. Nee, dus het is inderdaad morgen eigenlijk nog een prima dag. De temperatuur liet het ik zien, 18 jochtje graden is maximum temperatuur. Dus dat ben nog hield hij die ongename nice in mijn temperatuur. Nou, verder de wien morgen zwak ontmatig. Dus ik die dat alweer een stapje te bek. En daarmee viel het ik wel wat noffelijker aan. Het waarbeeld wisselend. Het is wolkenzinnen. Spatje Rijn is er net uitsletten. Zeker in het kustgebied net. Maar jipper het laan in, dan neemt de zin het vaak toch weer een beetje oeren. En dus, al mee al. Dus morgen ik nog een prima nice.
14: Ja, dus zo is het op mijn manier als goed en hij wil eens heel oors willen kennen.
21: Ja, nou ja, weet je, dat we het zo'n tussen in die eigenlijk. Want ja, hoe dijs liek het nou wel aardig u te pakken. Het front moet net een paar uur jeder komen. Want dan zitten we wel dat we jouwij de dijen al een waarsomslag hebben. Maar zat het nou liek het, zal het echt pas letter in de joent die het in de nachtplak vinden. Dus wens je hoe dijs, screw ik nou nog 18, 21 graden is maximum temperatuur. Het eerste part van de dij, ik nou wel nu dijs net ik mij mist. De zinnen liet hem nou wel geregeld zijn. Ik in de midden nou wel aardig wat zinnen misschien waar. Maar in de joent merken we toch wel echt dat de steurings al aardig haar een beginnen op te dringen als het ware. En in de nacht dan giet de wienik om naar het noorden daar matig ontkrijftig. En dan van tonsje dan zitten we echt in een oorwaartype. Omdat ik wil zeggen dat de tonsje, als je achter het ruut zit, dan liep het allemaal nog wel heel vreunlijk, want dan is een heel soort rond te verzinnen. Maar daartussen ben ik hele grote stapelwolken. Nou ja, en daar kan dan ik nog wel eens even een bui uitvallen. Maar die wien uit het noordwesten, wij wienkrijft 4 ontzaan, heb ik steen. Dus dat viel dus echt wel oors. Maximum temperatuur, nou, joert hier met een 20 graden. Toonsje zit het op 15 graden. Nou, als je dan ik naar je Trodiwien heen naar fietsen matte en het rijnt op dat stuit, dan is het echt een paar graden frisser nog. En op vreten is het heel een dreig verhaal voor de zinnen. Dan komt er alweer een penaaiensteuringsoer. Maar ik dan die stevige westenwien, windkracht 5 ontzaan en ik dan een fietje misschien nog 15 graden op een droog moment als maximum temperatuur. Maar ja, we krijgen wel echt aan het eind van de weekend hebben we wel oorwaarden.
14: Dat wordt echt oktober, hè, kan ik aan.
21: Ja, de jas die begint hem nou toch wel echt, nou ja, chantelitten.
14: Ja, ja. Oké, okay. Nou, doen we dat. Dank wel, Tjeske.
21: Graag, Dien.
0: Het slotstuk van onderwijs.
14: Ja, het rent naar SARS de meeste mensen. Nee, in Friesland, dat zijn weer maar zo. Die zal haast antieken, liek het meer. Het waren mieten, liek het meer, ik wil. En dat past perfect bij het onderwerp wat ik bedacht hier voor het slotstuk. Dat gaat over eten. Eigenlijk over ja, de Michelinsterren die Jood uit Utrecht binnen. Dat weer in Maastricht. Het is een heerlijkse barn. En daar zitten een hele hoop chef-koks en gastronomische dwaande figuren binnen. Heel zenuwachtig. Want die, ja, sommigen hebben een ster, die wil die ster horen. Nou, de Bar de Friese restaurant ziet een ster hier. Die hebben hem dus inderdaad honen. Dat is mooi. Dat is Sminkje Wolfgang en de heer van Haringsma in Beesterswerg. Al met al binnen in Nederland 100 Jochentjen restaurant ziet één of meerdere Michelinsterren hebben. Maar dan ben ik altijd sterren die te oud pakt worden. En er zijn restaurants die te samen een ster krijgen. En dat is ik altijd wel heel erg leuk natuurlijk. Nou ja, de meeste sterren, dat Jern ik van Jan Sminkje Wolfgang, die zitten dan toch net in het noorden. Ja, ik loop er in Grijns, hier is Nassau, die had een ster kregen voor het eerst. Dat is een Nijkommer, dus ik noem maar steeds. Als het gaat om de Michelinsterren. Maar de meesten zitten dat dan toch in het midden, in de Ronestad, of in het zuiden van het land, dat de Stern del Rijnde. Nou ja, hoe dan ik? Veskes hoe lekker eten? Ja, waarom niet dat? Veskes hoe een smakelijk meal. Veskes hoe maken, dat weet ik zeker. Ik kan ze aan geen voorbeeld bedenken, maar doe misschien wel. En toch die suggestie dan even zeer in de app of via 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9. Veskes oor eten, oor lekker eten. Een mooi meal. Een smakelijke maaltijd. Zo vlak van eten stier die dingen, dat het kijk wat is. Ik ben heel benieuwd waar het komt. En de leukste, dat wist hoe het werkt, hè, die drijven on-eind van deze aflevering van Onderwijs.

0: van dit project eigenlijk. Het is een bericht van Jeroen Seinstra van Hoenekop Kerstum. Dadelijk in de Noorderwind zelfs Nice Size en volle meer muziek van Friske Boijen bij Willem de Vries.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Nederland is data lek moe, kopte de NOS vorige week al. Bedrijven werden heel iets vaker gehackt en gegevens van klanten lezen dan op straat. Het maakt de protomeesken aan het iets volle meer uit en de urgentie om er wat zin te van wordt dus ik minder botvield. Om het probleem toch weer onder aandacht te krijgen en op agenda te krijgen, is deze week de actieweekendje digitale criminaliteit. Barend Frans is cyber-expert bij de politie en vertelt bij de uitraad van deze week wat er dan krijgt aan de hand is.
3: Ja, er zijn ontzettend veel data lekken de laatste tijd. Er worden ontzettend veel bedrijven worden er gehackt. En daar worden uiteraard ook heel veel gegevens bij gestolen. En de Nederlander heeft inmiddels zoiets van, ja, daar gaan we weer. Mijn gegevens zijn al bekend, dus boeien.
4: Maar dat is niet zo, denk ik.
3: Nee, want het blijft gewoon ontzettend vervelend als je gegevens gelekt worden. Want criminelen kunnen met deze gegevens gewoon ontzettend veel nare dingen doen. En ze zeggen wel eens van, ja, maar ze hebben alles al van mij. Maar ze kunnen een ontzettend mooi profiel maken van jou als persoon. En ze weten precies waar je winkelt, wat je er gekocht hebt. Al jouw interesses kunnen ze gewoon als het ware nabootsen in e-mailberichten. Telefoongesprekken en ga zo maar door.
4: Maar goed, mensen, u zegt het zelf al, mensen worden ermee dood gegooid momenteel in de media. Zij beaanvallen dit, zij beaanvallen dat. Er is ook veel aandacht voor wat je zelf beter kan doen. Maar waarom gaat het dan toch nog zo vaak mis? Waarom is het zo lastig om mensen te mobiliseren om dat ook daadwerkelijk te doen, dit soort dingen?
3: Ja, ik weet het niet. Want het grappige is, in onze woning doen we het wel. We zorgen dat onze woning echt een vesting is. We hebben meerdere sloten en we zorgen ervoor dat geen inbrekers meer kunnen komen in onze woning. Want daar, die spullen, die moeten veilig zijn. Als we het op het internet doen, dan wordt het toch een stukje minder. Gebruik minimaal 2-stapsverificatie. Dus een extra verificatie om ergens in te loggen. Als criminelen jouw gegevens mochten hebben, dus een wachtwoord en je gebruikersnaam, dan hebben ze niet die derde stap nodig. Of die hebben ze dan niet. Dus die moeten ze dan ergens vandaan halen. En als ze die niet hebben, kunnen ze niet in je account komen.
4: Nou, u haalde het ook wel aan in de presentatie. Het is tegenwoordig ook kinderlijk eenvoudig om een cyberaanval uit te voeren. Ja. Iedereen kan met behulp van ChatGPT bijvoorbeeld al een aanval uitvoeren. Hoe is dat voor jullie als politie? Dat lijkt me een beetje dweilen met de kraan open.
3: Het wordt inderdaad steeds meer. Dweilen met de kraan open wil ik niet helemaal zeggen. Maar dat het een heel groot probleem aan het worden is, ja, dat is wel duidelijk. En ja, voor ons is het, we moeten met de handjes die we hebben, proberen de onderzoeken te doen die er al liggen. En als er meer bij komt, wordt het gewoon steeds moeilijker.
4: We lezen dus veel dat bedrijven ook gehackt worden. Bijvoorbeeld Odido nog dit jaar. Wat kunnen bedrijven doen om te voorkomen dat zij gehackt worden?
3: Nou, zorg in ieder geval dat je als bedrijf je security gewoon ontzettend goed op orde is. Netwerksegmentatie, ja, zo moeilijk woord, maar zorg ervoor dat niet alles op één harde schijf staat, om het zo maar te zeggen. Maar dat het verdeeld is in bepaalde kamertjes. En dat die kamertjes ontzettend goed op slot staan. En dat alleen de juiste gebruikers daar in dat kamertje aanwezig mogen zijn met een goed wachtwoord en andere mogelijkheden om daar in zo'n kamertje te komen.
4: Nou, regelmatig blijkt ook uit onderzoek dat de beveiliging niet goed op orde was bij het bedrijf dat gehackt is. Ligt daar niet een taak voor de overheid om daar wat strenger in te zijn?
3: Ja, ik vind dat een beetje moeilijk. En dat komt omdat je nu ook ziet dat als er een kwetsbaarheid gevonden is, dat je nog maar ongeveer 1,5 dag de tijd hebt om die te patchen. En een patch wil zeggen dat die eigenlijk de kwetsbaarheid gedicht wordt. En die kwetsbaarheid moet wel gedicht worden door de softwareleverancier die die kwetsbaarheid heeft. Dus het ligt bij de softwaremakers, het ligt ook bij het bedrijf zelf. Het wordt gewoon steeds moeilijker. Omdat, nou ja, goed, met AI wordt er ook veel gedaan. Aan de andere kant kan je ook met AI veel beter gaan beveiligen.
4: Dus we gaan een spannende tijd tegemoet.
3: We gaan zeker een spannende tijd tegemoet. Maar het internet blijft iets ontzettend moois. We kunnen er ontzettend goed gebruik van maken. En laten we alsjeblieft niet negatief worden en ons juist focussen op de positieve dingen van het internet. Want het maakt ons leven wel een stukje makkelijker.
0: Zei Barend Frans dus. Hij is cyber-expert bij de politie. Een bijdrage van Dennis Terpstra. Dan ik het Fesco lekker rieken in dit slotstuk. Hier staat een prachtige opname van Tom Petty en Heartbreakers. I won't back down.

0: bootleg noemen. Tom Petty en Heartbreakers, jij rest vanzelfs, maar I won't back down.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, we moeten het altijd van de gids om dit programma. En zeker het interactieve onderdeel van dit programma. Dat is natuurlijk het slotstuk. Waarbij Jim bepaalt in wat de laatste plaat is die ik hier draai. Onderling van een Nijs verhaal. Het Nijs verhaal. Die hoort die sterren Rijn. Die Michelin sterren die naar restaurants staan gongen. 100 joggetje restaurants in Nederland. Die hebben één of meerdere Michelin sterren. Dat is echt een predicaat dat je graag hebt. Als restaurant houder. Als kok vooral, denk ik. Nou, het mooie reis is onder andere van de Liberije in Zwolle. Dat het zijn treien Michelin Stjern Hoden. Zinnig restaurant trouwens in Nederland. Maar treien Stjern als zo'n twartoes of fjouwer. Vorig jaar is zelfs Johnny Boer de chef der Stoorn. En dan is het natuurlijk mooi om het hier daarna toch verstel te kennen dat er nog treien Stjern heet het prikken, zeg maar ze op het boord van de Liberije. In Friesland twee restaurants, maar één ster. De heren van Haringsma in Beesterswerg en Smink in Wolvengeer. Maar ach, de kerstik in de sneekbak is lekker eten natuurlijk. Zo'n stukje en een ster nodig om lekker eten te kennen. Maar toch, feskes oer eten, oer een lekker meal. Daar heb ik hem vregen en daar heb ik kregen. Een heel soort suggesties. Ik word kostelijker trouwens. Wat heel vaak binnenkwam is het feske zuurkool met vette jus. Van chef van Oekel. Pieter Kals komt mij die suggestie. Otte Akkerman die zei dat ik. Nol die zei van draai die plaat nou maar. En Alberto Bauma die dacht dat ik. Even zien, de Stern had je hem geïnspireerd om te komen met de suggestie van Star van Brian Adams. Reinder Nauta komt er onder oren mij. Wie nog hier? Oh ja, ik zie een ster van Malvin McNeil. Daar komt echt met Ludema mij. Misschien even zien wat kreeg van nog meer. Ben Sterkte van Malvin McNeil. Sterkte van Malvin McNeil? Je kent het. Maar dat zullen mij lezen. Ja. Willem Gjaltema is uit van doch Ria Valkma. De liefde van de man gaat door de maag. Jan Jaap die is uit Bon Appetit van Katy Perry. En Wiebe Siegersma die zit meer in de visk. Rubber Robbie, de palingvissers. Pieter Kalsbeek komt ik nog maar in orde suggestie. Hungry Like a Wolf, Like the Wolf van Duran. Monique Vellinga die komt ik nog weer even met chef van Oekel. En een aantal keren komt hier een heel bijzonder verske binnen. Suggestie nou. Van Wietke van Dort. Nasi Bami Sa, Thee Kroephoek, zei iets. Een oud liedje. Geef mij maar Nasi Goreng. Ik van Wietke van Dort, misschien is die ik wel dat bedoeld werd. Gerry Labordes komt maar die suggestie. En Jelle Senior, die zei dat ik. En die had ik van Anneke trouwens. Die wil al hier Nasi Goreng. Heemst aan zin aan Nasi Goreng, jongens. Dat nou, zo samen kennen. Ja, de prachtige suggesties natuurlijk. Al hier, stik voor stik. Je twijfel mogelijk, maar we kunnen erin draaien. En dat is Joerts.
1: Slotstik van Onderwijs.
0: En dat is een suggestie die je binnenkwam van Egbert Ludema. En dat vind ik wel een origineel, niet? Want het is een feske was helemaal zo vaak, yes. Dat is het jontje 74. Het hier door sop. Ja, sop was iets, hè? Soep. 10cc. Life is a minestrone. Haha, dit doen we, ja. Dat is een slotstukje woord. Hey, bedankt voor het harkje. Bedankt voor het insturen.

0: Fryslân.
1: Twa nieuwe punt, twa FM.
0: Alles wat er spielet. Als de jong valt op Fryslân, gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
2: Waarom er Fryslân gaat terug? Alle dagen. Twa nieuwe punt, twa FM.
0: Die soundtrack van de jong.
2: De jong van Fryslân.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren?
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
9: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Over banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust. Tot zover het nieuws.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Dit is Omroep Zilt non-stop.

and cream. Uh-oh, there she goes. That's that look all on her face. Show me. Altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert PayByBank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. PayByBank biedt geen koopbescherming, wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudigere afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar geadviseerd werd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïense haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we waren ook begonnen met een mooie, ja, ik kan wel zeggen melodieuze Ekelende polka van Ernst Mors und zijn originaal Ekelende muzikanten. Hierin kwam het thema heimwee en verlangen heel mooi tot uitdrukking. De titel was dan ook Sternen der Heimat. En deze van oorsprong Beumische muziek wordt langzaam en gemoedelijk gespeeld, waardoor de zangteksten ook goed tot hun recht komen. Dat hebben we kunnen beluisteren, hè? Maar toch zijn er in dit genre ook vlotte polka's gecomponeerd. Luister maar eens naar de feestelijke polka, vertolkt door de muzikanten van Ernst Mors met de titel Ein Festival der Blaasmuziek.

Nou, een festival der blaasmuziek was de titel. En die hebben we ook niet voor niks eventjes aan het begin van oktober in het programma gezet. Want waarom? Eind oktober, om precies te zijn op zaterdag 31 oktober dit jaar. Dan vindt in het Rabotheater de Meente de 11e editie van het Fest der Blaasmuziek plaats. Er zijn 14 blaaskapellen. Maar die zijn dit jaar gevraagd door de organisatie. Dus we hoefden onszelf niet op te geven. Vanaf 12 uur treden dan die kapellen op 3 podia op. Hè? Allemaal in het Rabotheater de Meente in Steenwijk. En dan speelt elke kapel, die brengt een programma van 60 minuten. En als u na een kwartiertje denkt, nou deze heb ik wel beluisterd. Ik ga eens eventjes kijken en luisteren bij een andere kapel. Dan kan dat gewoon. U kunt in en uit en voorbij lopen. Het is gewoon informeel en heel toegankelijk. En dat is ook precies de sfeer die we met Blaasmuziek in Herzen graag willen treffen. En dat wil dat Fest der Blaasmuziek ook zo brengen. Nieuw dit jaar is dat alle kapellen door de organisatie zijn uitgenodigd. Dus dat brengt namelijk het programma met een brede en kwalitatief sterke selectie van bekende en vernieuwende blaaskapellen. Nou, dat vind ik nou heel leuk om met u te delen. Want wij als Fino Cianca, wij zijn ook uitgenodigd om te komen. Daar hebben we natuurlijk met alle liefde ja opgezegd. En vanaf 12 uur zei ik al, treden de kapellen op. Nou, wij mogen als eerste hoor, in de foyer. Dus ja, als echte liefhebber kunt u dat natuurlijk niet missen. Zorg dat u erbij bent. Net stinnen, maar erhinnen, zeggen ze dan. Hè? Nou, dat vind ik dus ook. En dus om 12 uur. En dan vanaf 6 uur wordt in de foyer een koud en warm buffet aangeboden. Moet wel eventjes vooraf reserveren bij info@demeente.nl. En dan komt er ook nog een avondprogramma. Die start om 7 uur in de evenementenhal. Brothers in Brass komt dan. Een jonge en talentvolle kapel die Beunische blaasmuziek op eigentijdse wijze brengt. Nou, daar verheug ik me op. En dan om 8:30 volgt een optreden van een nieuwe kapel, bestaande uit Nederlandse topmuzikanten. Nou, het is geweldig. Misschien dat ik een volgende keer nog eventjes onder de aandacht breng. Het Fest der Blaasmuziek op 31 oktober in de Meente in Steenwijk. Wij gaan verder met een mooie titel. Zaal Schrutse van de muzikanten van de Zuidema-kapel.

Ja, en we hadden het zojuist eventjes over een festival. Nou, we kunnen ons geen festival meer bedenken. Of de volgende polka wordt daar gespeeld. En het publiek reageert daar heel enthousiast op. Het origineel, en die gaan wij beluisteren in Blaasmuziek im Herzen, die is van de Weinviertler Meerische Muzikanten. En de titel is de Spritzregenpolka. En in de opname speelt Radek Rutschitska, dat is de componist van deze, zeg maar, spetterende polka. Daar speelt hij de accordeon, waarmee hij prominent in het midden tussen de andere 6 muzikanten van de Weinviertler Meerische Muzikanten plaatsneemt. En dan, als we het eerste thema gehad hebben, dan volgt het tweede thema, zeg maar. En hier zingt het publiek vaak luidkeels mee. Hè? De melodie is niet zo moeilijk en de tekst al helemaal niet, want het is eigenlijk la, la, la, la. En dan 3 keer hetzelfde en daarna ditzelfde thema in hetzelfde ritme, maar in een andere toonzetting. Alles heel herkenbaar. Ga genieten en zing vooral mee met de Spritzregenpolka. MUZIEK

de uitvoering van de Wijnveertlemerische muzikanten, hè, van deze spritsrekenpolka, die doet denken aan de oude kiertaak-traditie. Dat is eigenlijk een kermis, hè, het kiertaak van het Oostenrijkse Wijnviertel en de nabijheid van het naburige Zuid-Moravië. Ja, en dat konden we ook echt horen in de muzikale interpretatie. En dan gaan we verder met de Böhmerwaldkapel uit het Limburgse Schinnen, met hun allerbekendste hit, Böhmische Liebe.

Du weißt, ich liebe dich. Ja hoor. Nou, naast polka's en walsen en marsen kennen we ook de Sosetska. En Tsjechische muzikanten spelen graag een Sosetska, want in deze langzame walsvorm kunnen zij veel expressie kwijt. En niet alleen door het wat tragere tempo, maar ook vanwege de duur, de lengte van de wals. Want een Sosetska duurt meestal langer. En nou is dit Sosetska doodlep. En doodlep betekent dubbel. Dus misschien duurt deze Sosetska wel dubbel zo lang als een wals. We gaan het beleven in de uitvoering van Blaaskapel Gloria, de Sosetska doodlep.

Nou, dames en heren, het was een hele verrassing dat wij dus een mailtje ontvingen uit Bayern. En dat mailtje dat kwam van Herman Huba. En Herman Huba, dat is een componist van Slovenische muziek. Nou, en hij vroeg aan ons van, nou, ik heb een heel mooi liedje geschreven, mijn eerste. En zouden jullie dat willen uitzenden? Nou, het is natuurlijk al prachtig dat ons muziekprogramma, Blasmuziek im Herzen, dus in Bayern wordt ontvangen en beluisterd. Dat is toch prachtig. Nou, en dus hij stuurde dus een opname van zijn eigen compositie. En dat is dan, dat is Slovenische Träume. En dat wordt gespeeld door Igor und seine Oberkleinen. Nou, dat is natuurlijk prachtig. En we hebben toegezegd, gaan we dat doen. He, dat is prachtig, want er komt ook nog bij dat zijn vrouw, dus de vrouw van de componist, Eva Maria Swap, en die zingt met Jelke Hafner, zingen ze samen dit liedje. Nou, het is, wij vinden het fantastisch dat helemaal uit Bayern ons een mailtje wordt gestuurd om dit stukje muziek te draaien. En dat doen we van ganser harte. En daar komt hij dan. Slovenische Träume.

Ja, het hoofdthema wordt ook steeds herhaald. Een leuke compositie, want dan kan je het op het laatst gewoon allemaal meezingen. Heerlijk, Slovenische träumen. Het zangerspaar van de Tsjechische blaaskapel Mala Musica vertolkt een mooi lied met de titel Groene Oevers. Hè? Dat is de vertaling van Zelle en Haaien. En we stellen ons voor dat ze hiermee de groene oevers van de rivier de Moldau bedoelen. Hè? Die Moldau is ontstaan uit een aantal bergstroompjes in het Böhmischer Wald, Bohemenwoud. En met 440 kilometer is dit de langste rivier van Tsjechië. En als een zilverkleurig lint slingert deze veelbezongen rivier zich door het landschap en bieden de groene oevers beschutting aan liefdespaartjes. Zo klinkt het door in de polka Zelene.

Nou, op zondagmiddag 11 oktober gaat er in Diever iets heel bijzonders gebeuren. Want ik noem het een e-kalender treffen. Een treffen van drie e-kalender blaaskapellen, Nederlandse e-kalender blaaskapellen. Het zijn de Reurkapel, de Postjagers en de Dorfplatsmuzikanten. En deze drie kapellen gezamenlijk, die gaan voor het eerst een middagvullend programma samenbrengen. En dat doen ze dus op zondagmiddag 11 oktober om 13:30 begint het. De toegangsprijs is €15 en de locatie is Dorpshuis Hart van Diever. Het ligt in Drenthe, hè. Dus, en het zou mij niet verbazen als de volgende vrolijke polka die in Blaasmuziek in Herzen door die Siliane Weitze wordt gespeeld ook op hun programma staat. Want we gaan luisteren naar Auf der Vogelwiese. MUZIEK.

Na deze opzwepende klanken over vrolijke Frans, die na een slokje te veel op uiteindelijk onder de tafel belanden, doen we het toch iets rustiger aan in Blaasmuziek in Herzen. Met de klanken van de Siliana Bites gaan we luisteren naar de wals Blauer Walzer.

Tja, bij het beluisteren van zo'n mooi gespeelde wals kan het haast niet anders dan dat je als blaasmuziekliefhebber verliefd wordt op deze muziek. Dat werden namelijk ook de muzikanten die in Duitsland rondom kapelmeester Wilfried Rosch hun blaaskapel vormden. Een blaaskapel die zich specialiseert in Böhmische muziek. We gaan luisteren naar Wilfried Rosch und seine Böhmische Freunde. De polka draagt de titel Verliebt in blaasmuziek.

Ja, beste luisteraars, ik ben ook verliefd in blaasmuziek, maar toch moet ik eventjes tussen beiden komen in deze prachtige polka. Want wij naderen het einde van ons eerste uur blaasmuziek in Hetzen. We gaan zo meteen even luisteren naar het nieuws, maar daarna zijn we natuurlijk graag weer bij u terug met nog een mooi uur blaasmuziek in Hetzen. Dus blijf luisteren.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aerts heeft vertrouwen in naleving van het advies. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïense haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

Ja, beste luisteraars, welkom terug bij nog een sfeervol uur blaasmuziek in Herzen met polka's en walsen die regelrecht uit het hart zijn begrepen. We zijn begonnen met een mooie polka getiteld de Teplitska Polka in de uitvoering van blaaskapel Gromman Blaas. En we vervolgen met een mooi wals van Ernst Morsund, zijn originaal Ekelende Muzikanten, met de titel Tanz diesen Walzer mit mir.

Ja, en dan laten we u nog een opname horen van Verzelka, dus een Beumische blaaskapel. En hun optredens zijn heel onderhoudend. De mooie, charmante verschijning van de drie zangeressen zou hieraan best eens ten grondslag kunnen liggen. Bovendien wordt er prachtig gemusiceerd, zoals we kunnen horen in een potpourri van bekende Tsjechische polka's, getiteld Smash Znamir Český Polek.

Nou, het zou u niet verbazen dat liefde en romantiek in de Tsjechische volksmuziek geliefde onderwerpen zijn. En zo ook natuurlijk in ons programma Blaasmuziek in Herzen. We maken het eventjes romantisch op de klanken van...

Ja, en romantiek hoort ook bij de levensliederen van het Smartlappenkoor. En ik moet u toch nog eventjes weer vertellen dat het Smartlappenkoor uit Hurlekeriep, de Tussenwal en Schip, verzorgt een eigen concert met levensliederen, met een lach en een traan, op zondagmiddag 11 oktober. Het begint om 2:30 het concert, maar de deuren zal om 2:00 open en dan bent u van harte welkom allemaal voor een lekker kopje thee of koffie met wat lekkers. En dat is gratis en de entree is gratis. Dus ja, wat belet u om te komen? Kom lekker genieten van mooie, ook romantische koorklanken bij het Smartlappenkoor in Hurlekeriep. 11 oktober, aanvang 14:30. Dan gaan we gauw door met een leuke mars. Wordt het meeslepend, heb ik er zelfs bij gezegd. De titel is Rucksack und Musik.

Nou, rugzak und muziek. Dat doet me een beetje aan Zwiebertje denken eigenlijk. Hè? Dat was ook een vrolijke klanken. En in het kader van wat dan nu gevierd wordt, 75 jaar bestaan van de televisie. Is geloof ik Zwiebertje een van de meest bekeken of geliefde televisieprogramma's. Nou, als kind keek ik er ook altijd graag naar met Sarah en de burgemeester. En natuurlijk Bron Snor, hè, niet te vergeten. We gaan gauw verder, want over Zwiebertje gesproken. Deze wals die handelt over een ronddwalende jonge man. Tenminste, dat is de vertaling van de titel Tulal Sa Shohai. En we gaan hem beluisteren in de uitvoering van die Boerkalender.

En dan gaan we nu ook nog even luisteren naar Vlado Kumpan, Nun zijn de muzikanten. Deze polka is gecomponeerd door Paolo Smolar, klarinetist in het orkest van Vlado. En dus is hij met zijn sprankelende klarinetfiguraties ook duidelijk hoorbaar in deze polka, getiteld Für Emil.

dat ze in Tirol ook weten hoe Oberkleine muziek gespeeld moet worden. Dat laat de Oberkleine groep Originaal Almraus Klang laat dat ook even horen. En dat nummer dat heet dus van In de Raffau. En de Raffau, dat is een heel bosrijk wandelgebied in Tirol. Nou, en die jongens die dachten van, hé, dat is leuk. Wij maken een muzieknummer en dat noemen we dus In de Raffau.

met de klanken van de volgende wals in de vertolking van de Moravische blaaskapel Mr. Janka wensen wij u een goede avond. De letterlijke vertaling van de titel is Goede avond, lieveling, dobri večer, frajarecka.

bij muziek hoef je eigenlijk nooit druk te maken over of iedereen het wel goed verstaat. Hè? Want als het goed wordt vertolkt, nou ja, dan begrijpt gewoon iedereen het. Er is in ieder geval geen taalbarrière. En dat maakt muziek toegankelijk voor iedereen, waar ook ter wereld. En dat vertolken de muzikanten van Blaaskapel Freesia uit Schaik met de mars Muziek kent keine Grenzen.

Nou, als tegenhanger van deze pittige klanken van de Marsmuziek en Keine Grenzen gaan we nu genieten van een prachtige wals van Alena Ajindra. De titel betekent Mijn Jongetje. We gaan genieten Shohayitsku Mui.

Nou, min of meer onbewust leggen we tijdens ons hele leven contacten. Sommige blijven en sommige gaan voorbij. En als het tussen personen goed klikt, dan spreken we in het Duits van nette bekantschaft. En daarover heeft Ernst Mors met zijn Orknaal Ekel en de Muzikanten een polka opgenomen onder de gelijknamige titel Nette bekantschaft polka.

De Zuid-Boheemse blaaskapel Boudwarka ontstond in 1941 als brouwerijkapelle des Budweiser brouwerij Budvar. En deze blaaskapel is in Tsjechië heel bekend van radio en televisie. En het zal u ook niet verbazen dat bij de optredens de kapel niet alleen de vertolker is van mooie blaasmuziek, maar daarbij ook veel reclame maakt voor het bier, hè, de Budweiser Budvar. Nou, in Blaasmuziek in Herzen leggen we de klemtoon op de blaasmuziek. En we gaan genieten van de wals Mali Hosik.

Ja, beste luisteraars, we zijn alweer langzaam aanbeland bij het slot van onze uitzending Blaasmuziek in Herzen. En dan hopen we dat u weer heeft genoten van deze uitzending. Volgende week maar weer. Maar voor nu nemen we afscheid en zeggen op zijn Tsjechisch gedag naar Schledero op de klanken van de... Even kijken wat het is. Een polka tsurf.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen dat vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
4: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
3: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. En het weer, vannacht op veel plaatsen mist, morgen af en toe zon, in het noorden wat regen en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joerts.

0: Ja, Feike, ik zei het, kijk toch, er kwam een berichtje binnen.
1: Uit Rijswijk,
0: ja. Mailbox. Ja, Rijswijk, een berichtje van Hilmer. Die wie juist er onderwijs naar Jidjes. Jidjes, visite, wie het Hilmer?
2: Ja, klopt, in Rijswijk, inderdaad.
0: En wat waren de doen correct?
2: Ja, we zijn op de veromreis van de Rijswijk, ben in Friesland daar. En we zien het meisje nog maar correct in de auto. En we zijn met z'n vieren. En opeens is hij wat paniek, want je zei een scootmobiel, mijn oude man. Die zijn ze vanuit het fietspad in de sleet rijden.
0: Zo, want maar waar zie je die auto al hier dan?
2: Ik ben met mijn vrouw en mijn zwager en derde vriendin van. Dus, we proberen zo gauw mogelijk daarheen te gaan. Dus die auto keren, maar ja, we waren al op een vrij drukke dik. Dus, maar uiteindelijk komen we er komen. Toen ben ik die auto uitgestapt en ja, zie ik je weer die man lijken, want we zeggen van je stek net. En op een gegeven moment, daar lijkt die man in die sleet. En die roept om help. Dus, ik een moment wiegelen. De kleingouw uit. Van zijn vier dat kon en in die sleet sprong. En toen hebben we die man eruit halen.
0: Dat vertel ze vrij nuchter hoor, maar dat is leert zie je natuurlijk kijk. En je moet überhaupt al eens kijken leren. Dat je voor het weten van, oh, we moeten gas zetten, we moeten helpen.
2: Ja, klopt. Ja, op dat moment dan gebeurt het al weer, hè. Een soort adrenaline en die neemt het lichaam over. En ja, later dan denk ik er inderdaad wel even oors naar. Hoe het echt ging kon. Maar ik heb heel geluk natuurlijk dat we op dat moment langs reden.
0: Ja.
2: Want die man die lijkt al wat dieper in die sleet, zeg maar. Dus er zijn wel fietsers die fietsen voorbij. Maar hij heeft net zo'n heegstem geloord. Dus die zeggen, maar ik net lezen. Dus ja, dat had ik zin geluk best.
0: En hoe heet dit verder aan doen? Want dan steen je dus misschien bij het niet wetter. En dan zie ik je zo goed mogelijk te helpen vanzelfs. Maar hoe wie het met deze man?
2: Ja, die man die werd natuurlijk aardig verslag. Die man was 85. En zijn voeten die weer net verlammen. Dus die ging net volle langer in die sleet lezen matten. Maar ja, die weer aardig in verslag. Daar zit net hele volle praten om. Maar ja, hij weer in ieder geval het beter. We hebben de korte, of de vierde klein, die hebben we dingen. En we hebben de droge klein, die weer dus hier, die hebben we ondien. Ja, 1 en 2, die gingen we inmiddels aan de lijn. Dus toen weer het wachten. Dat die er weer en tot die tijd hebben we die man proberen te kalmeren. En droog maken en warm maken. Dus kwam hem die weer gelukkig ook bij. En die zit op de ambulance. Dus dat was echt een geluk bij een ongeluk.
0: Oh.
2: Dus die kon wel wat eerste hulp verlenen in dat opzicht.
0: Ja. Maar daar zei ze het ook al eens. Dus het is helemaal strak van de adrenaline. En dan uiteindelijk dan, dit is een mond die is mijn naam, tot de ambulance. En dan, hoe gaat het dan verder? Heb je dan een idee hoe het nou verder gaan is?
2: Nee, daarna eigenlijk net. We zijn nog vlakbij. We zijn zwijgen, we hebben op Jekju in West. Dus die heb je gauw wat droge kleren gebracht. Nou ja, toen ben ik met een huis daar reden. Ik ben nog een aardige rit van 3 uren, dus... Ja, en dan ga je er onderwijs wel over. Nou ja, even later kwam het eerste nieuwsbericht regel af. Dus weer geen saaie veromreis in dat geval.
0: Ja, ja. Ja, is het nog een ziekje om contact op te nemen? Om te jaren hoe dat gegaan is?
2: Nou, volgens mij hier een van de personen die de juster bij wie, die wie ik alleen bellen juster. Dus dat proberen we nog alleen achterom te gaan om te jaren. Ik geloof dat het verder zo met goed weer met die man. In het ziekenhuis had hij de controles gewoon, zoals niet zei, dat er wel aardig uit. Dus, maar er is wel ongetwijfeld nog wat van jaren, ja.
0: Ja, maar wat een geluk dat je hem het al je schoen had. En dat je hem natuurlijk zou rap reageren hadden.
2: Nou, inderdaad, ja. Ja. Zij is dat wel, ja. Dan krijg je van daar even een hele horenwending.
0: Nou, wat een verhaal. Ja. Ik zou ze maar even bekomen, maar het weekend net ook voorbij. Ze is misschien wel weer onder druk, maar...
2: Ja, klopt. Heel lang door.
0: Bedankt dat u dat verhaal in elk geval even deelde, woest met u. Hilmer, ja. Dank u maar, wie dat. Tieren, dank.
2: Hey, dank u wel. Hoi, hoi.
3: Alles wat je op die mist hadden, jongens, tussen 10 en 11.
4: Dit is de dag voorbij. Om de Friesland.
1: De Fryske autocross in Sørøst-Trøndelag gaat op een kop. Na een periode van onrust tussen bestuur en orde belutsen clubs had de organisatie een nieuw bestuur gesteld. En dat was dat nieuwe bestuur die naar hadden vaak gewoon net genoeg meer voor de autocross in Friesland. En dat willen ze nou helemaal los van. Er komen 4 crossers per jaar en de inschrijvingen worden digitaal om zo meer jeugd naar de evenementen te lokken, vertelt wedstrijdleider Johan de Jong.
4: In principe hebben wij 4-5 crossen voor de kampioenschappen. En nou ja, we zijn een nieuw bestuur begonnen voor Autosport Noord. En we zijn blij dat we toch nog 1 cross kunnen organiseren voor de coureurs. Ja, daar zijn we blij mee.
5: Ja, want de cross zult u het wel een beetje oors uit.
4: Want we zijn meer deelname gewend. Maar ja, goed, we moeten ook weer een stukje vertrouwen brengen naar de coureurs toe. Dus we hopen hier een goede mondreclame te krijgen. En dan zien we volgend jaar verder.
5: Ja, want je zei het al even, er is een nieuw bestuur. Waarom wie dat nodig?
4: Er is een nieuw bestuur. Die andere bestuur die deed er niet zoveel meer voor. Die hadden maar nog maar 1 cross. Maar ja, wat ik ook al zei net, hè, daarvoor, dat kost gewoon heel veel tijd en heel veel energie. Ja, en je verneemt toch wel dat het dan de leeftijd een beetje gaat spelen met de mensen. Ja, en dan hou je het ook niet meer lang vol. Dus vandaar een nieuw bestuur en we gaan gewoon voor 4-5 cross in het jaar.
5: Ja, want het vertrouwen van de coureurs wie ik een beetje voet, is dat dan ook de reden dat er minder deelname is?
4: Ja, dat klopt. Want wij organiseren op dit moment nog 1 cross. En dan zien ze het als een dagcross. En als de kampioenschappen is, dan gaan ze het hele jaar met ons mee. En dan weet je gewoon wat je deelname ongeveer is. Ja, dan moet je toch rekenen met 120, 130 rijders. En we zitten op dit moment op goede 70 man.
5: Ja, want nou, hij met nieuw bestuur. Wat zult ervoor zorgen dat dit bestuur het bol al je slag het?
4: Dit bestuur, dat is nieuw, jongelui. Je zag toch wel de veroudering in het bestuur met de oudere mensen. En je ziet nu toch dat het meer digitaal wordt, de inschrijvings. Dus die jonge lui die zijn er wat sneller in als wij. Dus we hopen dat we daar gewoon heel veel mensen in meekrijgen. Maar ook qua tijd, wat het kan schelen. Dat je niet meer met pen en papier moet doen. Maar dat je gewoon alles via de computer. Dan gaat het veel sneller.
5: Ja. Want de cross, daar zult u het oors uit. Normaal ga je draaien, masters en de finale. Hier is het even hoor.
4: Ja, dit gaat even anders. Omdat wij wat minder rijders hebben op dit moment. En je moet het publiek ook een beetje vermaken, zeg ik altijd. Dus we hebben gezegd van we doen 3 manches om punten, halve finale en daarna finale. Dan rijden ze 5 keer, dus die jongens zien het als bonus.
5: Wat zul je het zien de coureurs is, willen die jongen net niet binnen?
4: Ja, kom gezamenlijk volgend jaar in 27 weer met Autosport Noord rijden. En dan maken we er gewoon een leuk feestje van.
6: En dan
4: is
6: Rotemak tweede, de 116.
5: We zitten op de autocross in Sørøst-Trøndelag. Hast u krijgt al cross?
7: Ja, het was er al.
5: En hoe ging het?
7: Het beste, eerst en het waard.
5: Zo. Er is een nieuw bestuur hier. Het vorige week nefst me net heel goed. Hast u dat ik zei ervaren?
7: Ja, dat heb ik al wat. Stron laat thuis en ja.
5: En wat wil er nog meer onderhouden om dat bestuur net helemaal goed te hier?
7: Ach ja, als het om jaar vraagt om daar in de hele ding, dat moet men nog even zien. En als er in 2 klassen er is, wie dat ik keur, dan minder. Ja, dat heb ik al niet meer wat, ja. Ja.
5: Ja, en dan is er nou een nijbestuur. Hast er vertrouwen in?
7: Ja, met iedereen kans aan, hè. En het is nou al, we gaan nu al 2 keer rijden. En het gaat verder. Ja, daar is aan het samen om, joh.
5: Ja. Er zijn wel veel minder deelnemers als normaal. Snap je dat?
7: Ja, denk ik wel, maar dat komt ook wel wat, dacht ik. Maar er praat het corona aan dat het wat beter is. Dus ik denk dat het goed komt.
5: Ja, normaal ben het drie masters en 1 finale. Nou, er is nog een hele finale. Wat vind je van dat concept?
7: Ja, mooi, we zijn hier om te rijden, hè. Oh, ik kan er met hakken in bloeien. Dat weet je rijden, hè? Ja.
5: Nou, succes, jongen.
7: Ja, kom goed.
8: Alles wat je Dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
9: De Dice voorbij.

0: vandaag. Ik had het door Siebrecht Bakker van Sarsbjerm. Maar een chocolade raceauto van 4 meter lang, dat wie verhar ik wel een uitdaging. Siebrecht, een goeiemiddie.
1: Goeiemiddie, hoi hoi.
0: Hoe lang is er om werken?
1: In totaal wie ik daar 10 dagen. Ja, 10 hele lange dagen. Voor mij is beteerd dat jongens let steeds maar.
0: Wauw, en die hele formule in een auto is echt van chocolade?
1: We hier als basis zien we een model waar we steeds maar omheen hebben gebouwd met chocolade. Ja,
0: ja, maar chocolate.
1: Ja, precies. Ja.
0: Want hoe bist
1: Engels en Fries, ja.
0: Even weer omskerkelen.
1: Ja.
0: Maar hoe ben je zo bij Belutsen rekken?
1: Dus ik heb, zoals het al wist, heb ik in Dubai een tijdje werk als chocolate artist in de Four Seasons. En mijn chef daar, chef Nicola, die het trekt als mij. Ik rondreizige, maar verschillende Four Seasons werkt hij dan. En op dit moment werkt hij dus in Baku als executive chef. En het weer zien hier dat ze de Formule 1 race organiseren daar in de stad. En hij dacht van 10 jaar jubileum, groot feest. Dan wil ik een hele mooie lobby, decoratie en auto van chocolade. En ja, omdat wij samen in Dubai in werken, dacht hij nou, als iemand dat aan dwangkind, dan is dat Siebrecht. Dus die hier mij vregen daarvoor. Ja.
0: Wauw, wat een eer.
1: Ja, hele eer. Ja, echt superleuk. Ja,
0: ja, want hoe dreig is zo'n opdracht? Wie het moeilijk om zo'n ding te maken?
1: Ja, want het is natuurlijk, ik zie dat nog nooit dienen. Elke keer überhaupt dat je een showstick maakt van chocolade, is het weer iets wat je eigenlijk van het eerst doet. En ik wist dat deze heel groot moest worden, dus 4 meter, haast op 4 grutte, 80% hier. En het is in een oorhotel, in een oorrondte, dus het is eigenlijk helemaal naai. En ik heb wel heel veel voorbereidingen die en al toen ik hier in Praag zie het van oké, hoe gaat het tierschema eruit zien? Welke materialen heb ik nodig? Daar in Azerbeidzjan is ik heel veel net te verkrijgen. Dus ik hier alle bestellingen al hier in en die heb ik mooi om in het vliegtuig. En dan is het een plan, je hebt wel een plan, maar uiteindelijk het gaat het nooit volgens plan. Dus ja, dan is het ik gewoon zien hoe het daar gaat en hoe het zich vormt en elke dag aanpassen en stap voor stap, ja.
0: Ja, dat is nog best rap gien dan in 10 dagen, mag ik zeggen.
1: Ja, ja, zeker. Nee, maar ja, we moesten ik echt wel echt best onpoortie. En ik hier de hulp van de pastrychef daar. En dan nog 1 of 2 uit het team. Waar die af en toe dat we dan hele grote langdurige klussen steeds maar door moesten werken. Dan kon die ik helpen. Ja. Maar ja, weer een project. Ja. Ja,
0: precies. Maar het resultaat mocht er wezen. Want het is een prachtige familie in Wijnwudden. Bloot hij daar nog heel lang steen?
1: Hij bloot er volgens mij nog een hele week. Dus dan had hij er 2 hele weken in de lobby is hij tentoonsteld. En hij zit daar op een heel groot ronddraaiend plateau. Dus, maar als de race voort is, dan bloot hij er nog even en dan is het klaar. Ja.
0: Dan is het klaar. Wilt er dan opeten of wat gebeurt er mij?
1: nee, dat ben eigenlijk heel volle mensen die er altijd nog vregen. Ik kist hem dan opeten.
0: Ja.
1: En in principe kan dat woord, hè, maar ja, je werk je er mooi, maar je hond heel volle. En dus dat is net echt hygiënisch om op te eten. Hij gaat gewoon in de opslag. En als ze hem dan volgend jaar weer willen broeken, dan kan ze hem een orenkleur aan oerspuiten en weer tentoonzetten.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dus hij bloot nog wel even zichtbaar.
1: Ja,
0: tronkstik. Ja,
1: ja. Ja, zeker. Ja.
0: Daar heeft nog 4 hier in Praag zitten, de vader in Dubai. Maar er komt een eind aan.
1: Ja.
0: Er heeft een baan op zijn.
1: Ja, ik heb ontslag genomen en ik dacht, het is, ja, 4 hier is lang genoeg. 4 fantastisch hier en jaar, maar ik wil graag wat oors, ja.
0: Dus, wat oors was, wat is die droom?
1: Ik denk dat we het hier wel eens vaker horen, maar ik wil heel graag naar Azië, het liefste naar Japan. En ik begreep dat het best lastig is voor nu hier om daar een baan te krijgen. Ze willen heel veel mensen die daar al zitten of die local binnen. Dus ik ging freelance en ik ging daar eerst. Ik kom eerst even om naar Nederland, naar Friesland. En dan in het najaar hier ging ik naar Azië en dan rondreizen ging, proberen stages te vinden. Er zijn heel veel hele mooie bedrijven die ik heel graag

0: gym zwollen. En ja, want ik suggel wat er komt eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja. Nou, die dream achterna reizigie, dat is
0: ja,
1: het eigenlijk.
0: Zeker.
1: Mocht
0: ja.
1: Dus een mooi plakje voen, dan jaren wij dat heel graag. En dan vinden we het leuk om er even van iets te jaren hier in Goeiemiddie. Dadelijk eerst maar even lekker naar huis en dan houdt de mem in bozem.
0: Ja. Ja, precies. Ja.
1: Geniet je ervan. Dank u wel.
0: Dank u wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dijk voorbij.
2: De tering voor jullie allemaal. Ik schiet deze school maandag overhoop. Dat zie Freed in een mail die naar ouders en leerlingen van het Stellingwerf College gestuurd is. Ja, van waar die mail via is natuurlijk ook duidelijk. Mogelijk van een hacked account. Maar daar schrik wie er net minder om. Het zie je al ben. Binnen Joet en ik net naar Squalletak aan. Ik praat erop, Maaier, directeur Harold Groenewoud van het Stellingwerf College. Een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, hoe was zo'n eerste dag? Ga je dan met een knoop in je maag naar school op zo'n maandagochtend?
4: Nee, daar heb ik persoonlijk geen last van. Ik ben ook aangesteld om de rust en kalmte te bewaren. Dus, dat lukt me eigenlijk prima. Het is vooral een zaak om rustig te blijven.
2: Ja, en dat is gelukt. Dat kon ook. Ja. Was het rustig op school vandaag?
4: Ja, het was eigenlijk extra rustig, omdat we iets minder leerlingen hadden. Ja, omdat toch een aantal, zoals u al aangeeft, ouders hebben ervoor gekozen om hun kind thuis te houden. Nou, dat gaat een keer om 40, 50 kinderen.
2: Mm-hmm.
4: Daar hebben wij dan begrip voor op te brengen.
2: Ja.
4: Dus we zijn blij dat 90% van de leerlingen in de klas heeft gezeten, toetsen hebben gemaakt. En er is altijd een 5% is te ziek op dit soort dagen. En een 5% heeft ervoor gekozen ouders om een kind thuis te houden.
2: Ja, en dat hebben jullie ook als akkoord bevonden?
4: Ja, kijk, dit is natuurlijk wel een bijzondere omstandigheid, hè, die aan de gang is sinds vrijdagmiddag. Dus op het moment dat de ouders zoiets hebben van, nou ja, ik wil meer zekerheid of ik ben bang voor. En ja, als wij daar over in discussie gaan van het is niet terecht of de angst of wat dan ook. Ja, je raakt alleen maar van elkaar verwijt. Dus dat is helemaal niet de bedoeling. Dus we hebben dan begrip voor de situatie. En
2: hebben jullie dat begrip morgen dan ook nog?
4: Dat begrip wordt morgen ietsje minder, denk ik. Maar wij zijn behoorlijk begripvol, hoor. Alleen, als je een reactie van een ouder leest in een mail van mijn kind komt pas weer op school als duidelijk is wie de hacker is. Denk van nou, dan wens ik je succes. Dat kan wel een paar jaar duren.
2: Een paar jaar?
4: Of niet. Of nooit. Ja, sommige dingen kom je nooit achter natuurlijk.
2: Nee. Daar wordt ook door de politie aan gewerkt, denk ik, om te achterhalen wie die mail nou verstuurd heeft. Een gehackt account, is dat een beetje toch het idee wat jullie hebben?
4: Ja, zeker. Daar gaan wij op dit moment 100% van uit. En de politie is die is nog met dat onderzoek bezig. Dus die zullen ook niet, zodra ze iets weten of een mogelijke lead hebben, zullen ze daar mij van niet op de hoogte brengen. Want dat is hun onderzoek.
2: Ja, dat moeten ze ook maar doen. Ik wil niemand op ideeën brengen, maar jullie hebben waarschijnlijk ook wel rekening gehouden met het feit dat er iemand dacht van, goh, zo makkelijk is het dus om de boel in de bulten te jagen, zeg maar even.
4: Ja, dat is. Ik moest denken aan mijn eigen VO-schooltijd. Dat is toch echt wel 45 jaar geleden. Dat een leerling een bommelding deed op de school. Ik was nog met een vaste telefoon. En toen hadden we de hele dag vrij.
2: Ja.
4: Dus het is, ik zou bijna zeggen, het is van alle tijden. Maar het is tegenwoordig wel actueler. En met social media is het allemaal heel snel heel groot. Maar wij laten daarom heel goed uitzoeken door de politie en door allerlei andere, door ICT, van wat is er nou precies aan de hand. Want ja, wij kunnen ons niet elke dag laten leiden door een mail waarin gezegd wordt, we zullen morgen dit of we gaan maandag dat. Dus, maar op het moment dat er twijfel was geweest bij politie of bij andere instanties, dan waren we natuurlijk dichtgegaan. Ja. Maar die twijfel was er niet.
2: Nee, dat is ook nog nooit een overweging geweest het afgelopen weekend, om te zeggen, van, nou, we houden maandag de deuren dicht.
4: Er is natuurlijk wel een moment geweest, maar dan gaat het meer over de impact die het heeft op een gemeenschap, zo Oosterwolde en omgeving. Want dan gaat in appgroepen, social media, er gaat veel rond. Dus je merkt aan alle kanten onrust. En dus dan overweeg je het wel. Maar we hadden al vrij snel zoiets van de politie en de burgemeester, de hele veiligheidsdriehoek, die had zoiets van dit is, er is geen acuut gevaar, dus je kan gewoon open.
2: Ja,
4: en waar zetten wij dat door?
2: Ja, en waar baseer je dat dan op? Want ja, je moet op een gegeven moment zo'n risicoanalyse eigenlijk maken. Van beslissen of het serieus genoeg is om inderdaad een vergaande maatregel als het sluiten van de school te nemen. Maar ja, hoe ga je dan te werk?
4: Ja, vooral koersen op de instanties. He, dus wij hebben dan te koersen op de politie en op de veiligheidsdriehoek. En dat doen wij dan.
2: Ja. Maar goed, je baalt als een stekker, lijkt me.
4: Ik ben de hele zondag aan het werk geweest. En dat doe ik met liefde voor de school, hoor. En het is nodig. We moeten veel communiceren. Collega's, ouders, leerlingen. Veel contact met de media. Omroep Friesland, Leeuwarden Courant. Dat heb je liever niet.
2: Nee.
4: Ik heb liever ook een rustige zondag.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, een rustige maandag is het dan uiteindelijk toch nog geworden. De spanning is wat weg nu, begrijp ik.
4: Ja, zeker. We merken nu eigenlijk gelijk als ochtends dat er was rust, er waren geen bijzondere dingen. Er waren wat jongeren van Jong Friesk, is dat geloof ik, hè, van Omroep Friesland.
2: Zeker.
4: Die waren hier in de pauze, die hebben wat leerlingen geïnterviewd. En die dames, meiden, die zeiden ook van, nou weet je, alle leerlingen waren eigenlijk wel rustig.
2: Ja.
4: Dus, en zo hebben wij het ook ervaren vandaag en dat is wel heel plezierig.
2: Nou, hou er zo, zou ik zeggen.
4: Ja.
2: Oké. Okay. Harold Groenewoud van het Stellingwerf gelezen. Dank je wel en sterkte.
4: Ja, graag gedaan.
2: Oké, ontzettend.
3: Alles wat je dice mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
5: Dit is de dive voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Het is jong erop of eronder, verkeersvereniging Faruut in Marsum. Het bestuur had een zeer urgente ledenvergadering uitskreun over de toekomst van de vereniging. Reden er binnen te meer vrijwilligers voor het uitlissen van de perken en karmasters bij de KNKB-wedstrijden. Terug het tekwad om vrijwilligers binnen gewoon wedstrijden net spelen. De vereniging ziet het boppen tot bestuursleden. En ik praat erover met ponghouder Sjoerd Hovinga. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, de neet is heeg, dat doet wel blikken. Wat is er nou gek aan de hoorn eigenlijk? Wat laat je achter?
2: Nou, de neet is wel, die is behoorlijk heeg. En dit is natuurlijk ook net van het laatste jaar. Dit rent eigenlijk al jaren, misschien wel 15 jaar. We hebben vaker gehoord dat we geen bestuursleden meer krijgen. Gewoon, nou winnen we weer aardig voltallig. En vorig jaar is de vastzitten stoppen. Dit, van dit jaar stoppen er nog in. Dus we kunnen net meer helemaal balwerkje op deze manier.
1: En hoe kan dat dan? Want ja, je ziet gewoon natuurlijk op meer plakken dat verenigingen het dreig hebben. Is dat iets wat gewoon algemeen de tendens is en daar mag je meer bij delen?
2: Ja. Ik denk dat zeker. Ik denk ook dat het een maatschappelijke iets is. En daar hebben we een heel soort vereniging mee te krijgen. En wij ook. En het onderdeel van de vrijwilligers, dat wordt eerst de liedje. En dat wordt toch een heel iets groepje dienen. En wij vinden dat kind staan net niet verder. Dus er moet iets gebeuren.
1: Ja, en wat is dat dan wat er gebeuren moet?
2: Nou, of er moet een leden opstaan die het bestuur versterkt of misschien wel vernijd wordt. En er moet groepen mensen opstaan die de werkzaamheden doen willen. Of kunnen wij de wedstrijden net meer organiseren. En dan hebben we het natuurlijk vooral over de KNKB-wedstrijden. En daar moet eigenlijk best wel wat gebeuren. En wat ik al zei, dat wordt nou dingen door een heel iets groepje.
1: Ja, en dat een heel iets groepje, dat betekent natuurlijk ook dat de druk op dat groepje heel iets heger wordt.
2: Ja, en dat het daardoor krijgt een hele ongezonde situatie eigenlijk. En wij vinden dat het zo net langer kan. Dus vandaar dat wij jong deze satje al nemen, zeer urgente vergadering uitkrijgen.
1: Ja, en wat gevoel had je oe jong? Ja, goed, het moet al je nog besloten worden natuurlijk. Maar ja, je bent toch een beetje onvierlijk in werd het in de git.
2: Ja, ik was het net helemaal te zeggen. Maar als er gewoon wat dwaan worden, dan hien ze dat nou vast enkel om, jong. Dus ja, ik ben jong ik zeer benijd wat er uit de vergadering komt en hoeveel mensen er terp komen. En er zijn natuurlijk een aantal opties, maar het is net wij willen eigenlijk totaal net dat de vereniging stopt. Dus er zal iets gebeuren, maar. En het is een vereniging met een hele lange historie van 130 jaar volgend jaar. Dus ja, dat kan ik net samen onder kans komen worden.
1: Nee. Maar goed, je zegt de problemen die spelen al eens, Kofke.
2: Ja.
1: Ja, als het net gebeurt, ja, dan helemaal niet meer, denk ik.
2: Nee, dan kun je altijd nog in een orenvorm. We hebben een heel goed oerlezen met de KNKB, hè. Dus dan kun je altijd nog een oer in een orenvorm. Maar het is jong maar krijgt wat de leden willen. Je kunt ook stoppen met de KNKB-wedstrijden. En nog wel een keersvereniging wijzen.
1: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, Joen. En daar hebben we Griff nog wel even contact door in de komende dagen. Ik wens je in elk geval een heel soort visie en succes daar, Joen.
2: Hey, dank je wel. En je hebt nog een goede uitzending verder, hè.
1: Dank je wel, ponghouder Sjoerd Hovinga. Van de keersvereniging voor het in Marsum. Dank je wel.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Om het aanvoeren.
0: De dag is voorbij.
4: Ja, wat fans volgens Hoorn, een phishing mail of een nuver linkje. En om meestal bewust te meisjes van online oplichting zet Joert de wieken van de cybercriminaliteit in Noord-Nederland uiteen. Meerdere organisaties helpen e-wenners en bedrijven om alert te wezen op online fraude, oplichting en cybercrime. Waarnemend borgmaster Anja Hagen van Dantenbediel is ook cyberborgmaster. En leidt uit wat dat krijgt inhoudt.
5: Nou, als cyberburgemeester vreeg de aandacht voor cyberveiligheid. En ik doe dat van heel Friesland, dus namens alle burgemeesters. Het budget dat ik bijvoorbeeld met de nationale politie praat. Hoe kunnen wij betere inzicht krijgen in de slachtoffers die we hebben in onze gemeente? Zodat wij als gemeentes weer betere maatregelen, preventie nemen kunnen. Maar Joert hebben we echt niet vandaag wieken. Nou, die IPINIEC dan. Nou ja, dat soort dingen. Dus dat is echt volle aandacht vreeg je voor cyberveiligheid. En als cyberburgemeester doe je dat.
6: Ja, want je bestond je inderdaad, Joert, om aandacht vreeg voor cybercriminaliteit. We hoeven het nijs mee te slaan en we lezen bijna elke week een novel iets hoe cyberongeval. Hoe groot is het probleem?
5: Ja, het is een enorm groot probleem. Want mensen denken vaak, nou ja, we moeten de politie op straat zien en nu ze fietsmat net stellen worden. Nou, dat is echt net leuk als het gebeurt. Maar er zijn volle meer slachtoffers online dan slachtoffers van fietsendiefstal of gewone criminaliteit momenteel. En we zijn daar nog te naïef in. En daarom is het zo belangrijk dat we daar aandacht voor hebben. Want het is net de vraag of het gehackt wist, maar dat wist een keer hackt.
6: Maar het leven speelt zich toch zoveel online uit in Wurg. Dus waarom hoeza is er nog steeds zo weinig aandacht voor?
5: De meesten denken toch, ja, het zal wel, maar snappen het net en denken dat het zal een oor wel gebeuren, maar het gebeurt mij net. Nou, het gebeurt hier, het is in mijzelf alles gebeurd. Hele bankrekening is leeghellen. Ze gaan nooit kunnen achterhellen hoe het kan. Maar kan die vertellen, dan schrikst die zo wezenloos. Sindsdien ben ik net meer naïef en denk ik bij elk mailtje van waar is dit mailtje? En zelfs via gaat dat eigenlijk. En zelfs via mat het erin, want ook is net meer vertrouwen dat een mail die binnenkomt, ja, dat een goede mail is. Dan moet altijd nadenken, klopt het wel?
6: Nou, en dit is net de eerste keer dat er vanzelfs aandacht besteed wordt om cyberveiligheid. Televisie is in weg ook een soort meeskendroep praten in de politiek. Maar toch blijkt het dus nog steeds heel vaak mis te gaan. Waarom is het zo moeilijk om meesken te bereiken?
5: Ik denk dat meesken, ik praat volgens mij meesken je roer en dan zeggen ze van ja, nou ja, ik let wel op, ik klik net op een link. Nou, dat is al heel slim als je dat net doet. Maar bijvoorbeeld QR-codes, die overal onplakst in Schimburg op parkeerautomaten en op tafeltjes van een restaurant, daar wordt heel veel misbruik van maken. Want iemand doet een fake QR-code, dan scans dat en dan denkt dat het op een goede site zit, in het zo, gegevens voort. Nou, dat soort dingen moet de meesken alert erop wijzen. En eigenlijk is dat bij alle criminaliteit. Zijn mensen denken altijd, gebeurt mij net, gebeurt een oor. Maar dat in het zo, morgen is dan misschien wel aan de beurt.
6: Nou ja, en deze week, het is dus de hele week, cyberweek. Hoe ziet die week eruit? Wat game al je dan?
5: Ja, het is in de hele provincie, maar in heel Nederland, op alle je plakken, alle je activiteiten. Nou, de binnen, wij gaan aan bijvoorbeeld een crisistraining. Wat gebeurt er nou als de gemeente hackt wordt en wij, ja, onze service lezen plat, alle gegevens bij cybercriminelen. En wat mogen we dan doen? Nou, dat gaan we aan ze oefenen. Maar er zijn ook bijeenkomsten voor ondernemers, dat die verlichten worden van, hey, wat mag dood doen als je ransomware krijgt? Of dat is dus als losgeld betel je maar om gegevens rond te krijgen. Hoe kan je dan handelen? In bibliotheken weer voorlichtingen. Nou, er zijn meer dan 120 activiteiten in heel Friesland. Ongeveer 50 organisaties die meidoggen. Dus als je denkt, nou, ik wil er meer van weten, zie je even op echtnietvandaag.nl. Even in Friesland en dan vies vast een bijeenkomst in de buurt.
4: Waarnemend burgemeester Anja Haga, weer dat van Dantemedeel.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Beschikkers kennen wij de nagelnije harmonie in Ljouwert. De Schouwburg is de laatste man vernijd. En was dit weekend feestelijk hier. En verslag jouw Remco de Vries, die weer erbij.
4: Lekker.
5: Wat heb je achter de kersen nou?
4: Het is iets van chocola, maar ik weet niet wat precies.
6: Een brownie.
5: Tje, dit is de eerste keer weer de zonder verbouwing dat jou hier binnen?
4: Ja.
5: En wat is de eerste indruk?
4: Nou, heel mooi, ja.
5: En is het nou, is het vertrouwd of nee?
4: Nee, het is wel weer een beetje vertrouwd zoals voor hen altijd, ja. Nou, daar heb ik gewoon weer zin om me weer heen.
5: Jetse Velds, jouw steenmijn en glas rode wijn in de hand, varsk van de taps is maar. Hoe bevalt het jou, jouw eerste indrukken?
7: Nou ja, de eerste indruk is goed. Het is ontzettend druk. Dat is ook goed natuurlijk. Maar je moet moeite doen om binnen te komen. En dat was anders wel eens anders geweest natuurlijk.
5: Want jou bent een geregelde klant. Je komt hier geregeld?
7: Wij komen in de diverse theaters in Friesland komen we, vrij regelmatig. Ja.
5: En dan heb je nog een speciale boom met dit theater?
7: Heel vroeger al natuurlijk. Ik heb hier in mijn schooltijd nog op het toneel gestaan als kabouter. Weet ik wel nou. En daarna ook de theatervoorstellingen en noem maar op. Alles wat er toen was. Ja, en dan is het leuk dat er nou weer een verbouwing is. Dat je zegt, het wordt weer anders. Het wordt bij de tijd. Ja.
5: Wat is de eerste grote verandering die jou opvallen is?
7: Nou ja, natuurlijk die nieuwe toonzaal. En de ingang. En de ingang, daar ben ik zelf heel erg blij mee. Die is mooi open, breed en die nodigt ook inderdaad uit om binnen te komen.
5: Sharon de Wilde, ik tref jou hier. Krijg met twee mannen die nog één keer voet binnen, wat de camera erbij stiert. Maar dit is een nieuwe ronde. Het eerste keer dat jou in deze ronde binnen?
8: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is de eerste keer.
5: En dit is normaal een plak waar je voorbij ging, dat wie de ingang hier. Wat vind je ervan? Wat is de eerste indruk?
8: Warm. Het is hier echt goed warm. Maar dat komt omdat het zo gezellig is. Er zijn veel mensen. Dus dan heb je natuurlijk de warmte van het gezelschap. Maar naast dat het warm is qua temperatuur, vind ik het ook warm qua atmosfeer. Dus ik denk ook wel heel erg mooi een nieuwe plek om samen te komen. Om creatief te zijn. En ja, het is gewoon mooi dat er is geïnvesteerd om zo'n mooie ruimte te mogen creëren.
5: En je bent niet alleen in deze ruimte voor zelfs West. Je haalt hier al even een beetje omroem. Binnen er andere zaken die je opvallen binnen in positieve of misschien zelfs in negatieve zin?
8: De nieuwe stoelen in de grote zaal. Oprecht, ik ben zo blij met deze keuze. Want het mooie is, als het licht donkerder is, dan automatisch zijn de stoelen ook donkerder. Waar heel veel angst voor was. Want die vorige rode stoelen waren natuurlijk automatisch al heel donker. Het comfort is hoog. Maar het mooie is ook, omdat ze lichter zijn, stel ze zijn vies, worden ze ook eerder schoongemaakt. Omdat je het beter kan zien. Dus ik denk gewoon in het algemeen een betere keuze. En ze zitten echt oprecht heel lekker.
1: Een selectie met de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt Olvoeren.
1: De dag is voorbij.
3: Hij haast al vier kennen reizigers van Friesland weer, maar de trein naar het Duitse Leer. De Friesenbrücke, hoe de Eems, leidde er jarenlang uit. En ontdeel van het spoor zit nogal werken de laatste tijd. De draaibregen waait in 2015 van heel terug een omvaring. De bouw van een nieuwe bregen heeft maar liefst 200 miljoen euro kosten. De eerste reizigers die van de morgen zuiver te springen. Hoe maakt het ook maatje? Dat zeg ik verslagjouwer Onno Valkena.
9: Vanmorgen vroeg opgestaan. Ik zag het op YouTube dat hij weer ging rijden. Dus. En in de app stond het ook. Vroeg opgestaan. 6:30 met de trein. Alles slaat mooi aan. Dus.
5: Je bent een treinliefhebber?
9: Ja, absoluut. De meest ideale manier van reizen. Ik heb eigenlijk alle lijnen in Nederland al gehad. Deze, ik heb net gemist. Dat was net die brug kapot. En ik wil aanvullen op mijn... Mijn to-do-list.
5: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
5: Het is de allereerste dag in Olivier dat je weer met de trein
0: naar Leer Ruiskikker.
10: Ja, ik ben vaak naar Duitsland geweest, maar ik moest altijd met de bus, hè. Ja, dus wij genieten nou van de bregen.
0: Dus je bent blij dat deze verbinding er weer is?
10: Ja, zeker. Ja. Want dat werd al een beetje gedonderd met die bus.
0: Ja. Dat zal het wel lang worden, hè? Dat is de treinverbinding de Rutlaai.
10: Ja, nou, de eerste periode dan denk je nog van oké, okay, nog treinen hier, dat gaat nog wel, maar dan papend, dan let je er maar net maar op. Want het werk steeds maar uitstelt. En de Duitsers die met gruntlieg en nou ja, dat...
0: Die nemen het niet.
10: Dat wist ik net precies wat dat beschutte. Dus een paar moment dan is het maar even blikken oneindig.
0: Hey, hij riet nou weer alle oren.
10: Hij riet alle oren. Oh, dat hakt dan het eerst neus, joh. Nou, dat is fantastisch, toch? Ja. En wij rieden we nou met een Nederlandse conducteur, ook machinist. Rieden we in Duitsland net. Ze moesten maar een opleiding halen, weet ik het wat.
0: Ja. Taalkursus.
10: Taalkursus. Oh, vooral een taalkursus.
0: Maar dit is de eerste dag in Olivier dat hij weer riet. Dat jou er nou in zit, dat is geen tafel.
10: Nee, dat is geen tafel. Want die heeft een oor Hengelo rieden kent, hè?
0: Ja, ja.
10: Maar we dachten, nee, dat doen we romreis wel. We moeten even deze bregen, mijn meidje.
3: Ja, die bregen, mijn meidje, dat Boehan of Valkenaar. Ik, die zit vanmorgen al betiet in het rijn, maar de cameraman. Hij is nou weer in de studio, dus hij is de romreis. Is ik slagen dus.
11: Jawis.
3: Maar de reis ging net helemaal zonder hiccups, om samen te zeggen.
11: Nou, de hinnenreis ging prima, maar een paar minuten vertraging. Dat zware ik al van wat onrest in de trein. Omdat verskaande reizigers, die waren benauwd dat ze een ontsluiting naar Bremen missen zoen. Maar omdat die trein ik een paar minuten te letten weer, ging dat goed. Ah. De vromreis, die ging minder vlot. Want die trein voelde uit mijn motorpech. En collega Alle Faber en ik hadden op het dynamische station van Wener een hoekje in de zinnen zitten.
3: Nou, dat is net verkeerd.
11: Regio-directeur Gerrit de Groot van Arriva is net onder de indruk van die vertraging. Jij zei het van het is spietig, maar dat haal je soms. Nevens hem valt in Trosneet maar 0,2% van alle treinritten van Arriva uit. Nou, dat zullen we hem onhoorden. Ik trof de Groot van de morgen in de trein van Grees naar Leer. En dat wie voor alle duidelijkheid van dat die vertraging ontstier.
0: Zit je vaak in een eigen Arriva-trein?
12: Ja, elke week eigenlijk wel. Dat is toch belangrijk om een beetje een beeld te krijgen van wat er gebeurt.
0: Maar je zit er nou in een trein, die keert mij. Leer, vaart eerst zoend, al vier.
12: Ja, het was een lange periode, maar we zijn hartstikke blij dat we goed weer kunnen rijden. En deze trein die keert uiteindelijk naar Leerta.
0: Ja, mij een oerstap in Winschoten.
12: Ja, dat mag nog even, maar uiteindelijk kunnen we van Ljouwert rechtstreeks naar Leerta.
0: Wanneer kunnen we in Ljouwert instappen in een trein die direct naar Oost-Friesland gaat?
12: Nou, dat weten we nog net helemaal, maar dat door het ging hier meer. Dus het komt er wel om.
0: Ja. Waar ging het dat van
12: nou? Nou, er is een spoorverzakking of een snelheidsbeperking bij Hurde Griep. En die maakt eruit en daar binnen werkzaamheden van nodig. En als dat klaar is, dan kunnen we rijden.
0: Ja. Want we hadden nou ik een spoorverbinding tussen Ljouwert en Leer. Maar in de toekomst misschien ik naar Haas?
12: Nou, misschien. Dat is net in de plannen. Maar theoretisch zou het misschien kunnen. Ooit in 1800 is het zo begonnen. Wie weet. Maar uiteindelijk in de meeste wolf van Leer naar Ljouwert en dan naar Haas. Dus dat is al hartstikke mooi.
0: Ja. Nu is Arriva een bedoel. Je wil natuurlijk ik zwarte cijfers. Kruwen we dan natuurlijk ik wat verzinnen ons dan spoorverbinding?
12: Ja, uiteindelijk, tuurlijk is dat belangrijk. Maar we beginnen nou goed. En we hadden de eerste 100 mensen al vervierd. Dus dat is hartstikke mooi. En we hopen echt op meer. En daar hebben we echt vertrouwen in dat dat gaat gebeuren.
0: Kan je dat vernemen, dat er bij de reizigers warme belangstelling is voor deze verbinding?
12: Ja, vorige week hadden we al wat publiciteit. En dan merk je wel dat er echt een protte belangstelling is. En wij krijgen een protte vragen erover. Dus het leeft wel.
0: Ja, en die belangstelling is Rick aan de Duitse kant?
12: Zeker. We hadden bijna 250 bezoekers vorige week toen bij dat event in Duitsland. Dus dat leeft echt wel.
0: Hoeveel reizigers moet je hebben om dit uit te kennen?
12: Ja, we zorgen dat nooit echt op de lijn. Wij vervieren ongeveer 40.000 reizigers per dag. We weten ook wel dat je geen duizenden per dag per uur inkomen. En het zal fluctueren. Dus maar de kerstmarkt en maar de seizoen zal drukker worden. En dat moeten we geen bezien. Maar wij hadden alle vertrouwen in dat het wel een succes gaat worden.
3: Ja, hij is optimistisch, Gerrit de Groot van Arriva Noord. Wat vinden de Duitsers er eens van dat die Friese brukken er nou eindelijk weer eens in laat?
11: Van een beetje zitten er aardig wat Duitsers in de trein van Leer naar Grijns. Kwam mij fietsen, kwam mij koffers. En ja, die treinreigers, binnen gewoon blij dat die treinverbinding van Leer naar Grijnsloon en Friesloon weer iets. En ze vinden ik dat het heegt niet wordt dat die weer iets. Want ja, die treinverbinding had er ook nog hier een gevaar doen. Want Duitsloon had er langs in ons kiet kworen om die duren nieuwe bregen te bouwen. Op wagenmaster Arno Ulrichs van de gemeente Ilo, dat is een plakje tussen Leer en Aurich. Hij is een van de Duitse bestuurders die een bot inzet had om die treinverbinding weer rond te krijgen. Hij is daarom heel wies, dat is de Wunderlijn, want dat is de naam van deze treinverbinding, weer iets.
13: Hij wies, weil wie hem daar nu al tien jaar op verzicht. Nou, de unfall bij de Friesenbrug, daar was de alles stop. Und wie gesagt, historisch ist es in Bedüden ja West auch die Verbindung zwischen den Friesen zu schaffen, also einmal von Ostfriesland, über Groningen und Leeuwarden.
3: Ja, ik verstehe hoe dat in de regel redelijk Duits, maar dit Duits koek even wat minder volg je.
11: Het via Ostfriesk plat, dat Duits. En hij zei dat er de spoorverbinding de oude Tsjernier bot mist had. Hij wist er ook op dat het om een oude verbinding is. Want een jongetje in de eeuw weer er al een trein van Haas naar Leer. Nou, Ulrichs is ik vastzitter van de Frieske Rier, een organisatie van de gearworking tussen Ostfriesloon en Huusfriesloon. Nou, dat je daarmee dwaande binnen is het vanzelfs heel handig dat je weer met de trein van Leer naar Leeuwarden kent. Nou nog mijn oerstap in Winschoten en Grijns. Maar als het om naar Riva leidt, wordt dat dus een streekruchtentrein.
3: We wachten dat aan. Ronne Valkena, dank u wel. Alles wat je daar is mist hebben, juist tussen 10 en 11.
14: Dit is de Dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt.
3: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 12.12 FM.
3: Die soundtrack van de jong.
1: De jong van Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, City Duikers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt er water naar binnen. En waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel vorige week waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of het gaat lukken. Ze moeten de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groep hitste volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. Ook vandaag zijn verschillende protesten op scholen in Frankrijk uit de hand gelopen. Ze raakten in de stad Lens een leerling van 15 zijn hand kwijt nadat hij een flitsgranaat had opgepakt die daarna ontplofte. Het projectiel was gegooid door de oproerpolitie die ook op andere plekken in actie moest komen. Zo werd in Parijs spullen in brand gestoken bij een school. Sinds vorige week wordt er geprotesteerd door scholieren en leraren tegen onder meer het lerarentekort en slechte schoolgebouwen in Frankrijk. De meeste demonstraties verlopen overigens zonder problemen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In de noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
6: Honda, the power of dreams.
7: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
10: kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: In de ochtendkrant las ik dat er onverhoeds groepjes ultraconservatieve jonge mannen opduiken in ons straatbeeld. Die marcheren tegen het recht van vrouwen op abortus. En behalve dat ze daarbij onder meer speren met rode banieren meedragen, is er ook altijd een doedelzak bij. Want, zo legt een van de moraalridders uit, de doedelzak is een conservatief instrument. Ah, vandaar dat die dingen altijd zo janken. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we het spreken met een Nederlandse makelaar in Spanje over de woningcrisis die nu ook tot nieuwe verkiezingen heeft geleid in dat land. De Brusselse ogen zijn op Peking gericht, waar de eurocommissaris voor handel deze week zijn Chinese ambtsgenoot Wang Wentao ontmoet om te spreken over de oplopende economische spanning tussen de EU en China. En dan, in linkse kringen hoor je vaak dat het allemaal wel een beetje minder kan met economische groei en zo, wanneer we tenminste de grote problemen van onze tijd als klimaatverandering willen aanpakken. Twee progressieve denkers komen in een nieuw boek tot heel andere ideeën. En we eindigen met een gedicht voor Lionel Messi, die morgen zijn laatste wedstrijd speelt voor Argentinië. Maar dat is lang na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 5 oktober.
2: De inlichtingendienst in Duitsland komt met een waarschuwing.
3: Deutschland is in gevaar in een gewaltsamen conflict met Rusland te geraten.
2: Duitsland loopt het risico in een gewelddadig conflict te belanden met Rusland. En de dreiging bestaat uit
4: sabotage aan het spoornetwerk, cyberaanvallen of brandstichting bij bedrijven die betrokken zijn bij de steun aan Oekraïne.
2: De chef van de inlichtingendienst verwacht meer aanslagen op Duitse doelen, vooral op militaire transporten, want zo zegt hij.
3: Rusland führt einen Schattenkrieg.
2: Een schaduwoorlog dus, vaak onzichtbaar voor de meeste inwoners. Toch kunnen bijvoorbeeld bij cyberaanvallen de gevolgen groot zijn.
4: Dat boezemt bij heel veel Duitsers veel angst in. En dat is eigenlijk ook precies de bedoeling van Rusland, dat door middel van angst die steun aan Oekraïne ondermijnd wordt.
2: Het kabinet wil telefoons op scholen helemaal verbieden.
5: We willen graag dat kinderen en jongeren op school zoveel mogelijk leren. Zowel in de les, maar ook daarbuiten.
2: Al dus de staatssecretaris. Vandaag werd een groot plan gepresenteerd om kinderen online beter te beschermen. En daarin staat onder meer
6: hoe schadelijk mobiele telefoons zijn voor uw kinderen en dat we daarom een verbod instellen.
2: In klaslokalen is de telefoon al verboden, maar nu wil het kabinet dat scholen helemaal telefoonvrij worden. Maar
7: het kabinet gaat daar niet over. Die kunnen natuurlijk van alles willen. Maar uiteindelijk maken de scholen zelf afspraken over hoe dat daar op school gaat.
2: Veel scholieren zijn niet zo enthousiast.
8: Dat is wel jammer dat ze nu de telefoon niet meer mogen.
9: Ik snap het wel in de lessen en zo. Maar in de pauze en in de gangen kunnen we nergens op slaan.
2: Maar die mening wordt niet door iedereen gedeeld.
10: Ik vind het eigenlijk wel fijn. Gewoon omdat je dus meer met elkaar bezig bent dan met die telefoon en zo.
2: Een belangrijke dag vandaag in de culinaire wereld.
11: Het is het neusje van de zalm. De crème de la crème.
2: Een Michelinster krijgen. Ze werden voor de 100ste keer uitgereikt. Bij restaurant De Libreye was het feest, want ook anderhalf jaar na het overlijden van chef Johnny Boer behouden ze hun 3 sterren.
12: We gaan erop voor blijven knokken en we gaan Johnny ook meenemen in zijn legacy en 3 sterren. En dat is fijn.
2: Voor sommige restaurants was het helemaal nieuw. 2 restaurants kregen direct 2 sterren en 7 nieuwe restaurants kregen er eentje.
13: Starstruck, en dat heb ik heel erg.
2: Maar er waren er ook die hun ster verloren. Teleurgesteld gaan ze door.
14: Gewoon doen waar we goed in zijn, hè?
2: Voor verschillende leraren was het vandaag
15: spannende dag.
2: De verkiezing leraar van het jaar werd weer gehouden en bussen vol scholieren waren meegereisd om hun leraar aan te moedigen.
16: Ze is wel echt nummer 1.
17: En ze gaat ook niet meteen alle antwoorden verklappen als ze hun moeders vinden.
2: En deze jongen had ook nog een plannetje.
18: En ik heb nog een verrassingje mee.
19: Kun je alvast vertellen, wat is dat verrassingje?
18: Het is een confetti-kanon. Als ze nummer 1 wordt, dan ga ik die afsteken. Ik heb het al gevraagd en het mag.
2: Hij had geluk, want zijn juf won.
20: Tessie Sterke. Wauw, ik ben heel erg trots, heel vereerd, maar ook heel erg verrast.
2: En ook haar leerlingen glommen van trots.
15: Ja, heel leuk. Het is gewoon echt heel leuk.
19: Jouw geheimpje, dat is gelukt. De hele vloer ligt vol.
15: Het geheimpje is gelukt, ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Ik vind het wel een groot feest.
2: Jan van der Putten is de krant van morgenlezer van het jaar.
21: Nederlanders zijn over een paar jaar helemaal gewend aan zelfrijdende bussen. Tenminste, als het aan staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur ligt, staat in het AD.
2: Bertram trekt vanaf 2030 jaarlijks 300 miljoen euro uit om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.
21: Er komen 3 proeven met zelfrijdende bussen. Het is eerst een beetje eng, zegt Bertram, maar het is wel de toekomst.
2: Ierland is het enige land ter wereld met een basisinkomen voor kunstenaars. Binnenkort horen 2000 kunstenaars of ze de komende 3 jaar 325 euro per week ontvangen, schrijft NRC.
21: Ruim 3 jaar hebben de Ieren met dat basisinkomen geëxperimenteerd. Het was een herstelprogramma na de coronacrisis.
2: De kunstenaars zijn enthousiast over de subsidie. Eén zegt: het zorgt voor een gemoedstoestand die ik nodig heb om creatief te kunnen zijn.
21: Amsterdam zet zich schrap voor de komst van veel e-steps, schrijft het Parool. Segway, de Europese marktleider van die dingen, heeft grote plannen voor Nederland en vooral voor Amsterdam.
2: 8 jaar geleden was Parijs de eerste Europese stad met allemaal hippe elektrische deelstepjes op straat. En al snel volgden Brussel, Praag, Barcelona en Madrid.
21: Maar het kan verkeren, die steps die bleken razend populair bij drugsdealers en straatrovers die er snel met de buit vandoor konden gaan. Amsterdam wil in elk geval geen deelsteps.
2: Hoe zou het zijn met Caroline Leavitt, de Witte Huis-woordvoerder van Trump? De Volkskrant meldt dat ze aan de slag gaat bij Fox als commentator.
21: Leavitt staat bekend als een hartstochtelijk pleitbezorger van Trump, schrijft de krant. En die overstap laat duidelijk zien wat een draaideur dat eigenlijk is tussen Fox en het Witte Huis. Ministers Hegseth en Duffy zijn juist van Fox afkomstig.
2: En na Parijs, Londen en New York heeft ook Rotterdam-Zuid zijn eigen Fashion Week, schrijft Trouw. Deze week is de 4e editie, te danken aan modeontwerper Nada van Dalen.
21: De Sjaarloos Fashion Week, zo heet die officieel, is bedoeld om bruggen te slaan. In de wijk Sjaarloos trekken steeds meer kunstenaars neer en verschijnen er galeries.
2: En waarom nou steeds Parijs of Milaan, vraagt van Dalen zich af. Elk stukje van de wereld is interessant.
21: En in de Telegraaf, de opluchting in het Mauritshuis. Het meisje met de parel is weer veilig thuis. Het schilderij van Vermeer hangt weer tussen de oude meesters.
2: Het meisje was 5 weken uitgeleend aan Japan. Museumdirecteur Gosselink had er bijna slapeloze nachten van.
21: En de Haagse burgemeester van Zanen heeft het schilderij officieus ingeschreven als oudste inwoner van de stad. En de warme woorden gesproken: welkom terug, my dear.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: aan oplossingen opleveren. Alice Hoofd van Huis Duinen is een Nederlandse makelaar en werkt en woont in Barcelona. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, even om te beginnen bij Mari-Carmen Abascal. Oude mensen die door huurverhogingen in de problemen komen en hun huis uit moeten. Komt dat veel voor in Spanje?
1: Als ik het met name voor Barcelona haal, denk ik dat het in Barcelona wel meevalt. Ja. In de zin dat je hebt natuurlijk de wet en regelgeving die wordt in Madrid gemaakt. En dan vervolgens ligt er bepaalde beslissingsbevoegdheden bij de autonome deelstaten.
0: Ja, bij de regio's.
1: Catalunya heeft best wel veel wet en regelgeving op dit gebied. Huurders zijn behoorlijk beschermd,
0: okay.
1: Wat ook weer gelijk een probleem geeft. Maar dit probleem is wat minder aan de orde.
0: Ja, dus dat kan per
1: Ik heb het nog niet gezien. Ik woon 12 jaar. Ik doe 11 jaar heb ik een makelaarskantoor.
0: Ja.
1: En ik heb dit nog niet ergens gezien. Betekent natuurlijk niet dat het niet gebeurt. Maar niet op grote schaal.
0: Nee, nou ja, in Madrid dus wel. Maar dat verschilt dus per regio, dat begrijp ik.
1: Zeker.
0: En in het algemeen, het verhaal over veel te hoge huren in Spanje. Klinkt dat wel herkenbaar?
1: Ja. Dat is zeker herkenbaar. Nogmaals, in Barcelona proberen ze dat dus aan banden te leggen door allerlei maatregelen te nemen. Een cap op de huurprijzen, een beetje vergelijkbaar met het puntensysteem in Nederland. Maar wat het gevolg daarvan is, is niet zozeer dat er meer huurwoningen beschikbaar komen. Want heel veel eigenaren besluiten gewoon om het te verkopen.
0: Ja.
1: De huurprijzen die dalen daar niet door. En ook niet de huizenprijzen, aangezien er gewoon toch nog steeds meer vraag dan aanbod is.
0: Ja, en hoe komt dat eigenlijk? Want ik begrijp bijvoorbeeld, ik zag wat cijfers, dat er in Spanje heel weinig sociale woningbouw is, hè?
1: Klopt. Ik denk dat een deel van de oorzaak daarvan is dat Spanje is, vraag me niet op welk plaats op de Europese ranglijst het staat, maar Spanje heeft relatief heel veel huiseigenaren. Meer dan bijvoorbeeld in Nederland. Die huizen blijven ook vaak binnen families.
0: Hmm.
1: Dus het wordt ook vaak binnen een familie opgelost. Maar waardoor, denk ik, men veel minder bezig is geweest met het ontwikkelen van sociale woningbouw. Voor zowel huur als verkoop. En daar lopen ze nu tegenaan dat er alleen in Barcelona al 90.000 woningen tekort zijn.
0: Ja, wat merk je daar in je eigen leven of je eigen omgeving van mensen die geen huis kunnen krijgen?
1: Nou ja, ik heb twee kinderen die thuis wonen.
0: Oh.
1: Gemiddeld.
0: Hoe oud zijn
1: 80%,
0: ze?
1: Ja, die zijn 21 en 24.
0: Ja.
1: Ja, en ik zie niet zo goed hoe die op zichzelf kunnen gaan wonen.
0: Hmm.
1: Gemiddeld, 80% van de 30-jarigen wonen nog bij hun ouders.
0: 80%
1: van
0: de 30-jarigen?
1: 80% van de 30-jarigen wonen nog bij hun ouders, bij familie.
0: Ja. Ja, dat is heel veel. En dat geldt dus voor jongeren. Als je probeert, je zei al, ja, het verschilt een beetje per regio. De regels zijn anders. Maar als het gaat om, hè, want je zegt er is ook veel huizenbezit. Hoeveel mensen, hoeveel procent van de bevolking wordt nou geraakt door deze woningbouwcrisis? Want die protesten die waren massaal, hè?
1: Ja. Ik zou dat percentage durf ik niet te zeggen.
0: Nee,
1: precies.
0: Zo moeilijk
1: maar vraag. Als ik zie, als ik zie dat er een kleine 100.000 woningen tekort is al in Barcelona.
0: Ja.
1: Nou ja, dan kan je die lijn wel een beetje doortrekken.
0: Ja. Ben jij, we hebben afgesproken dat ik zou tutoyeren. Jij bent makelaar en je helpt ook Nederlanders die een huis in Spanje willen kopen. In hoeverre is het feit dat buitenlanders, met name aan de kusten, veel huizen kopen, in hoeverre is dat een onderdeel van het probleem?
1: Ik denk dat het een relatief klein probleem is. Er hebben vorig jaar, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, 8.000 Nederlanders een woning gekocht in Spanje.
0: Hmm.
1: Geregistreerd. Ja, weet je, dat is nog niet eens een druppel op een gloeiende plaat.
0: Nee. Toch
1: dat is
0: Sanchez,
1: zo weinig.
0: Toch wil Sanchez daar ook wat aan doen, hè, begreep ik. Wel een belastingheffing van 100% voor buitenlanders die vastgoed kopen.
1: Ja, volgens mij op buitenlanders van buiten de EU.
0: Hmm.
1: En niet van binnen.

0: de EU. En het aandeel, ja, weet je, de Engelsen, dat, die zijn dan nu ook van buiten de EU. Maar het aandeel momenteel in ieder geval van de EU-kopers is veel groter dan het aantal buiten de EU-kopers. Vandaar dat hij dit ook heel makkelijk kan zeggen, omdat hij weet dat dit een relatief kleine impact heeft.
1: Ja, ja.
0: En ja, dat ik vind het ook wel een beetje voor de bühne. Ja, dat zal me niet in dank worden afgenomen, nou, deze opmerking. Maar,
2: je hebt het toch gezegd, ja. Hij heeft meer voorgesteld.
0: Ik heb het toch gezegd.
2: Ja, hij heeft meer voorgesteld vorige week. Hè. Hij wil dus die uitzettingen vanwege hoge huren wil die aan banden leggen. Mensen zouden tot 2030 niet hun huis uit. Nou, en andere maatregelen om die sociale woningbouw te stimuleren, kreeg hij niet door het parlement. Daarom nu die verkiezingen.
0: Nee,
2: gaat dat werken? Wat is er nodig als oplossing?
0: Ja, ik denk dat er een aantal oplossingen mogelijk zijn. Ten eerste zal er meer gebouwd moeten worden. Ten tweede denk ik dat de op dit moment leegstaande gebouwen, als ik het dan even tot Barcelona beperk, en die zijn er best heel veel.
1: Hmm.
0: Dat zijn kantoorgebouwen, maar ook gewoon oude gebouwen die op dit moment leegstaan. Krijg er maar eens een vergunning voor om te splitsen, om het te verbouwen. Dat zijn ellenlange trajecten. Hmm. Ik denk als daar alles een beetje snelheid in zou kunnen komen, dat men wat makkelijker een vergunning afgeeft, het splitsen of het omzetten van bijvoorbeeld een kantoor naar woningen, zoals we bijvoorbeeld ook in Amsterdam hebben gedaan met het oude ING-hoofdkantoor. Nou, dat soort oplossingen, denk ik, zijn sneller en effectiever dan alleen maar het bouwen van woningen.
1: Ja.
0: Ik denk dat je het daar ook niet mee gaat redden. En ook ja, al die maatregelen die nu ze hebben ingesteld om dus de huurprijzen te verlagen, zet ook niet aan tot het meer hebben van huurwoningen op de markt.
2: Nee, want dat is voor verhuurders juist weer onaantrekkelijk natuurlijk.
0: Ja. Exact. Ja. Dus die mensen, en met name de kleine verhuurders, ja, die denken van ja, dit is me allemaal veel te ingewikkeld, ik stop ermee. Ja. Ik verkoop mijn woning. Maar ja, het is ook niet zo dat daardoor de mensen waarvoor die woning geschikt zou kunnen zijn, die kunnen kopen, want de lonen zijn relatief laag.
1: Ja.
0: En je hebt best wel veel kostenkoper, minimaal 20%. Jongeren, die proberen ze dan wel weer wat te stimuleren. Maar ja, we halen dat geld vandaan allemaal.
2: Ja, heel even kort tot slot. De politieke inschatting, is dit iets waar Sanchez de verkiezingen mee gaat winnen?
0: Nou ja, ik weet het niet. Ik denk dat het een betere oplossing is als de PP samen met Junts wint.
2: De Partido
0: Popular.
2: Ik denk
0: dat dat... Ja, ja, precies.
2: En Junts is meer de Catalaanse partij, hè? Ja.
0: Exact. Ik denk dat voor dit onderwerp we beter af zijn.
2: Oké. Okay. Nou, dat gaan we zien als die verkiezingen die nu aangekondigd zijn.
0: Eind november. Ik ben erg benieuwd.
2: Oké. Okay. Hartelijk dank, Alice Hooft van Huisduinen.
0: Heel graag gedaan.

0: Almita Lettimore was dat uit de hoogtijdagen van de Detroit Soul. Oh My Love.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. In de Brusselse nacht vraagt men zich af of de Europese Unie en China afkoersen op een handelsoorlog, of dat die nog kan worden voorkomen. Die vraag komt later deze week mogelijk het begin van een antwoord bij een topontmoeting in Beijing. Ik ga erover praten met onze EU-correspondent en onze China-correspondent. Om te beginnen, Ardy Stemmering in Brussel. Goedenavond.
2: Goedenavond, Chris.
0: En Laura van Meegen vanavond niet vanuit Peking, maar vanuit Amsterdam. Ook goedenavond, Laura.
3: Goedenavond.
0: Ja, Ardy, hoe hoog loopt die spanning op tussen China en de EU?
2: Heel hoog, mag je toch wel zeggen. En daarom zijn vanuit Brussel alle ogen komende week gericht dus op Peking. Want daar ontmoeten Maros Sefcovic, dat is de Europese eurocommissaris van Handel. Mm-hmm. En zijn Chinese collega Wang, dat is de minister van Handel van China. Die ontmoeten elkaar. En die ontmoeting wordt hier gezien echt als de beslissende fase van onderhandelingen tussen de EU en China. Om iets te doen aan dat handelsoverschot dat China heeft ten opzichte van de EU. En eind vorige week liet Sefcovic, de eurocommissaris, dus in een interview nog weten dat een handelsdeal ook na maanden van intensieve onderhandelingen nog steeds allesbehalve rond was. En hij noemde die ontmoeting van deze week zelf super cruciaal. Alsof cruciaal nog niet genoeg is.
0: Oké, en wat heeft Sefcovic voor eisenlijstje in de aktentas zitten? Wat wil de EU van China?
2: Nou, vooral dus dat China iets doet om dat handelsoverschot dat er nu is te verkleinen. Dat is nu, let wel, 1 miljard euro per dag. Hè, wat China hier dus dagelijks meer verkoopt dan Europa daar. En dat moet anders, vindt de Europese Unie. Nou, hoe los je dat op? Door af te spreken dat China hier bijvoorbeeld minder gaat verkopen. Minder elektrische auto's bijvoorbeeld. Of, en dat kan natuurlijk ook zorgen dat de Europese Unie meer kan gaan verkopen in China. Nou, hierover wil de EU dus afspraken maken, want dat is echt nodig, is men hier wel van overtuigd. Want er zijn massa ontslagen in Europa, bijvoorbeeld in de auto-industrie. Ja. De markt wordt overspoeld door goedkope Chinese producten, die alleen maar zo goedkoop kunnen zijn omdat ze op grote schaal gesubsidieerd worden door de Chinese overheid. En dat terwijl het voor Europese bedrijven veel moeilijker is om in China zaken te doen, is de klacht. Dus totaal oneerlijke concurrentie met grote gevolgen voor de economie. Omdat er hier allerlei sectoren fabrieken moeten sluiten. En omdat ze het gewoon simpelweg afleggen tegen de concurrentie uit China.
0: Ja, en wat zeggen ze in Beijing over die klachten uit Europa, Laura?
3: China zegt, het is niet mijn schuld dat jullie niet voldoende hebben geïnvesteerd in je eigen industrie en technologie. Ze zeggen, luister, onze bedrijven zijn gewoon heel erg goed. Wij hebben efficiënte toeleveringsketens van grondstoffen. Wij hebben geïnvesteerd in technologie, in automatisering. Kijk al onze mooie robots. We hebben goedkope logistiek om de goederen en de pakketjes naar Europa te krijgen uit Chinese fabrieken. Of dat nou kledingstukken van Shein zijn of elektrische auto's. En ja, dat is natuurlijk verre van het hele plaatje. Maar goed, dat is in ieder geval de partijlijn zoals China die nu hanteert. Het betekent niet dat ze in China, dat Chinese beleidsmakers niet zien dat de handelsbalans inderdaad heel erg scheef is. En wat het doet voor de Europese industrie. Natuurlijk zien ze dat, maar het is gewoon niet in het belang op dit moment van China om er wat aan te doen. Want ze verdienen te goed aan de Europese markt.
0: Ja, en als jij zegt het is niet het hele plaatje, maak het plaatje eens compleet. Hoe zit het echt? Heeft de EU een punt?
3: Kijk, het verschilt per sector, maar over de gehele linie zie je dat Europese bedrijven niet de toegang hebben op de Chinese markt die Chinese bedrijven wel hebben op de Europese markt. Je ziet ook dat je als Chinees bedrijf in China aanspraak kan maken op allemaal voordelen die uiteindelijk je prijs van je product verlagen. Bijvoorbeeld de valuta, de renminbi, wordt kunstmatig laag gehouden. Naar schatting zo'n 20%. Dat betekent dat Chinese producten relatief goedkoper zijn. Je kunt in China heel goedkoop en makkelijk toegang krijgen tot financiering. Ja. Van leningen tot aan subsidies. Je kan goedkopere grond krijgen die je mag gebruiken. De overheid wil zelfs fabrieken voor je bouwen. Energiekosten zijn lager. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden. En nogmaals, het gaat niet over alle industrieën, maar over de gehele linie zie je dat. En natuurlijk zijn er bepaalde producten ook waar Europa, waar China op dit moment beter in is. Chinese elektrische auto's zijn gewoon ontzettend goed, met een enorme actieradius. Het punt is ook niet, en dat is wat China nu eigenlijk probeert te zeggen, alsof Europa een probleem heeft met Chinese concurrentie. Maar dat is niet zo. Het probleem is dat op dit moment de capaciteit in China zo groot is, dat eigenlijk alle Europese autobedrijven in theorie overbodig zouden worden. Hmm. Omdat China zoveel auto's kan produceren op dit moment. En het interessante is ook dat al deze punten waar Europa nu tegenaan loopt, van we moeten onze eigen industrie beschermen, we moeten onze eigen werkgelegenheid beschermen, dat zijn punten die China ook heel belangrijk vindt voor zichzelf. Zij zouden het nooit toestaan dat er sectoren zouden worden weggevaagd door buitenlandse concurrentie, zoals in Europa met zonnepanelen is gebeurd.
0: Nee, nou ja, en Ardy, dat wil Europa dus ook niet laten gebeuren. Wat nou als, hè, na deze al behoorlijk moeizame aanloop, begrijp ik van jou, dat overleg van deze week ook niks oplevert? Wat gaat de EU dan doen?
2: Terugslaan. Althans, het lijkt er toch wel steeds meer op dat de EU bereid is iets te gaan doen. Kon je al aflezen een beetje aan de toon van de commissievoorzitter von der Leyen vorige maand bij de State of the Union. Geen woorden maar daden was de boodschap toen richting China. En ze zei ook echt, ja, we gaan alle mogelijke middelen gebruiken om de handel meer in balans te brengen. We weten dat de Europese Commissie werkt aan een plan om met importheffingen te komen als goederen. Als China bijvoorbeeld in een bepaalde sector van goederen een te groot deel daarvan in handen heeft. En dat speelt dan bijvoorbeeld in de farmaceutische sector of bij kritieke grondstoffen die we nodig hebben voor batterijen en magneten. Allemaal natuurlijk heel belangrijk voor de energietransitie, de overgang naar een groene economie. Dus de actie, die staat klaar, ja, kan je zeggen.
0: En hoe groot is de kans dat die ook tot daadwerkelijke actie komt?
2: Groter dan eerder. Dat moet je toch wel echt concluderen. En wat dat betreft is wel veelzeggend dat ook de Fransen en de Duitsers vanmiddag met een plan kwamen waar ze aan gewerkt hebben de afgelopen weken. Een voorstel om China veel sneller dan nu ook eventueel de toegang zelfs tot de Europese markt te kunnen ontzeggen. Dus echt een heel verstrekkend middel. En dat terwijl die Duitsers toch de afgelopen periode juist heel voorzichtig waren als het ging om hard optreden tegen China.
0: Ja.
2: Uit angst dat die Duitse industrie dan weer klappen kreeg, hè, als China terug zou slaan. Tegelijkertijd, Chris, proef je hier nog steeds altijd wel die angst voor die tegenmaatregelen, dat China de EU uiteindelijk veel harder kan raken dan de EU-China. En voor hier voor grote problemen kan gaan zorgen. Omdat China nou eenmaal dominant is in allerlei sectoren als het gaat om het leveren van essentiële onderdelen. Ja. Tot in de defensieindustrie geldt dat. Dus die angst, die is er nog steeds.
0: Ja, we hebben dat ook met die chipmaker hier in Nederland gezien. Mm-hmm. Laura, moet de EU zich inderdaad zorgen maken om een Chinese tegenreactie?
3: Ja, dat moet wel. Ja, kijk maar naar toch dat de facto, dat bijna volledige monopolie dat China heeft op zeldzame aardmetalen. Ze hebben ook Amerika uiteindelijk toch in de houtgreep.
0: Hmm.
3: En hebben in die handelsoorlog tussen die twee grootmachten het toch tot een soort van tijdelijke wapenstilstand, economische wapenstilstand kunnen krijgen. En die rol binnen de toeleveringsketens voor de Europese industrie door die zeldzame aardmetalen, die heeft China ook op de Europese industrie. Bovendien is het, ja, gaat China het ook niet zomaar laten gebeuren dat ze die toegang tot de Europese markt verliezen. Hm. Omdat ze het gewoon nodig hebben voor hun eigen economische groei. En ze zien Europa toch ook wel als een verdeelde en een zwakke speler.
0: Hm.
3: En ze hopen, verwachten met een paar rake klappen Europa terug in het hok te duwen. En dat zou dus bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen kunnen zijn.
0: Ja.
3: Er is dit weekend al een ander onderzoek gestart naar bepaalde stoffen uit de chemische sector. Dus dat kun je wel gaan verwachten.
0: Oké. Okay. Nou, Ardy, zeg het maar tot slot. Wie gaat deze chicken run winnen?
2: Nou, ik denk dat heel veel zal afhangen van de uitkomst van deze week. En misschien nog wel meer van de EU-top van volgende week. Want er zijn alle regeringsleiders hier in Brussel. En dan komt de eurocommissaris zijn resultaten voorleggen. En dan moet dus blijken of de regeringsleiders het genoeg vinden wat het heeft opgeleverd. En als dat niet zo is, of ze dan toch echt bereid zijn om op te treden tegen China. En deskundigen zeggen het ook echt. Het is nodig om op te treden. Want anders zal je zien dat China op de lange termijn onze welvaart nog veel meer onder druk gaan zetten dan nu toch al het geval is. Maar ja, op korte termijn maak je daar als politicus natuurlijk alles behalve populair mee. He, als je weet dat het hier pijn gaat doen, producten duurder gaan worden op het moment dat alles toch al zo duurder is. Dus we moeten gaan zien of de EU echt bereid is om te doen wat die deskundigen zeggen dat het moet doen. Of dat China toch gelijk krijgt en dat de EU toch te verdeeld of te angstig is.
0: Ja.
2: En dat we blijven afwachten.
0: Met allemaal cruciale verkiezingen opkomst. We gaan het zien. Hartelijk dank. Ardy Stemmelink en Laura van Meegen.

0: We zitten goed in de soul vanavond. Teddy Swims was dit. Klimaatverandering, stikstofcrisis, energieschaarste, fileleed, wegkwijnende natuur. Om maar een paar grote thema's te noemen die dagelijks in het nieuws zijn. De oplossingsrichting is toch vaak: laten we wat minder doen, minder produceren, minder groeien. Nou, daar willen mijn twee gasten van nu graag iets tegen inbrengen met hun boek Overvloed, een nieuw progressief verhaal over groei en vooruitgang. Goedenavond, Hidde Boersma.
1: Goedenavond.
0: Je bent microbioloog en medeoprichter van WePlanet. Een techno-optimistische NGO, heb ik net geleerd.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat optimisme gaan we vermoedelijk horen. Ik krijg zo niet drie als ik jullie zie zitten. En Floris Krijken, adviseur technologie en grondrechten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook welkom.
1: Dank u.
0: Hidde, waarom is het nodig? Een nieuw verhaal over groei en vooruitgang.
1: Nou, eigenlijk vooral omdat wij... wij kennen elkaar in de politiek. En lang geleden bij de Jonge Democraten. En we zijn langzaam een beetje opgeschoven naar links.
0: Want Jonge Democraten is D66.
1: Ja, ja. We schoven langzaam een beetje op naar links. Maar tegelijkertijd verbaasden we ons ook wel heel erg over het gebrek aan lef en vooruitgangsgeloof in het linkse kamp. Terwijl klassiek is links echt de partij van de vooruitgang en de verheffing. En van het lef en van het durven bouwen. En een overheid die keuzes maakt. En langzaam is dat blijkbaar door de jaren heen weggecijpeld. En dat moet anders. Dus het is een groot pleidooi voor groei, technologie, want dat gaat, dat gaat de wereldproblemen oplossen.
0: Ja, en toen dachten jullie dat moet anders, wanneer kwam het idee voor het boek dan, Floris?
2: Het idee voor het boek, dat kwam denk ik 2 jaar geleden. We zaten samen te praten en we dachten van, ik hou me natuurlijk bezig met technologie en met mensenrechten. En Hidde houdt zich meer bezig met duurzaamheid en landbouw en voeding. En we dachten, die dingen kunnen we bij elkaar brengen en samen nadenken over hoe het dan wel moet. Dat dachten we, ja.
0: Oké. Jullie beginnen het boek met de geschiedenis. Een beetje de geschiedenis van de vooruitgang. Van het vooruitgangsdenken. Wat toch vaak aan de linkerkant zat. Je zei het al. Jullie geven een aantal voorbeelden. Bijna ieder hoofdstuk begint er wel mee. Dat zijn vaak voorbeelden uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Zo'n beetje. Begin vorige eeuw. Hoe zag die vooruitgang er toen uit?
2: Die vooruitgang, het stemrecht ingevoerd. Dus meer mensen konden stemmen, dus vrouwen konden
0: algemeen
2: ook stemmen. Algemeen kiesrecht. Ik zou dit moeten weten.
0: Nee,
2: elektriciteit drong langzaam in de huiskamers door. De radio kwam er, nieuwe technologie, nieuwe massa, media. Een beetje vergelijkbaar met nu met AI natuurlijk. Ja. Dat was de vooruitgang toen, onder andere, toch? De groei was er.
1: Ja, maar ook echt wel hele grote veranderingen. Ik kan bijna niet meer voorstellen dat als je 100 jaar geleden kijkt, dat 4 op de 10 kinderen, of rond 1900, stierf 4 op de 10 kinderen nog voor het eerste levensjaar. Ja. En 80% van de wereld had honger. Ja. En dus vooral in die hele 20e eeuw eigenlijk, dus ik denk vooral vanaf een beetje de industriële revolutie tot de jaren 70, is de vooruitgang is onbeschrijfelijk. En ook wel zo onbeschrijfelijk dat het ook wel een beetje vergeten zijn. We kunnen eigenlijk niet meer voorstellen hoe het leven was voordat we de vooruitgang eigenlijk hebben aangezet. En dat geldt dus inderdaad voor zulke hele fysieke dingen als kindersterfte en honger, maar ook inderdaad als mensenrechten, emancipatie. Ja. Dus de 20e eeuw was natuurlijk ook de eeuw van en de arbeidersrechten en de vrouwenrechten en de civil rights movement en LHBTQ, die allemaal stonden op dat verhaal van de vooruitgang. Want dit soort emancipatie is allemaal een soort, bestaat bij gratie van vooruitgang en economische groei. Dan pas heb je de mentale ruimte om je zorg te maken om anderen. Ja. Dus die hele 20e eeuw is een fantastische eeuw geweest.
0: Ja, ik hoor een paar dingen. Ik hoor technologie, maar ik hoor ook emancipatoren ontwikkelingen, mensenrechten, algemeen kiesrecht enzovoort. Waren dat de drijvende krachten? En waardoor konden mensen toen wel in vooruitgang geloven en nu niet meer? Ik kijk jullie allebei aan. Wie het weet mag het zeggen.
2: Een van de drijvende krachten was denk ik een geloof in een sterke overheid. Dus een overheid die regie nam over het leven en bereid was om keuzes te maken en dingen te bouwen. Dus er werden volkswijken uit de grond gestampt. Er werd de sociale zekerheid opgetuigd. Er werd echt iets gedaan en er werden keuzes gemaakt.
0: Ja. En wanneer is daar de klad in gekomen? Jullie leggen ergens een kantelpunt zo begin jaren 70.
1: Ja, dus inderdaad, we schrijven eigenlijk een klein beetje dus eind jaren 70. Begin jaren 70 leek het voor een groot gedeelte bijna voltooid. Weet je, we hadden inderdaad een sociale zekerheid. En de kindersterfte was, de honger werd echt drastisch minder. Maar wat toen heel erg bleek, was dat we in ons geloof in een vooruitgang. Die vooruitgang hebben we heel erg ingezet om het lot van de mensen te verbeteren. Maar we vergaten de planeet wel een beetje. Hmm. Dus het was echt in de jaren 70 voor het eerst dat mensen dachten, hey, die vooruitgang heeft nadelen. Die heeft milieunadelen, dus smog, vuile rivieren, klimaatverandering voor het eerst. Er werd steeds meer bos gekapt. Ook technologie ging zijn nadelen natuurlijk zien. Dus je had de atoombom natuurlijk. En dus er kwamen nadelen van de vooruitgang aan het licht. En ja. Voor mij had dat heel erg te maken dat wij die vooruitgang in eerste instantie heel erg hebben ingezet om ons eigen lot te verbeteren. Heel logisch. Maar in plaats van dat we zeiden, hey, we gaan die vooruitgang ook inzetten om het lot van de planeet te verbeteren. Dus weet ik veel, energie te verduurzamen, landbouw te verduurzamen. Werd er heel erg gezegd, nee, die vooruitgang is de schuldige van die problemen. We keren hem de rug toe.
0: En ook sociaal, hè, Floris. Want in de jaren 80 kreeg je de No Future generatie. Ja. Want half Nederland zat in de WHO.
2: Ja, en, inderdaad. Ja, er was hartstikke veel armoede natuurlijk. Men was sceptisch over het vermogen van de overheid om dingen gedaan te krijgen. Dus men werd ook kritischer over het vermogen van de overheid om problemen op te lossen. Dus dat vertrouwen nam af. In de overheid ook toen, ja.
0: Ja. En toen is op een gegeven moment, nou, we moeten het een beetje versimpelen. Jullie hebben gelukkig meer dan de 300 pagina's de ruimte gehad om het op te schrijven. Dus ja. Dat komt in het boek helemaal goed. Maar de gedachte is ontstaan, het moet gewoon minder. Groei moet minder. We moeten minder produceren. We moeten ook minder willen. We moeten minder consumeren. Dat laatste zullen jullie het misschien wel mee eens zijn. Maar waarom is in het algemeen dat denken aan minder, heerder, waarom is dat onzin?
1: Ja, dat komt toch, is toch wel allemaal terug te voeren op wat dan heet de Club van Rome. Ja. Dus 1972 brachten die een rapport uit, de grenzen aan de groei. En dat werd een soort wake-up call, maar ook een soort bijna leidraad en bijbel voor de nieuwe progressieven. Je kreeg ook wel een beetje die back-to-the-land movement, weet je wel, die hippies die allemaal zelfvoorzienend willen zijn. En dat had allemaal te maken met dat de vooruitgang zijn nadelen liet zien. En ja, voor een groot gedeelte die nadelen lagen heel erg bij technologie, maar ook heel erg bij milieu. En dat was waar de Club van Rome heel erg op richtte. En die zeiden ook van, er is een rechtstreeks verband tussen economische groei en de schade die je doet aan het milieu. En willen we de schade aan het milieu verminderen, dan moeten we stoppen met groeien. Dat is niet zo gebleken. Je kan prima groeien en je milieu verbeteren. Maar in die tijd wisten we dat niet. En toen kwamen allerlei milieubewegingen op. En is helemaal heeft dat idee is heel al gepost gevat dat de modernisering aan zich de wortel van het kwaad is, zou ik zeggen.
0: Ja, maar Floris, kennelijk denken we dat nog steeds. Want jullie vinden dit boek nodig. Links denkt nog steeds dat het minder moet?
2: Ja, links die denkt nog steeds dat het minder moet. Die denkt inderdaad dat we minder moeten groeien. Die hebben zoiets van, als we weer teruggaan naar dat ouderwetse idee, die ouderwetse gemeenschap, dat kleinschalige, dat we dan misschien wat minder zullen uitstoten en dat we dan ook gelukkiger zijn met z'n allen, inderdaad. Dat is een beetje het idee dat nu ook.
1: Meer in harmonie met de natuur leven. Ja. Dat blijft toch inderdaad wel stoppen met economische groei, technologie, vooral als kracht van het kwade zien. Ja. Dat is nog steeds wel heel erg pregnant. Het voorzorgsprincipe is natuurlijk, zit ook heel erg diep in dat linkse denken.
0: Ja. Nou ja, goed. Jullie maken er korte metten mee in het boek en met name aan het eind. Daar schetsen jullie 14 grote projecten die de toekomst van Nederland mooier zou maken. Een indrukwekkende opsomming. Die bepaalt niet de indruk wekt dat het minder moet. 15 kerncentrales moeten er komen. Een geheel aan elkaar gevlochten randstad met moerasgebieden in het midden. Volkskeukens door het hele land, om maar een paar fascinerende plannen te noemen. Ik wil er een andere uithalen, Hidde. Ik denk dat die uit jou komt. Een dier, mens en landloze landbouw. Hoe gaan we dat aanpakken?
1: Ja, dat is een interessante. Kijk, voor mij, ik ben zelf bioloog van oorsprong. En eigenlijk begon mijn hele carrière met mijn liefde voor de biodiversiteit. En ik heb wel geleerd van, wat is nou de grootste schadepost die mensen doen aan de natuur? En dat is de hoeveelheid land die wij innemen. Dus wij hebben door de eeuwen heen, en vooral in de 20e eeuw, ons landgebruik heel erg uitgebreid. Dus we zijn steeds meer gaan landbouwen, zijn steeds meer vee gaan houden. Dus we hebben nu de helft van de planeet staat eigenlijk in dienst van de mensheid. En er kan geen natuur meer zijn. Dus voor mij is, als we de natuur weer ruimte willen geven, moeten wij onze landbouw concentreren. Dus zoveel mogelijk doen op zo weinig mogelijk land. Dus dat betekent de kassen in, dat betekent hoogproductieve landbouw. Dat betekent dus ook heel erg investeren in kweekvlees. Dus daar komt die dierloze landbouw vandaan. Kassen kun je autonoom laten lopen. Dus heel veel doen met heel veel energieinput, maar met heel weinig ruimte, zodat er weer nieuwe ruimte komt voor de natuur.
0: Maar dat is mensen echt... en dierloze, dat is ook een boerloze landbouw.
1: Ja, nou, ja, kijk, voor mij is een ideale samenleving wel dat weinig boeren veel voedsel maken, want dat geeft handen vrij om andere dingen te doen. Dus andere economische activiteiten te ondernemen, maar natuurlijk ook om te zorgen voor elkaar. Dus een leven waar de landbouw veel mensen in dienst heeft, betekent dat er weinig economische surplussen is. Dus dat je wel boer bent, maar geen dokter of geen mantelzorger. Hmm. Dus juist hele efficiënte landbouw heeft voordelen voor de natuur, maar ook heel erg voor de mensheid, omdat je moderne landbouw staat aan de basis van groei en vooruitgang.
0: Ja. Floris, jij wil een dataplan. Ja, naar analogie van het Delta-plan.
2: Ja, dus als je kijkt naar de geschiedenis, dan heeft technologie die heeft vaak voordelen en heeft vaak nadelen. Dus met vuur kunnen we eten verwarmen, we kunnen er huizen mee verwarmen. Maar een nadeel is natuurlijk dat je er een huis mee in de fik kan steken. En het probleem is dat nu vooral aan de linkse progressieve zijde technologie te veel wordt behandeld vanuit dat laatste perspectief. Dus dat huis in de fik steken. En wat wij missen...
0: AI is gevaarlijk, zeg ik meteen.
2: Dat is exact waar ik naartoe wil. Maar dat geldt ook voor dingen als Ozempic. We willen gewoon dat technologie, dat er een verhaal komt aan de linkerzijde van het politieke spectrum over hoe we technologie met beloften wel goed kunnen inzetten. En dat we ons daar hard voor maken en dat mogelijk maken.
0: Ja. Ik hoor wel als een soort grote lijn... De overheid moet veel meer te zeggen krijgen. En het individu moet af en toe maar een beetje inschikken. Boeren moeten weg. Er komt toch een soort beeld van het reëel bestaande socialisme bij me boven.
1: Wij staan op de schouders van de sociaaldemocratie. En het is wel zo dat... Kijk, wij zijn een samenleving geworden wat dan heet... met heel veel power-down denken. Dus het idee dat je als individu heel veel rechten hebt. Dus dat je ook alle projecten die de overheid bijvoorbeeld voorstelt, dat er heel veel inspraak moet zijn. En dat er dat heel veel milieumaatregelen en dat soort dingen zijn. En wij zeggen wel van, wat je nu heel erg ziet, is dat heel vaak de grieven van één individu of van één echtpaar kan een heel groot project, wat eigenlijk de commons, de gemeenschap beter zal maken, tegenhouden. Dus het is een beetje doorgeslagen in het feit dat er gebeurt nu zo weinig dat je kan wel zeggen die rechten van het individu zijn goed gewaarborgd, maar als er niks gebeurt, dan raakt de burger ook gefrustreerd. Dat zie je ook heel erg. Dat er dus een wantrouwen komt in de democratie, omdat de democratie niet levert.
2: Ja,
1: en juist door minder inspraak heb je een beter werkende democratie, omdat er ook daadwerkelijk wat gebeurt.
0: Ja. Oké. Floris, even kort tot slot, want we zijn er alweer. Hoe gaan we dit allemaal doen met een politiek die vooral met de dag van morgen bezig is en met angst en beven naar de peilingen kijkt?
2: Ja, dus ik denk dat er meer vergezichten nodig zijn, zoals dit. Daar hebben wij een aanzet voor gegeven, maar we hopen dat er meer van dit soort vergezichten komen, want de democratie heeft de toekomst nodig. Je moet ergens naartoe kunnen leven, anders verlies je ook het vertrouwen in de politiek. En natuurlijk ga je op straat, als je toch alleen maar crisis voor je ziet en geen vertrouwen hebt in wat er hierna gaat komen. Dus je hebt een toekomstbeeld nodig.
0: Nou, meer dan 300 pagina's toekomstbeeld, ook een klein beetje geschiedenis. Heel hartelijk bedankt, Hede Boersma en Floris Krijgen. Het boek Overvloed, een nieuw progressief verhaal over groei en vooruitgang, is vanaf donderdag te koop. Dank jullie wel.
3: Het is 5:45.
0: En morgen speelt Lionel Messi zijn allerlaatste wedstrijd voor het nationale team van Argentinië tegen Benin. Een moment om bij stil te staan. Met onze huisdichter Ingmar Heidsen. Goedenavond, Ingmar.
4: Goedenavond.
0: Je hebt wel eens gezegd dat poëzie voor dit soort sporticonen moeilijk is. Dat het snel misgaat. Wat is het risico dan?
4: Nou, wat er misgaat is dat het bij voetballers die zo vreselijk goed zijn, dat het gedicht er toch snel niet in de buurt komt, zeg maar. Dan ga je toch vergelijken en dan denk je, de speler was toch beter. Dus dat is het grote gevaar, denk ik.
0: Oké, en hoe heb je dat gevaar omzeild? Nee, laat ik het anders vragen. Dit is één van de allergrootste voetballers aller tijden. Welke beelden zie jij voor je bij hem?
4: Nou, ik zie hem eigenlijk vooral over het veld sloffen. Wat ik eigenlijk een van de fascinerendste dingen aan hem vond, was dat het iemand die zijn energie kon sparen. Dat is toch bijzonder, want je denkt toch van ja, het is toch een sportman. Maar gewoon precies op het goede moment wel gaan rennen. En gewoon staan waar je moet staan. En dat lijkt me, ja, dat is een soort hoogste vorm.
0: Okay.
4: Een soort zenvoetbal, ja.
0: Laat horen hoe jij het probleem van het schrijven over zo'n sporticoon omzeild hebt.
4: Ik heb de tijd teruggedraaid. Het heet Je Laatste Tango Achterwaarts. Hoor, het laatste fluitsignaal verlaat je oor. Verdwijnt achter de wangen van de scheids. Alles komt bij je terug. De laatste keeper die je omzeilde kantelt overeind. De bal maakt zich los uit het net en vindt feilloos de weg naar je voet. Tijd en ruimte kruipen door elkaar. Jouw leven onder lampen, flitslicht, lijnen. Grasgroen laken krimpt. Een regenboog van kleuren trekt over je shirt. De klok draait achteruit naar één moment. Wie weet hoe jong je bent. Je allereerste bal met rode ruiten. Iemand zegt je moet hem schoppen, kleine Flo. Liever met je linkervoet? Ook goed. Of kon je het eigenlijk al?
0: Goedenacht. Ima Heidse, dank je zeer. Dit was het oog.
4: Ja, gedaan.
0: Dit was het oog voor vandaag. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
5: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: De wereld is continu in beweging.
1: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
0: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
2: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
0: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
3: En dat is 38%. Dus stel je bent €500, dan blijft daar €311 van over.
0: Stand van Nederland. Het programma over geldzaken. Vrijdagavond, 8 uur.
4: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
9: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
12: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
13: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
14: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte.

0: Ontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
1: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die...
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Zomerfeest.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Aarle was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.